0: alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Yes. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. De asielministers van de Europese Unie praten de komende ochtend tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is onder meer bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarop de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde gisteren al verzoenend en schreef dat zowel Spanje als Marokko de crisis efficiënt en effectief hebben aangepakt en met succes illegale migratie naar het Spaanse vasteland en Europa hebben voorkomen. Het weer, vooral over het zuiden en oosten, trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm de komende dag, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gistermiddag werd vanwege de rook al een NL-alert verstuurd naar inwoners van een aantal omliggende dorpen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer: over het zuiden en oosten trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Want die ene, dat ben jij.
2: Vincent, met Dat Ben Jij, is deze week de Nationale Nieuwe.
3: Bij Radio M Utrecht.

0: M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten aan het persbureau ANP. Gistermiddag ging het nog om 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gisteren werd naar inwoners van een aantal dorpen al een NL-alert verstuurd om voor de rook te waarschuwen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak gistermiddag uit. Tot 9 uur vanochtend rijden er door de brand geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten. De Europese asielministers praten straks tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarna de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde eergisteren al verzoenend. Het weer, afwisselend zonnige periode en wolkenvelden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
3: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur bij Oostrum in de buurt van Venray te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er nog zo'n 4000, vorig jaar meer dan 5100. Een stijging van ruim een kwart. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als zijn legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. Na jaren mag de Boeing 737 MAX 7 eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen was de certificering vertraagd. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, omdat hij relatief klein en zuinig is. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in het oosten kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 40.

0: vrolijke klanken van Julien Clerc, si on chante.
1: Als ze dit allemaal mooi meegezongen hebben, dan zit de stemming er sowieso wel goed in. Nee, goedemorgen, het is 6:06 precies. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht op een mooie dag. Dat gaan we er sowieso van maken, 4 augustus. Hier een standje lager.

Amerikaanse, jonge Amerikaanse zangeres. Dat wilde ik nog eigenlijk even zeggen, want ze is nog niet eens 30. Ellen Langley en Choosing Texas. En daarmee is de country zeker weer gevestigd in Nederland. Wat misschien toch wel een klein beetje niet meer was. En toch wel weer terug, dus zeg ik. Mooi, een beetje goed terug. Ellen Langley, Choosing Texas. Ja, airco's, airconditionings, apparatuur. Het moet allemaal verplicht worden in alle verzorgingshuizen. Dat is een stelling, dat is geen aanname, maar misschien denk je er ook zo over. Moeten airco's verplicht worden in alle verzorgingshuizen? Ook bij ons in Midden-Nederland, met die warme dagen, hete dagen, zoals we ook vandaag hebben en gisteren hadden. We zijn benieuwd aan haar. Vind je dat ook? Facebook, Radio M Utrecht. En er zijn al diverse die daar een reactie op hebben gegeven. Jolanda bijvoorbeeld, ik dacht eerlijk gezegd dat sowieso alle verzorgingshuizen dat we hadden. Jolanda, ik ben ook van mening dat er in ieder geval een goede koeling moet zijn. Maar of dat zo is, ik weet het eigenlijk niet. Michel zegt Bob, Anne, die is er zo meteen trouwens, om te vertellen waar ze vandaag naartoe gaat als verslaggever. Met de huidige temperaturen, zegt Michel, mag er airconditioning verplicht worden hoor. De oudjes die hebben het toch al heel slecht met dit weer. Ik zie het aan mijn schoonouders, die zijn 80 en 88. En ze hebben het lastig met deze dagen. Fijne uitzending gewenst vanuit Ibbenburen in Duitsland met nu al 24 graden. Maar Michel klaagt niet hoor. Hey Michel, goeiemorgen. En zo zijn er nog veel meer reacties van Michael bijvoorbeeld uit Nieuwegein en Else uit Woudenberg, waar het qua temperatuur nog 20 graden is. En dat is een mooie temperatuur, maar er gaat nog veel meer bij komen. Grita gaat het allemaal vertellen. In Utrecht is wakker, hier op Radio M Utrecht. Inmiddels 13 minuten voor half zeven geworden. Ja. Ik moet nog een beetje wakker worden denk ik, ja. Klok kijken? Ja, ik heb dat toch geleerd vanaf een jaar of zeven. Kon ik wel klok kijken, maar 6:17, oké. Okay. Nou, misschien is dat toch de digitale wat ik aan moet wennen. Na zoveel jaar. Niet te geloven. Zometeen Elton John. Eerst alle ruimte voor de Detroit Emeralds.

0: Elton John. Staande bij, dat is ook zo'n uitdrukking. I'm still standing. Staande bij is een uitdrukking uit de 27MC-tijd. Dat zijn van die bakkies. Heb je dat wel eens... herken je dat, wat ik het over heb, Anne?
1: Goedemorgen, nee, ik heb geen idee.
0: Communicatieapparatuur is dat. Dat werden bakkies genoemd en dan had je een microfoon in je hand. Dan moest je in knijpen, dan ging die aan, zeg maar.
1: Oh.
0: En dan communiceerde je, ik zeg verleden tijd, maar het is nog steeds tegenwoordige tijd. Dan communiceer je via de 27 megahertz, en dat heette 27 MC, de frequentie. En iedereen had zo'n apparaat en dan ging je met elkaar tokkelen in plaats van praten. Dat was heel populair. Overigens is het nog steeds de CB radioapparatuur in auto's, in vrachtwagens bijvoorbeeld, om te communiceren met elkaar. Dat gebeurt nog steeds. Dus voor hetzelfde geld zegt iemand, ja, zo'n ding heb ik. Natuurlijk heb je zo'n ding, want zo communiceren met elkaar.
1: Wat grappig.
0: Wel leuk, hè?
1: Ja?
0: Dus maar er was zo'n uitdrukking, ja, ik ben stand-by, maar in het Nederlands, ja, ik ben staande bij. Dus het werd helemaal voor Nederlands, zeg maar. En dat was vanaf zo'n beetje 1978 dat het mocht je met een vergunning, mocht je zo'n zendapparaat in je auto bijvoorbeeld hebben.
1: Jeetje. Ja. Nou, bij sommige dingen heb ik wel het idee dat ik het ken van vroeger, maar dit? Ik had geen idee.
0: Het bestaat nog steeds, hoor, op een beetje andere manier. Maar en tegenwoordig is het natuurlijk ook de mobiel, maar dit is gewoon openbaar. Dus je doet een oproep, zeg maar, op een oproepkanaal, een frequentie, zeg maar. En iedereen kan dat horen. Denk, ik ga even praten met die, met die. Dus
1: zijn best wel gezellig eigenlijk, denk ik. Kunnen we dat niet weer gaan doen?
0: Het is supergezellig, ja. Dat we zo'n bakkie in de studio zetten.
1: Ja.
0: Vroeger gebeurde dat ook in de jaren 80 met programma's waar Nederlandse chauffeurs onderweg waren, zeg maar, om met de studio te communiceren. We gaan het eens voorstellen hier. Grote mast op het dak.
1: Ja,
0: en uitzenden via die 27 MC. Ik vind het niet zo gek van jou.
1: Laten we dat doen. Beetje nostalgie erin.
0: Heerlijk, toch? Hey, over nostalgie gesproken. Niet helemaal. Hoe heb je geslapen? Ging het goed?
1: Ja, het was warm vannacht, ja. Maar ik heb een goede airco.
0: Ja, dus je hebt een airco, hè?
1: Ja, het scheelt echt een hele hoop. Ja.
0: Je ziet er uitgerust uit. Je gaat weer lekker op pad vandaag. Gisteren deed je dat naar Zeist. Een wijngaard. Geweldig natuurlijk.
1: Ja, fantastisch voor op de maandagochtend, kan ik
0: je
1: vertellen.
0: Was je heel erg dronken toen je hier binnenkwam of niet? Je was wel laat gisteren, de tweede helft, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja. Dacht ik al dat je dat opviel. Nee, ik had een vol glas gekregen om 8:30.
0: Ja, dat hebben we gehoord.
1: Geklok en zo. Ja, dat was wel... Daar heb ik na afloop natuurlijk wel een slokje van genomen. Want het bleef wel vroeg, hoor. Zo.
0: Ja.
1: Ik merkte na drie slokjes wel van... moet eerst nog koffie hebben. Kan
0: hele gezellige gesprekken die je hebt gedaan op de radio.
1: Ja, was mooi. Ik vond het heel interessant. Heel interessant.
0: Nee, het was heel leuk dat het zo dichtbij, hè. Dus in Midden-Nederland dat het gewoon gebeurt. Dat je inderdaad wijn
1: Centrum Zeist, wijngaard. Ja. En zij merkte dus ook die gekooroogst vorig jaar al. Mm. Door de warmte en de droogte. Dus het was interessant om daar te zijn. Ja.
0: Wat ga je vandaag voor ons doen? Waar ga je heen? En wat is het onderwerp?
1: Ja, ik ga vandaag naar Hei en Boeikop. Dat is in de gemeente Vijfheerenlanden, een plattelandsplaatsje.
0: Ja.
1: Daar is nu sinds afgelopen zondag een kamp gaande. Dat heet het Step Up Kamp. Speciaal voor jongeren van 15 tot en met 17 jaar... die worstelen met zichzelf om voor zichzelf op te komen. Zeg ik, die assertiviteit, die weerbaarheid... dat ze daar extra hulp bij kunnen gebruiken.
0: Ja.
1: En tijdens dat kamp leren ze dat, oefenen ze daarmee met spellen, met dingen die ze zelf bedenken om te doen, te organiseren.
0: Ja.
1: Zodat ze een beetje regie leren nemen over, ik kan best leiderschap tonen bijvoorbeeld op die leeftijd.
0: Mm-hmm.
1: Onder begeleiding, er zijn heel veel begeleiders bij, die overigens ook vaak een achtergrond hebben in de jeugdzorg of de psychologie. En ik ga straks met een van de begeleiders spreken en met een directielid. Dus een soort bedenker van het kamp, het specifieke kamp. En met jongeren natuurlijk. Want ik ben heel benieuwd wat zij ervan vinden dat zij daar zijn. En of zij bijvoorbeeld ook zien of jongeren van nu dan daar specifiek meer moeite mee hebben, of dat de maatschappij ze daartoe zet. Dat is vaak een discussiepunt. Hè? Als je kijkt naar de laatste cijfers van bijvoorbeeld RIVM, CBS, Nederlands Jeugdinstituut. Die slaan allemaal alarm dat de weerbaarheid en het zelfbeeld van jongeren gewoon laag is op dit moment. Heeft onder andere te maken met social media gebruik trouwens.
0: Ja, dat ze veel van elkaar horen, zien of denken zo moet het. Maar zo is het misschien niet in de praktijk.
1: Dat is het beeld dat ze daar zien, dat dat realistisch is. Of dat het haalbaar is. Terwijl als je iemand ziet met een miljoen euro op Instagram die op Ibiza ligt op een bedje, dat is niet normaal.
0: Is niet normaal?
1: Nee, ik dacht er nog aan.
0: Nee, maar het is wel waar inderdaad.
1: Ja, en dat onderscheid is moeilijk te maken op die leeftijd.
0: Ja, jongeren, niet iedereen, maar er worden veel jongeren beïnvloed dus inderdaad door sociale media.
1: Ja, ja, en dat kan dus zorgen voor een lager zelfbeeld, een negatiever zelfbeeld, laten we het zo zeggen.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Dus ik ben benieuwd hoe zij erover denken op het kamp, bijvoorbeeld wat ze daar leren en of ze dat ook daadwerkelijk kunnen toepassen in het echte leven, zeg maar.
0: Wow.
1: Want zo'n kamp, ja, weet je, dat is een veilige omgeving, er zijn mensen bereikbaar die eventueel dingen kunnen sussen of bij dingen kunnen helpen, begeleiders.
0: Ja,
1: ja, in het echte leven heb je dat natuurlijk niet.
0: Kortom, een pittig onderwerp vandaag. Gisteren hadden we het over wijn in de ochtend. Leuk, lekker, gezellig, fijn dat het kan. Dat je druiven kunt omzetten tot wijn in Midden-Nederland. Mm-hmm. Maar dit is iets heel anders.
1: Ja, gaan we even meer de diepte in vandaag.
0: Oké, op naar hei en Boeikop.
1: Ja.
0: Succes daar, succes daar. En we horen je in het volgende uur en het uur daarna Utrecht is wakker. Tot zo, Anna.
1: Tot zo.
0: Sandy Coast in de richting van 6:30 en het weer.

0: pop. Want dat is het natuurlijk, hè, van Hans Vermeulen en zijn Sandy Coast. And I see your face again. Het is 1 minuut over 6:30 geworden. Dit is Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Hier alvast een faxje van Grita. Ongelooflijk dat ze dat nog doen tegenwoordig. Een fax sturen. Ja, met het weerbericht voor Midden-Nederland. En we spreken haar uitgebreid in Utrecht is wakker. Steeds om 7:50. Dus 7:50. Om 7:50. En dit uur 7:50. Vanochtend is het zonnig in Midden-Nederland. Vanmiddag ontstaat er wel een beetje bewolking. En later passeren er een paar regen- en onweersbuien. Zal ik me even voor de details vragen waar die dan terecht gaan komen als eerste. Het is overigens ook broeierig warm aan het worden vandaag, met een maximumtemperatuur van 32 of 33 graden Celsius.
1: Vanmiddag vanaf 3 uur.
2: Zomer op je radio.
1: Met de vakantie 100. Utrecht is wakker met Bob.

Linda Ronstadt en de Dirt Band natuurlijk. Een American Dream in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is 7:13 inmiddels geworden. Even kijkend naar de 5 landelijke ochtendkranten. Wat bieden ze op de voorpagina? Allemaal gaat het over de bosbranden in Europa. Dan wel de bosbrand in Nederland. Daar komen we zo op terug. Eerst even naar de opening van Trouw vanmorgen. Die heeft het nog even over het nieuws dat gisteren naar buiten kwam. Dat Shell kiest voor fossiele brandstoffen en verkoopt de zonne- en windparken. Ja, Shell verkoopt ze in Europa aan Total Energies. De groene projecten van het bedrijf leveren te weinig op. Apart, want we zijn natuurlijk allemaal wel daarmee bezig met het milieu en de klimaatverandering. En daarover gesproken natuurlijk die branden. De Volkskrant opent met gevolgen. Droogte nemen ziendere ogen toe. Met een grote foto van de natuurbrand in Noord-Limburg. Dat kon gisteren zich snel uitbreiden door de droge omstandigheden. En overal in Nederland worden de effecten van de aanhoudende droogte merkbaarder. De extreem lage weerstand in de rivieren, waterstand moet dat natuurlijk zijn, treft naast de vrachtvaart en landbouw nu ook de veerdiensten, zoals we gisteren ook al hebben gehoord. We hebben het lang geprobeerd uit te stellen, maar zondag kon het gewoon niet meer. Is de opmerking hier uit het artikel van de Volkskrant. Dus ook de andere kranten hebben het daarover. De bosbrand, de strijd tegen het vuur, zoals de Telegraaf, dat komt vanmorgen. Brandweerlieden zien we op de foto, die alles op alles zetten. De zeer grote brand te bestrijden in het natuurgebied. De Rosmolen bij Venray. Ook AD heeft het over het nieuwe normaal zelfs. De opwarming stoppen kan zeker 100 jaar duren. Aanpassen is het devies. En we zien daar de blussende mannen en vrouwen. Zelfs als we het maximale doen om de uitstoot van broeikasgassen te stoppen, maken wij de afkoeling van de aarde niet meer mee. Al dus klimaatexperts. Intussen kunnen we er wel voor zorgen dat we ons beter wapenen tegen de hitte. En als laatste dus NRC, want die had ik nog niet genoemd. Gezocht blusvliegtuig is de kop. En we zien daar ook zo'n groot blusvliegtuig met een hele berg water dat losgelaten wordt boven een bosgebied. Want om de verwoeste natuurbranden te kunnen blussen, snakt Zuid-Europa in dit geval naar meer bijstand vanuit de lucht. En gisteren brachten wij ook al in het nieuws bij Van RTV Utrecht, online en op de radio, dat ook vanuit Utrecht de voertuigen van de veiligheidsregio, die verzamelden zich gisteren bij het tankstation aan de A12 bij Woudenberg, en vandaar reden ze naar het zuiden om bij te springen bij een grote natuurbrand. De grote natuurbrand van dit moment in het noorden van Limburg. Dat waren de koppen van de kranten vandaag. Hier bij Radio M Utrecht. Het is 4 augustus. Mooie datum om jarig te zijn. Ik heb er eentje. Mijn oudste zoon is vandaag jarig. 31. Hij is nog niet wakker. Ga vanmiddag lekker een taartje bij hem eten. Hij is 31 geworden, zeg. I may not always love you. Dave

0: 9.
1: Halverwege zijn we nog niet hoor. Het is pas 9 minuten voor 7. Suzanne en Freek. En elke uur Griet als Spallenburg met het weer voor Midden Nederland. Nou ja, je hebt het al gefaxt aan mij. En ik heb het
2: gefaxt, ja. Met de postduif gestuurd. Goedemorgen.
1: Ja, vroeger had je wel een fax, toch? Neem ik aan in de weerkamer.
2: Zeker, dan waren faxen, ja. Ja.
1: Hoe kwam het weer dan vroeger binnen, voordat de faxen er waren? Kwam het altijd op een fax binnen, of op een telex misschien wel? Hoe kwam het weer vroeger binnen, toen jij begon met...
2: Toen ik begon, dat was in de weerkamer nog van Meteo Consult. Ja? En hoe kwam dat binnen? Ja, er kwamen dingen op faxen, maar toch ook al wel veel op de computer. Dat was eind jaren 90.
1: En dan hoorde je de printer ratelen misschien.
2: Daarvoor, 10 jaar daarvoor, was het wel zo inderdaad. Dat er grote lijsten uitkwamen met van die gaatjes aan de zijkant.
1: Precies,
2: de mensen scheuren, maar dat was nog voor mijn tijd, geloof ik.
1: Ik heb het wel meegemaakt. Nou, niet in de weerkamer natuurlijk, want daar heb ik nooit gewerkt. Maar inderdaad, mijn vader had ook zo'n printer staan, inderdaad. Ja, een matrixprinter heette dat, geloof ik, weet niet meer. Maar,
2: ja, er was iets matrix. Ja. Waarom heet het matrix? Maar in ieder geval, dat maakt ook wel geluid, hè?
1: Ja, dat was echt, net als zo'n oude typemachine, maar dan heel snel.
2: Dingen veranderen ook, hè?
1: Zoiets.
2: Wordt geplot. Ja.
1: Goed, maar goed, ik maakte er een grap om 6:30 dat je een fax had gestuurd. Maar nee, het kwam keurig per mail binnen. En nou, het weerbericht voor vandaag. Voor degenen die vroeg zijn opgestaan vandaag, die hebben dat al gehoord. Het wordt best een benauwde dag, denk ik. Ja. Als ik het weerbericht heel kort even analyseer.
2: Ja, benauwde dag, tropische dag. Hadden we gisteren natuurlijk ook zo'n tropische dag. Maar de luchtvochtigheid was gisteren vrij laag. Mm-hmm. Dus dat was voor de meeste mensen denk ik wel goed te doen. Ja. En volgens mij hadden we het gisterochtend ook over de buien die toen bij Bordeaux lagen en die koers zetten naar ons. En? Nou, de restanten daarvan zijn over ons heen getrokken. Het was heel grappig, want ze liepen eigenlijk België. Het zag er nog heel erg heftig uit, die buien boven België. Daar vielen ook wel buien. Maar ze liepen een beetje uit de dynamiek richting ons land. En er is wel wat gevallen. Gelukkig nog een klein beetje. Ik zag Woerden als hoogste met 3,9 millimeter.
1: Ja, ja.
2: En op de meeste plekken is nou een halve tot een hele millimeter gevallen. Op een aantal plekken ook helemaal niks. Er is lokaal een klap onweer geweest in het oosten van Midden-Nederland. Voor de rest niet. Je zag gewoon dat het eigenlijk... Ja, de fut ging eruit toen het boven ons kwam. Daardoor is er wel veel bewolking gebleven. En het was natuurlijk een warme nacht. De temperatuur is nu pas echt tot onder de 20 graden gedaald. En het is gisteravond natuurlijk ook nog lang warm gebleven.
1: Ja, ja,
2: het was een heel laat maximum.
1: Ja. Ik vond het zelfs een beetje benauwd om buiten te zitten. Ik had ook weinig tijd, moet ik je zeggen. Maar ik was lang wel even buiten bezig, zeg maar, in de tuin.
2: Ja.
1: En ik vond het wel warm. Ja, ik vond het
2: was erg warm. Ik vond het ook verdacht rust

0: bij mij in de buurt. Maar misschien ook omdat het vakantie is en dat heel veel mensen weg zijn.
1: Dat kan ook, ja.
0: Maar ik dacht, waar is iedereen? Zitten ze allemaal buiten? Maar op een gegeven moment ben ik dus naar binnen gegaan, omdat ik het buiten gewoon te warm vond.
1: Ja, ja, en zo bedoel ik het ook, ja.
0: Ja, ja, het was. En nu zie je dat die resten van die buien van vannacht, of die restbuitjes van vannacht, de resten in de vorm van bewolking, die trekken nog wat over ons heen. Maar er ligt een heel schoon veld al ten zuidwesten van ons. Dus er trekken het komende 1-2 uur nog een paar wolkenvelden over, als het al 1-2 uur is. En daarna wordt het gewoon zonnig. En vanmiddag dan komt er geleidelijk ook wat bewolking. Een paar stapelwolken. En dan gaan we weer wachten. De kans op een paar echte regen- en onweersbuien is laat vanmiddag en vanavond wel groter dan gisteravond. Dus een enkele pittige bui voor later op de dag.
1: Oké, okay. Middag, avond, meer.
0: Dus. Ja, ja, einde middag en dan ergens in de avond. Oh. Je ziet de modellen, net zoals gisteren, die zijn daar enorm springerig op. Dus er is veel onzekerheid waar ze precies gaan neerkomen. Het lijken nou niet super grote complexen te zijn, maar zo'n bui als die boven jou zit, kan die wel onweer genereren, hagel en ook windstoten.
1: Ja,
0: en een plensbui natuurlijk. Ja,
1: ja. Ja, dat voelt misschien ook wel verfrissend aan.
0: Ja,
1: ik weet
0: dat zal
1: niet,
0: wel lekker zijn, denk ik.
1: Ik denk het ook, ja. Meer details over de komende dagen wil ik wel het volgende uur van jou horen als het kan.
0: Helemaal goed.
1: Hoe we er een beetje voor staan. En dan kun je alvast even, ik wil zeggen broeien, maar broeden of weerspreken.
0: Ja, komt denk ik goed.
1: Oké, dus zo'n beetje vanaf 7:50, Rita. Een kopje thee erbij, dat is wel lekker, denk ik, toch?
0: Zeker, jij koffie.
1: Ja, zeker. Ja. Inderdaad, het is alweer op. Tweede espresso.
0: Jij gaat voor de zwarte bak.
1: Nou, heerlijk hoor. Hey, tot zo meteen dan
0: tot
1: weer.
0: Tot zo.
1: Utrecht is wakker. Tot zo, Rita. Radio M Utrecht, daar luister je naar. Het is 7:04 geworden. En het volgende uur Utrecht is wakker, dat gaan we allemaal horen. Op locatie in Hei en Boeikop. En nu Paul Simon, me en Julio, down by the schoolyard.

0: met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
1: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
2: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
4: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE Beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Radio M Utrecht. 7 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Volgens de veiligheidsregio heeft dat te maken met het ruige terrein.
7: Moeilijk toegankelijk gebied. Dus voor onze tankautospuiten, die kunnen moeilijk het gebied in. Waardoor je echt niet bij de brandhaard kunt komen. En eigenlijk eromheen moet zorgen om de brand tegen te houden.
6: Later vanochtend gaan er weer 2 blushelikopters van Defensie de lucht in om te helpen. Die mochten in het donker niet vliegen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100. Vorig jaar ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
8: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
6: Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug. De overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had. Tot woede van de Spaanse premier Sanchez. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky al onder meer als legerchef en zijn minister van Defensie. Wat leidde tot protesten. En het weer, zon en wolkenvelden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio M Utrecht, 7:02 is de middags geworden. De studio is wat bevolkter, want Hanna is binnengekomen. Goedemorgen, Hanna.
10: Goedemorgen.
9: Hier bij Radio M Utrecht om 19:30 het uitgebreide regionale nieuws. En nu alvast even een voorzetje. Wat heb je in het nieuws?
10: Nou, ruim een maand na de opening van de noodopvang voor asielzoekers is het rustig in IJsselstein en Wijk bij Duurstede. Volgens beide gemeenten zijn er sinds de opening geen incidenten meer geweest, zowel rond als in de opvanglocaties. Vooraf waren er rellen en demonstraties tegen de opvang. De gemeente Utrecht plaatst morgen tijdelijke camera's in Hooggraven, Overvecht en Kanaleneiland. Buurtbewoners ervaren overlast van groepen jongeren. De camera's blijven tot begin februari volgend jaar hangen. Puk Pietersen start vandaag in de bolletjestrui in de Tour de France de Femme. Daarover straks meer in het regionieuws.
9: Oké, dan weten we dat alvast eventjes. Die Puk die gaat wel lekker ook trouwens.
10: Ja, die doet het heel goed.
9: Hartstikke mooi. Hey, dankjewel Hanna, tot zometeen. Dus 19:30 bij ons voor het regionale nieuws uitgebreid.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
13: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.

0: gloriejaren, glorietijd was het zeker voor de Time Bandits in de jaren 80 onder de aanvoering van Alidis Hidding. I'm specialized in you, even die, nou ja, toch wel die lekkere hits, zeg maar. 7:08, en een hele goede morgen. Muy buenos días. Ik denk ineens naar Spanje of... Buongiorno, kunnen we ook zeggen. Of ja, vakantiestemming, dat zit erin in Midden-Nederland. En vanmiddag weer de vakantie 100, hè, bij Jos. Gisteren was dat weer een feestje op de radio om al die vakantieplaten te horen die je misschien zelf wel gestemd hebt in die vakantie 100. Elke dag tussen 3 en 5 uur hier bij Radio M Utrecht maakt Jos echt je radio nog zonniger dan die al is. Radio M Utrecht, vanmiddag de vakantie 100. En vanmorgen in Utrecht is wakker gaat Anne op pad naar Hei en Boeikop. Ik duik zo meteen nog even in het onderwerp, want het is best een pittig onderwerp. Jongeren die bij elkaar komen die toch niet helemaal lekker in hun vel zitten, of helemaal niet lekker in hun vel zitten, die tijdens een week vakantie toch getraind worden om zich wat weerbaarder te maken. Daar hoor je meer over. En we hebben het over airconditionings. Ook in verzorgingshuizen zijn die noodzakelijk. Wat vind je ervan? Laat het even weten via de RTV Utrecht app of op Facebook van Radio M Utrecht.
1: Tobias Wilcock, welcoming you aboard Coconut Airways Flight 3722 Bridgetown Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking and chewing.

Het ultieme is a horse with no name. Je zit erop en je gaat lekker waar je paard naartoe wil gaan. En voor de rest denk je, ik laat mij lekker leiden. Het allerlekkerst zou voor mij er nog zijn om nog in in de ene hand een teugel vast te houden. Ik heb nog nooit paard gereden, dus ik heb eigenlijk ook geen idee wat ik zeg. En de andere hand een kop koffie. Dat dan weer wel, denk ik dan. Lekker bezig. Utrecht is wakker. Het is 9 minuten voor 7:30 geworden. America. De band die trouwens opgericht werd in Engeland in de jaren 70. En dit was een groot succes ook bij ons in 1972. Nieuws, weer en verkeer. Ja, dat verkeer, het is goed, het is vakantie, het is bijna, stil. Sowieso is er één vertraging, dat wil zeggen, die je zou kunnen oplopen. Op dit moment nog niet. Over de A27, die is voorbij. De werkzaamheden zijn voorbij met de A1 richting Amsterdam. Dat duurt nog tot en met aanstaande zondag. Is de weg dicht vanaf knooppunt Eemnes tot aan Naarden. Omrijden is daar nog het advies in dit geval. Je kunt ook niet anders. We houden dat wel nauwlettend voor je in de gaten. En we hebben het over diverse onderwerpen. Zoals vandaag bijvoorbeeld over airconditionings. Ja, de verkoeling opzoeken. Die airco's die zouden wel verplicht moeten worden in alle verzorgingshuizen. Een stelling. En dan kun je het mee eens zijn, of niet? Laat dat even weten. Vinden we leuk. Facebook, Radio M Utrecht. En het is natuurlijk een onderwerp wat zeker vandaag weer ter sprake gaat komen als het erg benauwd aanvoelt. En dat gaat het ook wel weer doen. We zijn in ons appartementcomplex aan het kijken of het kan, de airco, zegt Marieke. Iedereen is een beetje huiverig voor de mogelijke dingen zoals lawaai die het kan opleveren bij zo'n buitenunit. Dat moet dan op de galerij en dat weerkaatst dan natuurlijk. Ik snap dat ook wel. Het schijnt nu ook anders te kunnen, dus uitzoeken of het nog te doen is. Want binnen met 28 graden en dan slapen, dat is niet te doen in elk geval, zegt Marieke. Ja, dat is een goede opmerking. Dus met elkaar het eens zijn of dat kan. En laat onderzoeken inderdaad hoeveel geluidsniveau dat geeft. In decibel wordt het uitgedrukt. Hè? En de plaatsing daarvan. Ik denk dat er wel mogelijkheden zijn. Ik moet je zeggen dat de airconditioning die ik recentelijk heb laten plaatsen veel minder lawaai, tussen aanhalingstekens, maakt dan dat ding van 20 jaar geleden. Want ik heb al heel lange airconditioning in de slaapkamer. En ik moet je ook zeggen, die buitenunit die hoor ik bijna niet als je langsloopt. Dus ja, misschien is dat best een goed idee om dat wel te onderzoeken. En ervoor te zorgen dat iedereen cool kan slapen. Want ja, het is toch best wel warm, ook weer de afgelopen nacht. Ja, echt wel, zegt Esther van Garderen na de opmerking van Marieke op Facebook van Radio Arm Utrecht. Airconditioning in verzorgingshuizen, dat is best wel nodig. Ja, en Gerry zegt, goedemorgen, dat is een discussie. Ik heb jarenlang in deze hitte gewerkt bij de ouderen. Het is daar onmenselijk hoe warm het daar is dan. En daar hebben de huizen nog platte daken moet het zijn natuurlijk. Het probleem is de geldkwestie. Ja, dat kan ik me ook weer voorstellen natuurlijk. Hoe denk jij erover? Laat het weten. Facebook Radio M Utrecht. Dan zit je niet op Facebook. Kan dat nog? Maar het hoeft natuurlijk niet. Je kunt ook reageren via de RTV Utrecht app. Want ook daar kijken we natuurlijk even naar. Hier bij Radio M Utrecht. En als je WhatsApp met de studio, kom je dus rechtstreeks bij mij in. In de studio? Ja, dat spreekt voor zich natuurlijk. En dan kan ik er eens even naar kijken. En dat even melden aan anderen. Vanmiddag praat Conny er ook over door. Over die airconditionings, hoe noodzakelijk die zijn. En zeker ook in verzorgingshuizen. Ja of nee, het is een stelling, hè? Het zou overal moeten kunnen. Ja of nee, dat kun je ook beantwoorden. Maar wat uitgebreider mag ook. En natuurlijk vanmiddag ook weer van 5 tot 7 uur. In Utrecht komt thuis. Spreken we over die airconditionings. 6 minuten voor 7:30 geworden. De Pet Shop Boys en Dusty Springfield uit de jaren

0: de grote hits van Dusty Springfield nog in het hoofd hebben, kwam ze in een naar voren met de Pet Shop Boys in 1987 in. Het nummer dat we zojuist hoorden, What I've Done To Deserve This. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Anne is zometeen in Hei en Boeikop, waar een week kamp centraal staat. Een kamp voor jongeren. Nederlandse jongeren die worstelen sowieso met een negatief zelfbeeld, laten de laatste cijfers van het Nederlands Jeugdinstituut en het RIVM in Bilthoven zien. Die sterke druk komt vanuit de maatschappij, maar ook bijvoorbeeld van, ja, social media. Zometeen gaat Anne met de jeugd praten en met de organisatie van deze jeugdweek in Hei en Boeikop. Dat hoor je na het regionieuws.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestsellerauteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Radio M Utrecht. Hanne Kameraad heeft het regionieuws van 7:30 van Radio M Utrecht. En dat begint met de noodopvang van asielzoekers in IJsselstein en Wijk bij Duurstenen.
8: Ja, die opvanglocaties zijn nu een maand open en het is eigenlijk rustig verlopen. Volgens beide gemeenten zijn er sinds de opening geen incidenten meer geweest. Zowel in als rond de opvanglocaties. Vooraf en tijdens de opening waren er rellen en demonstraties. Zo werd in beide plaatsen het gemeentehuis vernield. Volgens een woordvoerder van de gemeente IJsselstein zorgden de demonstranten voor meer overlast dan de bewoners van de opvang. De gemeente plaatst tijdelijke camera's in Hoograven, Overvecht en Kanaleneiland. Dat gebeurt vanwege aanhoudende overlast, vooral door groepen jongeren. Ze intimideren buurtbewoners en maken herrie. Volgens de gemeente hebben extra politie, handhaving en jongerenwerk de problemen nog niet opgelost. De camera's blijven tot begin volgend jaar februari hangen. De politie zoekt getuigen van een gewelddadige straatroof zondagavond in Amersfoort. Een jongen werd onder bedreiging van een mes beroofd van zijn elektrische step toen hij die wilde verkopen. Hij werd iets voor tienen overvallen op het Balotrapad door twee jongens met bivakmutsen. Ze gingen er vandoor op de gestolen step en op een fatbike. De politie vraagt mensen met camerabeelden of andere informatie zich te melden. De Amersfoortse wielrenster Puk Pietersen rijdt vandaag in de bolletjestrui in de Tour de France Femme. Ze veroverde ze gisteren door de meeste bergpunten te pakken. Vandaag mag ze de leiderstrui van het bergklassement voor het eerst verdedigen. De vierde etappe begint vanmiddag iets voor 2:30. En dan het weer. Het warmt vandaag op weer naar zo'n 33 graden. Aan het eind van de dag is er kans op regen en onweersbuien.
0: Dat geeft voor veel mensen een verkoeling. In het hoofd nu al dat ik denk van, oh, wat lekker.
8: Ja, dat lekker dat dat er aankomt.
0: Ja, precies.
8: Niet gedacht dat we dat zouden zeggen. Lekker dat die buien er aankomen.
0: Nee, precies. Maar 33 graden in het vooruitzicht zometeen. Dat is best wel pittig natuurlijk. Okay. Anne, dankjewel. Tot zometeen weer.
9: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
13: Vanmiddag vanaf 3:00
14: Zomer op de radio met de Vakantie 100.
13: Utrecht is wakker met Bob van Beek.

0: M voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Passenger Alex Warren in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is 7:30 intussen geworden. Verderop horen we Griet aan Spallenburg en het weer voor Midden-Nederland voor vandaag en de komende dagen. En een weerspreuk voor terug naar de dag van vandaag. Bijna de helft van de Nederlandse jongeren worstelt met een negatief zelfbeeld, laten de laatste cijfers van het Nederlands Jeugdinstituut en het RIVM in beeld overzien. De jeugd ervaart sterke druk vanuit de maatschappij. En via sociale media zijn jongeren geneigd zichzelf continu te vergelijken met anderen die het beter hebben. Op welke mogelijke manier dan ook. In Hei en Boeikop staat deze week dat thema centraal. En dat gebeurt bij het kamp Step Up. Jongeren van 15 tot een jaar of 17 die leren daar met plezier en activiteiten om zelfvertrouwen te krijgen. Anne, die is daar vanmorgen. Ik ben heel benieuwd naar het gesprek, Anne.
1: Hallo, goedemorgen Bob. Ja, in Hei en Boeikop, dat zei je inderdaad. Dat is correct. Ik sta daar nu en as we speak, als ik voor me uitkijk, zie ik een rustig, wijdgestrekt weiland. Een paar koeien die grazen, de zon die schijnt. Klein beetje ochtenddauw nog hangt er in de lucht. Maar verder is hier nog niet zoveel aan de hand. Maar dat gaat binnen een uur wel veranderen als alle jongeren wakker worden hier. Althans, wakker worden gemaakt door de begeleiding uiteraard die hier aanwezig is. We staan even in een weiland, want ja, Hei en Boeikop, een plattelandsdorpje. Ontvangst is niet super, maar weet je, dat hoort erbij als je dan bent in zo'n afgelegen gebied. Nou goed, wat ik al zei, het gaat zo meteen wel een stuk drukker worden. Want jullie gaan de jongeren wakker maken. Wat gaat er dan precies gebeuren, Merel?
2: Klopt, we gaan over een half uurtje, drie kwartier gaan we de jongeren wakker maken met een muziekje aan. En dan gaan we de dag beginnen. Dus dan gaan ze omkleden, douchen wie wil. En dan gaan we aan de slag.
1: Wordt dat dan ouderwets potten en pannen? Of gaan jullie iets speciaals doen met...
2: Ja, wij zetten altijd The Lion King. Dus dat nummer dat ook bij de zonsopgang...
1: Die
2: gaat dan op, ja. Dan weten ze, het is klaar om de dag te starten, ja.
1: Goed, jij bent hier begeleider al ruim 10 jaar. Ja. En je bent ook betrokken als directielid bij Stichting De Ster, de organisatie achter Step Up Camp.
2: Ja.
1: Waarom doe je dit?
2: Ik doe dit omdat ik in mijn leven op heel veel verschillende plekken heb gewerkt. Als psycholoog, kind en jeugd. Dat is te gek, dan mag je kinderen, gezinnen helpen. Maar een plek zoals hier op kamp heb ik niet eerder meegemaakt. Dus ik begon als vrijwilliger en ik zag wat je in een week kan bereiken met zo'n groep jongeren. Met een team vrijwilligers. En ja, dat is gewoon niet te evenaren als je dat één op één in gesprekken gaat doen.
1: Ja, want het Step Up Kamp, hoe wordt dat ingevuld? Wat doen jullie precies?
2: Wat ze doen is dat ze door de week heen gaan ze een festival met elkaar organiseren. Dus donderdag hebben wij een festivaldag. En in groepjes zijn ze daarmee bezig met dat te organiseren. Maar het doel daarvan is dat ze gaan oefenen met meer zelfvertrouwen. Dus dat ze uit hun comfortzone gaan stappen. Dat ze gaan samenwerken. Dat ze nieuwe vrienden gaan maken. Dingen die ze misschien wel thuis lastig vinden. Dat ze daar hiermee gaan oefenen.
1: Ja. En de festival vibe, je noemt het al. Het hangt hier vol met slingers. En ballonnen ook net. We keken net al even een ontbijt. Waar jullie dit ontbijt al heel netjes hebben klaargezet. Het ziet eruit alsof ik op een verjaardag ben. Is dat bewust?
2: Ja, dat is zeker bewust, ja. Wij geloven er echt in dat oefenen en leren hand in hand gaan met plezier maken. Als dat niet samen gaat, dan is het gewoon minder leuk. Dan wordt het saai. Dan is het, ja.
1: Ja, we spraken net wel even kort elkaar toen we koffie aan het drinken waren. En toen zei je ook van het moet ook geen sfeer worden waarin mensen alleen maar goede gesprekken met elkaar moeten voeren. Of een soort therapie-sessies achter iets. Het is gewoon los hier.
2: Ja.
1: En belangrijk daarbij dus.
2: Klopt, ja. Dus de vorm van kamp en met elkaar vette spellen spelen. Heel hard lachen. Dat maakt gewoon dat je meer ontspannen bent en zin hebt om aan de slag te gaan. Ja.
1: Goed. Ik sta niet alleen met Merel. Ik sta ook met twee andere begeleiders van het Step Up Kamp in deze week. Goedemorgen, met wie sta ik hier?
3: Met Michelle.
1: Goed. En jij hebt vroeger ook meegedaan aan het Step Up Kamp. Je bent nu zelf begeleider geworden. Waarom wilde je dat?
3: Ik ben meegegaan met Stay Strong op mijn 14e en mijn 15e.
1: Dat is een ander kamp, toch? Ja, kun je het even uitleggen?
3: Van 12 tot en met 14. Ik kijk even naar Merel. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde idee. Alleen ga je geen festival maken, maar film maken. En ook in die week leer je om te gaan met jezelf, zelfvertrouwen, situaties. En dat heeft mij heel erg geholpen. En ik ben nu zelf mee als begeleider. Want hoe vet is het als je dat mee kan geven nu aan een soort van jongere versie van jezelf.
1: Ja. Hoe merkte jij, wat was het belangrijkste verschil voor jou toen je uit dat kamp ging, zeg maar? Hoe voelde dat?
3: Ik had een hele rugzak vol met tips en tricks gekregen hoe ik om kon gaan met situaties op school, situaties thuis. Je kon grenzen aangeven. En dat was heel vet om dat ineens toe te kunnen passen. Ja, dat had ik hier geleerd. En ik had hele leuke vrienden gemaakt. Dus ja.
1: Goed. Nou, fijn dat je dat inderdaad nu ook zelf uit ervaring kan overbrengen aan de jongeren die hier zijn.
3: Ja, absoluut. Ja, dat vind ik heel vet.
1: Hoe oud ben je als ik vragen mag?
3: Ik ben 22. Okay. Ja.
1: Oh, goed. Mooi zeg, dankjewel. En ik sta ook nog met een andere begeleider. En jouw naam is?
4: Paula.
1: Goed. Wat vind jij nou het allerleukste aan werken hier op dit kamp?
4: Nou, ik zou het sowieso geen werken noemen.
1: Oh, ja, kijk, ja.
4: Het allerleukste is uiteindelijk wel echt om de groei van de jongeren te zien. Dus... Sommigen komen best wel stil en verlegen binnen. En die staan aan het einde van de week staan ze te dansen op tafel. En anderen die hebben juist altijd meteen het hoogste woord. En die weten op het einde van de week wat beter te luisteren naar een ander misschien. Of gewoon wat meer rust te vinden in gewoon alles wat ze de hele dag aan het doen zijn. Dus dat is heel bijzonder voor mij. Ik heb een kantoorbaan normaal. Dus het is heel ver van wat ik in het dagelijks leven doe.
1: Wat doe je dan precies?
4: Ik werk op een ministerie.
1: Oké.
4: Ik zit gewoon de hele dag te computeren. Dus dit is voor mij is dit ook echt even... Ja, het is gewoon een soort vakantie op een hele andere manier. Even helemaal eruit. En ik haal er zelf ook echt super veel uit.
1: Ja. En misschien wordt hier ook wel behoorlijk wat koffie gedronken door... Uiteindelijk, hè?
4: Ja, nee, er wordt zeker een heleboel koffie gedronken.
1: Ja. Zijn ze een beetje braaf? Lopen ze naar elkaar over of valt het mee?
4: Tot nu toe valt het nog wel mee. Ja, ze zijn nog, we zijn nog maar net begonnen natuurlijk. Dus misschien gaat het nog wel komen. Ze zijn tot nu toe nog redelijk braaf.
1: Nee, ze moeten eerst nog even wakker worden. En dan begint het feest weer hier in Hei en Boeikop. Zometeen meer. Ja.

0: mooie combinatie van Marvin Gaye en Tammy Terrell. And you're all I need to get by. En zo is het. En niet anders. Weerbericht. Ja, wij zijn ook wel een goede combinatie, vind ik eigenlijk, gitaar zo.
1: Ja, toch, hè? Ja, toch. Een goede set zo, 's ochtends. Ja,
0: goed, nou, we gaan er weer voor met het zonnetje erbij in Midden-Nederland. En ik denk me niet aan het idee te kunnen onttrekken dat iedereen de zon ziet op dit moment in Midden-Nederland.
1: Ja, er zijn nog wat wolkenvelden, okay, die met name over het zuiden...
0: Ontkrachtig dat nou maar weer.
1: Ja, nee, het maar zijn er maar een paar, maar ja, okay, dat zijn de details, hè.
0: Ik denk, er is volop ruimte voor de zon, maar die...
1: Nee, maar dat is wel zo. Oh, ja. Er is veel ruimte voor de zon, maar er trekken nog wat nachtelijke wolkenvelden... vooral nu over het zuiden van Midden-Nederland. Die moet ook nog eventjes weg worden geduwd. Maar ja, Zuid-Holland is ook al helder en een groot deel van Midden-Nederland ook. Dus, nou ja, het wordt gewoon een zonnige dag, een hele fraaie dag. Het is al 21 graden en dat gaat natuurlijk weer snel met die temperatuur. Ja. De koers die wij zetten is gelijk aan gisteren richting de 32 graden. Alleen het is allemaal wat dampiger dan gisteren. Het voelt al gewoon best wel warm en broeierig aan buiten.
0: Ja. Ja, maar binnen kan het ook heel erg broeierig gaan worden, denk ik dan nu.
1: Ja, omdat die warmte allemaal weer in de huizen zit.
0: Exact.
1: Ja, dat gaat allemaal heel snel. Wat dat betreft is dit wel de zomer van de, ja, het moeilijke slapen misschien ook voor veel mensen.
0: Ja.
1: Het is de zomer van de waterschappen die flink aan de bak moeten. Want zonder dat je het eigenlijk in de gaten hebt, zijn echt alle waterschappen druk. Met water rondpompen, kanalen een andere kant op laten stromen, buffers aanleggen. Het IJsselmeer wordt natuurlijk grotendeels ook gebruikt als zoetwaterbuffer. Dus er wordt heel wat gedaan om alles nog op orde te krijgen. Omdat we natuurlijk nog steeds wachten op het regenwater. Waarvan er nog maar weinig in de verwachting zit.
0: Precies. En het is ook trouwens de zomer van de bosbranden in Europa. Ja. En nu ook dus in Nederland.
1: Ja, he? Ook in Limburg inderdaad. Ja, dat is elke keer denk van nou ja, er moet ook wel wat vallen. Om een beetje de vegetatie nat te krijgen.
0: Ja, want de natuurbrand bij Venray is wel stabiel. Maar nog niet onder controle is het laatste. Ik
1: vind ook altijd een beetje spannend, hè?
0: Best wel. Ja, op het korps uit Utrecht, de veiligheidsregio Utrecht heeft ondersteuning geboden. Is daar nu actief.
1: Ja,
0: dus net als dat ze met de bosbrandbestrijding in Spanje bezig zijn.
1: Ja, wat zullen ook die alert zijn, hè? Want de waterschappen zijn natuurlijk hartstikke druk. Ja, en de brandweer is hartstikke alert.
0: Ja,
1: nou ja, het zal ook gelden voor verzorgingshuizen als er weer zo'n broeierige dag is.
0: Ja.
1: Dan is dat ook wel vaak een aanslag op de echt oude medemens, zeg maar.
0: Ja. Graad of 32 vandaag dus in elk geval.
1: Dat is het doel.
0: Ja, het doel. Niet of we het leuk vinden, maar het gaat er wel van komen. En morgen dan? Doen we een stapje terug?
1: We doen een stapje terug naar 26 graden. Daartussenin zit waarschijnlijk een bui. Het lijkt erop dat vanaf het einde van de middag en vanavond er... beetje willekeurig, een paar stevige regen- en onweersbuien kunnen passeren. Is lekker een bui, maar er kunnen wel windvlagen bij zitten. Even hoosregens. En als dat dan weg is weer, later vanavond... dan koelt het waarschijnlijk wat verder af dan afgelopen nacht. En zitten we morgen op een graad of 26. Stapelwolken zon, een briesje uit het zuidwesten... en misschien een lokale regenbui.
0: En is het een beetje... Oh, kijk eens aan. En is het een beetje een golvende beweging deze week? Gaat de temperatuur daarna in één keer zo'n uitschieter krijgen naar 30 of zo?
1: Nou, dat zou in het loop van het komend weekend wel kunnen. Je ziet dat hij eerst naar beneden gaat inderdaad, omdat die wind aanlandig is. Dat geldt voor donderdag en vrijdag ook. En dan zijn dat donderdag en vrijdag relatief frisse dagen. Met 23 graden als maximum, stapelwolken zon. Echt een beetje standaard, ouderwets Holland zomerweer. En zaterdag als de wind wegvalt, hoge druk weer... dan zie je die temperaturen weer oplopen. En zo golft dat inderdaad door deze zomer. Dat is echt het ritme van de zomer van 2026. Die golven met warmte, dan een beetje verfrissing... en dan weer warmte of een hittepiek.
0: Yes, yes. En dan gaan we weer terug naar de dag van vandaag. Dat is ook onderdeel van de zomer van 2026 natuurlijk. Wat heb je dan voor weerspreuk bedacht of gezocht? Ja.
1: Toch over de broeierigheid. Hoe feller vlieg en horsel steken, hoe eerder onweer los zal breken.
0: Oh, is wel mooi eigenlijk zo.
1: Ja, het is vaak bij dat broeierige weer dat je heel veel insecten hebt, maar dat je ook

0: zelf voelt van, oh, het is zo klam. Ja, en dan moet die onweersbui daar een beetje verfrissing aan geven.
1: Precies, ja. Insecten ook. Ik ging vanmorgen de deur uit. En ik heb best wel veel, nou, last wil ik niet zeggen, want die dieren die zijn er nou eenmaal. Maar veel muggen inderdaad. Die we hebben het even gezellig met dit weer.
0: Ja, we vermenigvuldigen ons goed. Ja, we zijn goed op dreef. Ja, ja, klopt.
1: Grita, dankjewel voor je weeroverzicht. En niet te vergeten de weerspreuk. En dan, ja, wat mij betreft, ik heb de agenda open liggen. 9:10 zometeen. Kan dat?
0: Gezellig. Ja, komt helemaal precies goed uit.
1: Dat zo meteen dan. Dankjewel, hè.
2: Straks.
1: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht met Los Lobos.

0: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Het ontroerende, waar gebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
8: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
7: Vanochtend is er een nieuw NL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. Bij een Oekraïense droneaanval op een industriegebied bij Moskou zijn 5 mensen omgekomen. 6 anderen zijn gewond geraakt, meldt de gouverneur van de regio op Telegram. In de regio Leningrad zou opnieuw een distributiecentrum van webwinkel Wildberries zijn aangevallen. Wat de schade daar is, is nog niet bekend. Oekraïne voert de laatste tijd vaker aanvallen uit op opslaglocaties van Wildberries. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er 2 kampen zijn binnen de EU.
9: Enerzijds de Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
7: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog om bijna 4100 wapens. En vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. Het gestegen aantal inbeslagnames kan ook komen doordat de politie meer inzet op de opsporing van zelfverdedigingswapens. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd daarover al gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer zijn legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten. Volgens Zelensky was dat nodig om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. Het weer nog, zon en wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden.
4: En dat was het nieuws uit binnen- en buitenland van de NOS, het NOS-journaal. 3:08 inmiddels hoorde Hanna bij mij in de studio van Radio M Utrecht met alvast een voorzet voor het langere nieuwsbulletin, de regio nieuws van 8:30. Wat hebben we in het nieuws, Hanna?
10: Ja, de noodopvang voor asielzoekers in IJsselstein en wijk bij Duurstede is nu een maand open. En de gemeenten zeggen dat de opvang zonder incidenten is verlopen. Voorafgaand waren er rellen en demonstraties van tegenstanders van de opvang. Een jongen is onder bedreiging van een mes beroofd van zijn elektrische step. Dat gebeurde zondagavond in Amersfoort. De politie zoekt getuigen en vraagt mensen met beelden of informatie zich te melden. En we hoorden net in het NOS-journaal over de grote natuurbrand in Limburg. En de veiligheidsregio Utrecht, de brandweer, die is daar aan het helpen om die brand te bestrijden. Daarover straks meer.
4: Om 8:30. Tot zometeen. Dankjewel voor nu alvast.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
14: Albert Heijn. 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.

en Phil Everly, die waren vanuit de jaren 60 even een stukje overgeslagen. Decennium, jaren 70. En toen waren ze weer terug in 84 met het On the Wings of a Nightingale. Nou, die vloog even voorbij. Het is 8 over 8. Goedemorgen. Utrecht is wakker. Radio M. Utrecht op een warme dag die het gaat worden. Het is misschien nu al een beetje warm. Ja, we moeten nog even doorbijten, want de 30 graden is nog niet in beeld. En 32 graden in Midden-Nederland gaat her en der zeker gehaald worden. Op deze dinsdag de 4e augustus. De geboortedag trouwens van mijn zoon. Dave is vandaag 31 geworden. Gefeliciteerd, hij is nu aan het wakker worden. Dus ja, hij heeft een vrije dag. Anders was hij al lang aan het werk geweest. Vanmiddag een taartje eten in overval. Nou, taart eten doen we niet bij Radio Utrecht. Wat we wel doen is onze tanden zetten in fruit. Fruit wat er eigenlijk niet meer uitziet. Niet dat het beschimmeld is of zo, maar het is een bepaalde, ja, bepaalde vorm die niet meer oké is. Een beetje misvormd, zeg maar. Maar daar kan wel degelijk wat mee gedaan worden, zegt Mirjam van der Werf. Zij is de oprichter van Twist. Het. Nou, we gaan daar zo meteen maar eens even bellen. Fruitig onderwerp van morgen. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Hey, leuk dat je bij me bent en leuk dat je bij ons bent natuurlijk.

0: Bobby Horse. Leuke naam voor een groep. En dat hadden ze ook, die vrolijke muziek in de jaren 70. De zomer 4 bij ons, dat mag duidelijk zijn. Wij gaan naar... Ja, waar gaan we heen? Elke dag verdwijnt er veel groente en fruit in de prullenbak. Niet omdat het rot is, maar omdat er een klein deukje in zit... of het te krom is of te recht is. Dat kan allemaal. Maar in Utrecht krijgen die producten juist een tweede leven. Want Mirjam van der Werf maakte samen met haar compagnon... jam, chutney en ja, nog veel meer lekker van, volgens mij. Mirjam, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En je bent verder weg van Utrecht af dan normaal gesproken. Je bent op vakantie, hè, begrijp ik.
1: Ja, we zitten op Corsica.
0: Oh, lekker. Hoe is het eiland?
1: Het is heerlijk hier. Mooi weer, mooie bergen, lekker snorkelen.
0: Echt een doe-vakantie? Ook qua temperatuur, is het een beetje te doen?
1: Ja, het is hier wel warm, maar 's nachts is het prima te doen in de tent. En ach, als je vroeg begint, 's middags een beetje chillen. Het is een perfecte vakantie.
0: Ik herken dat wel een beetje. Ik sta elke dag om 4:15 op, maar ik moet dan keihard aan het werk, zeg maar.
1: Helaas.
0: Goed, over werk gesproken. Ja, we gaan het over jouw werkzaamheden hebben. Groente en fruit, dat er niet helemaal uitziet. Waarom wordt het eigenlijk afgekeurd, terwijl het misschien nog wel prima te eten is?
1: Ja, het zijn eigenlijk verschillende redenen. Wij verwerken een aantal stromen. Dus een deel van de stroom is echt esthetisch. Dus dat voldoet niet aan de schoonheidsidealen. Dus nou, dat is te lelijk op Utrechts of te krom of een plekje. En we hebben ook een stroom van fruit die snel verwerkt moet worden. Bijvoorbeeld wat ingekocht is voor een markt op zaterdag en het gaat regenen om 1:00. Ja, dan blijft dat fruit over en dan staat het maandag bij ons om te verwerken, omdat het dan niet nog een week door kan.
0: Ja, ja. Ja, sorry.
1: Nee, dat zijn eigenlijk de twee stromen die we verwerken. En waarom wordt het niet verkocht? We houden allemaal graag van perfecte spullen in de supermarkt. En voor een deel snap ik het ook. Als je bramen koopt, is hartstikke duur. Ja, dan wil je wel dat ze allemaal goed zijn.
0: Ja, ze zien er allemaal hetzelfde uit ook. Dat is misschien wel normaal bij bramen, denk ik. Maar bij appels bijvoorbeeld, ja, die kan bij, of een peer, dan kan toch wel ietsje vervormd zijn. Maar wij kiezen dus liever voor perfecte fruitsoorten.
1: Ja.
0: Ja, gek eigenlijk, hè. Maar het is niet nieuw dat jullie dit doen. Jullie zijn al lang bezig met het maken van jam, volgens mij, toch?
1: Ja, inmiddels al 10 jaar.
0: Echt waar?
1: Ja, dat is al 10 jaar bezig.
0: Zeker lang. 10 jaar lang. Is er iets veranderd als het gaat om voedselverspilling? Ik heb het idee dat we er wel mee bezig zijn.
1: Ja, zeker wel. Zeker wel. Dus toen wij begonnen 10 jaar geleden... Zaten we echt in de niche van de niche, eigenlijk. Ja. En moesten we soms uitleggen dat we echt niet... in de prullenbak gingen om er spullen uit te halen... maar dat we het gewoon bij de telers opkochten. En inmiddels, ook dankzij acties van grote supermarktketens... staat voedselverspilling eigenlijk overal letterlijk op de kaart. Dus bij alle restaurants, in ieder geval in de Randstad... en in Utrecht zeker, is het een groot item. En hoeven we nooit meer uit te leggen wat we nou eigenlijk doen. Dus dat is, ja, fantastisch.
0: Ja, en is het in kilo's uit te drukken... hoeveel voedsel jullie redden van de prullenbak?
1: Ja, ik denk dat we dit jaar... Ja, het ligt natuurlijk een beetje aan het seizoen. Hè, dus wij weten niet helemaal hoe de zomer helemaal gaat lopen. Dus bij heel heet weer hebben we soms ander fruit. Dan als het gaat hagelen in augustus. Maar ik verwacht dat we rond de 18 ton verwerken dit jaar. Dus dat is 18.000 kilo.
0: Ja, mijn mond valt even open. Ik val niet gauw stil, maar dat is heel veel. Ja, ik denk er nu ineens, het wordt niet meer verkocht in de supermarkt. Je ziet wel eens dingen die dan afgeprijsd zijn. Maar meestal is dat omdat ze op de datum staan, hè, producten, zeg maar. Maar als het gaat om fruit, zie je dat volgens mij niet. Kun je van alles jam maken of niet eigenlijk? Alle soorten
1: fruit?
0: Ja,
1: ik kan bijna van alles wel jam maken. En wij redden natuurlijk, zeg maar, aan het begin van de keten. Dus als het nog bij de telers is.
0: Ja.
1: Je kan van bijna alles jam maken. De meloen is ons nog niet gelukt. Lijkt me wel heel leuk om dat een keertje te doen, maar dat is nog niet gelukt.
0: Ja, is het te waterig misschien of zo?
1: Ja, het bindt niet zo goed. Dus mocht een luisteraar daar nog een goede tip voor hebben, dan houd ik me aan. Maar verder maak ik van fruit. En maak ook van veel groenten smaken jam. Dus we maken tomatenjam, paprikajam, worteljam.
0: Oh, dat is dus pittig, zeg maar, dan, denk ik.
1: Ja, niet per se. Je kan ook echt zoete jam maken van fruit. En ook van groenten trouwens. En we maken ook als hartige fruitjam.
0: Dus ja, dat bedoel
1: we
0: ik,
1: houden
0: ja.
1: van om een beetje rare dingen te doen met onze producten.
0: Ja, maar toch weten mensen jullie wel te vinden.
1: Ja,
0: ook al doe je een beetje raar, want zo raar is het eigenlijk allemaal niet. Dat is goed. Maar heel, heel kort even over, het is niet het geheim van de smid of van de kok in dit geval, of wat ook. Want jam, kook je dat dan of zo? Of niet die fruitsoorten?
1: Ja, hè? Ja, je verhit het. En als het kookt, gaat er suiker bij eigenlijk en pectine.
0: Mm-hmm.
1: Dus beetje spoelt van appels en dat bindt het.
0: En wie bepaalt dan de smaak bij jullie? Ben jij zo'n fijnproever?
1: zou heel graag proeven, maar de absolute koningin van de keuken, dat is mijn collega Angela.
2: Ja?
1: Dus die is de eindbaas eigenlijk over de gyms.
0: Dat is de queen, dus die zegt wel, ja, er moet een beetje meer of minder suiker in.
1: En, ja, zeker.
0: Ja. Maar dan moet je natuurlijk, je kunt het niet zomaar doen. Hè. Ik bedoel, wel maken thuis, maar als je het wil verkopen, dan moet je wel aan de wet en baren autoriteit
1: voldoen. Ja, zeker. Ja. We hebben ook een grote productiekeuken, dus we maken het niet thuis. Ik moet er ook niet aan denken om zoveel fruit te hebben.
0: 18.000 kilo, nee, dat ga je niet doen. Hè. Maar zo is het misschien wel begonnen dan, neem ik aan bij jou.
1: Nee, eigenlijk ook niet helemaal. Ja, nee. We komen allebei uit de horeca. Dus we waren ons ook wel zeer bewust van de wet en regelgeving die er omheen hangt. Dus wij begonnen in een huurkeuken.
0: Oh, op zo'n manier.
1: Voor één dag in de week. En later werd dat een kleine productiekeuken in Ogenal. Mm-hmm. En tegenwoordig zit het in het centrum. Zit in de oude Wolvenpleingevangenis. In de gevangeniskeuken.
0: Ja, dat is Radio M Utrecht zit in Hengeveldstraat. Ik kan bijna op jullie uitkijken. Het is even om de hoek inderdaad. Ja. Ja. Maar goed, dat doen we niet. En we kijken zeker niet op jullie. Ik vind het leuk om te horen wat een verhaal eigenlijk. Dat jullie zo gegroeid zijn ook. Ik bedoel, wat bedrijf dan. En leuk dat jullie zoveel voedsel kunnen redden van de prullenbak.
1: Ja, dat is echt, dat is echt fantastisch. Het allermooiste zou natuurlijk zijn als we onszelf overbodig maken op een gegeven moment. Dat we echt geen eten meer weggooien. Maar ik denk dat dat nog een hele tijd gaat duren.
0: Ja, dat denk ik ook eigenlijk, ja. Maar goed, het inspireert mensen wel om misschien eens wat meer te denken van dat het fruit ziet er best nog wel goed uit. Dan kan dat. Maar lekker een jam? Nou, dat lijkt me ook heerlijk. Hé, dankjewel voor je verhaal. Veel plezier nog op Corsica. Lekker vakantie vieren. En succes met de zaken, zeg ik dan.
1: Dankjewel, fijne uitzending.
0: En de aanpak van de verspilling. Dankjewel. Hey, Jan was dat. Jam, ja, dat kun je maken. Mirjam van der Werf doet dat met haar compagnon. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. 8 minuten voor 8:30. En ik vind het wel een zonnige plaat eigenlijk. Het speelt zich af in Zuid-Amerika. De film waar Phil Collins ook een hoofdrol in speelde. Buster. En een van die successen eruit was dit nummer. Dit is Two Hearts.

0: Heerlijke Motown-klassiekers hoor je hier ook bij Radio Emmutig. De Supremes en You Keep Me Hanging On onder aanvoering van Diana Ross uiteraard. Het is richting 8:30 het gaan. Zometeen het nieuws uit de regio. Horen we Hanna over wat je het nieuws hebt. Hanna, je vertelt maar even wat leuks. Er kwam al gelijk een reactie binnen op het gesprek wat ik had met Mirjam van Twisted. Over dat fruit, over meloensjam gelijk al?
1: Ja, precies. Ja, want ze zei dus van ze maken jam van nou letterlijk alles. Van wortel tot tomaat tot al het fruit. Maar, dus
0: maar
1: van
0: meloen is nog moeilijk te doen.
1: Ja, dus we kregen net al de eerste reactie binnen dat meloen weinig pectine en zuur bevat.
0: Ja?
1: En dus moet je er extra citroensap aan toevoegen. Dat schijnt een truc te zijn, anders blijft het dun en zoet. En geleisuiker. Nou weet ik even niet meer zeker. Ja. Toen ik heb Mirjam ook gesproken of ze nou gelei gebruiken in hun jam, want alles is vegan, dus ik weet even niet helemaal hoe dat zit. Mm-hmm. Maar in ieder geval zijn de eerste tips komen dus al binnen.
0: Wat leuk, ja. Via de mail, studio@rtvutrecht.nl kun je ook ervoor gebruiken of WhatsApp eventjes, allemaal mogelijkheden. Dus ook de redactie wordt nu bedolven over allerlei jamrecepten. Ja, jij hebt Mirjam ook gezien, want jij hebt een reportage gemaakt, hè? Een kort filmpje zeg maar over haar werkzaamheden, waar we het net over gehad hebben op de radio.
1: Dat ja, klopt.
0: Komt vandaag online toch op RTV Utrecht?
1: In de productiekeuken. Dat was hartstikke leuk. Dus inderdaad, vandaag komt online op de website. Kan je ook de video bekijken hoe ze het allemaal aanpakken daar.
0: Geweldig. En ze vertelde 18.000 kilo fruit verwerken ze. In 10 jaar tijd hebben ze het behoorlijk opgebouwd, zeg maar.
1: Ja, wereldwijd wordt dus 1/3 van het voedsel wordt weggegooid. Dat vond ik ook echt zo.
0: Dat is heel veel, hè?
1: Ja, in Nederland proberen ze het met allerlei programma's dus naar beneden terug te brengen. En gaat het nu volgens mij om 20%.
0: Oh.
1: Maar dat vind ik nog steeds. Ja, dat, ja 20%. Dat
0: klinkt nog steeds heel veel. Ja, dat gewoon het voedsel wat we normaal gesproken naar binnen zouden werken, waar we van leven, dat gooien we zo in de container, in de prullenbak. Nou, dat moest veranderen. Dat hoopt Mirjam ook natuurlijk. Dat filmpje komt vandaag via rtvutrecht.nl en via de app kun je dat bekijken. Hè,
1: zeker.
0: Wat je gemaakt hebt. Goed om te weten. En dan willen we alvast even weten wat je zo in het nieuws hebt trouwens.
1: Ja, de Utrechtse brandweer schiet de hulp bij de natuurbrand in Limburg. En Bunschoten zoekt sportkampioenen.
0: Kijk eens aan. Over 1,5 minuut hoor je er meer over.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Zonder leden geen max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar Ik word lid van Max.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Radio M Utrecht met het regionieuws door Hanna Kameraad. Dat begint met voertuigen van de Utrechtse brandweer die gisteren naar Limburg zijn gereden.
1: Ja, ze helpen daarbij de grote natuurbrand. Ze verzamelden zich gisteren bij een tankstation aan de A12 bij Woudenberg en reden vanaf daar naar het zuiden. De veiligheidsregio Utrecht stuurt speciale wagens voor natuurbranden met dikke banden en waterkanonnen. Zo hoeven brandweerlieden niet uit te stappen om ze te gebruiken. L1 meldt dat de brand nog niet onder controle is. Al 100 hectare bosgrond is verwoest. De gemeente Utrecht plaatst tijdelijke camera's in Hooggraven, Overvecht en Kanaleneiland. Dat gebeurde vanwege aanhoudende overlast, vooral door groepen jongeren. Ze intimideren buurtbewoners en maken herrie. Volgens de gemeente hebben extra politie, handhaving en jongerenwerk de problemen nog niet opgelost. De camera's blijven tot begin volgend jaar februari hangen. De politie zoekt getuigen van een gewelddadige straatroof zondagavond in Amersfoort. Een jongen werd onder bedreiging van een mes beroofd van zijn elektrische step toen hij die wilde verkopen. Hij werd iets voor tienen overvallen op het Bellotrapad, waardoor twee jongens met bivakmutsen. Ze gingen er vandoor op de gestolen step en op een fatbike. De politie vraagt mensen met camerabeelden of andere informatie zich te melden. En de gemeente Bunschoten zoekt sporthelden. De gemeente gaat sporters die bijzondere prestaties hebben neergezet huldigen. Individuele sporters moeten Nederlands, Europees of wereldkampioen zijn om in aanmerking te komen. Dames en heren teams van teamsporten die moeten in de hoogste categorie eindigen van hun sport om zich te mogen melden. De sportprijzen worden 21 september uitgereikt. Het wordt zo'n 33 graden vandaag. Vanmiddag trekt het wat meer dicht en is er kans op regen en onweer.
0: Ja, dat geeft afkoeling, ja, nattigheid. Het is misschien wel lekker, denk ik dan, dat vooruitzicht, of niet?
1: Ja,
0: denk
1: even
0: jij?
1: Dat broeierige uit de lucht. Dat,
0: Ja, nou, dat is even het weer voor vandaag. En de komende dagen, dat horen we ook nog een keer. Zometeen van Grieta Spallenburg. En Hanna, jij bent op de zender weer om 9:30 te horen.
1: Zeker.
0: En dat is bij Koop, want Koop presenteert vanmorgen wederom net als gisteren het programma. Zelfs de hele ochtend zit hij er. We zeggen de Hollandse Hits en ook en bij de koffie. Dus de hele ochtend zit jij er ook met het regionieuws. Dankjewel voor nu. En dan verkeersinformatie van de ANWB. Ja, dat beperkt zich in vakantietijd vaak tot 1 of 2 files. En soms ook helemaal niet. Ik noem alleen nog even die wegafsluiting. Als je naar Amsterdam wilt over de A1 vanuit Amersfoort richting Amsterdam, dan kun je niet meer verder bij knooppunt Eemnes. Moet je omrijden. Of richting Utrecht. En dan over de A2 naar Amsterdam. Of je pakt hem via Flevoland. Dat is een stuk de A27 op Stichtsebrug over rijden Flevoland binnen. En dan de A6 weer op richting Amsterdam. Ah, de A12 komt erbij. En dat dacht ik al eventjes dat ik net niet zag. De A12 is van Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt Lunetten, de weg naar de A27 richting Hilversum, de verbindingsweg zogezegd, die is dicht. Er is namelijk een ongeval gebeurd. Hou rekening met die vertraging die daar gaat ontstaan. Dit is Utrecht is wakker. Dit is Radio M Utrecht.
9: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
10: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
11: Thuis of op vakantie? Met een goed alarmsysteem van ECE Brand- en Inbraakbeveiliging slaap je rustiger. Kijk op ecebv.nl.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: Vanmiddag vanaf 3:00
15: Zomer op je radio.
14: Met de vakantie 100. Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: In 1978 waren ze daar ineens niet meer weg te denken. Dire Straits en The Sultans of Swing. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Nog even die herinnering. Gaan wij het zometeen nog hebben over airconditionings in verzorgingshuizen? Dat zou eigenlijk gewoon overal het geval moeten zijn. Ben je het daarmee eens? Een stelling, die hebben we ook gepost op Facebook van Radio M Utrecht. En je kunt daar altijd reageren. Dus Facebook Radio M Utrecht. Of je maakt even kenbaar via de RTV Utrecht app wat je daarvan vindt, dat in verzorgingshuizen gewoon altijd een airconditioning aanwezig moet zijn. Ik bedoel, in de hele ruimte waar mensen ook zitten. We praten er zo meteen over door. Maar eerst hebben we het over door de toenemende mentale druk met onder andere sociale media die gebruikt worden als voedingsbron, worstelt bijna de helft van alle jongeren in Nederland met een laag zelfbeeld. Zo blijkt uit cijfers van het Nederlands Jeugdinstituut en het RIVM. Ja, dan is er een speciaal, zeg maar, kamp, een leuke week die Step Up Kamp heet in Hei en Boeikop. En daar worden jongeren weerbaarder gemaakt. En ja, over maken gesproken, ze moeten eerst worden wakker gemaakt. En daarom is Anne onder andere afgereisd naar Hei en Boeikop. Anne, ga je ze wakker maken, die jongeren?
1: Ja, Bob, goedemorgen. Dat gebeurt nu, as we speak.
2: Goedemorgen, jongens.
1: Hallo, goedemorgen.
2: Wakker worden!
1: Hey! Zo, nou, dat is even wat. Goedemorgen, jongens. Nou, we liggen hier 1, 2, 3, 4, 5. Vijf gasten op een kamer. Is dat gezellig wakker worden zo?
3: Ja, fantastisch.
1: Ja, wat is jouw naam?
3: Lucas.
1: Lucas.
3: Ja.
1: Je was al even wakker, hè?
4: Ja, naar
3: een klein beetje.
1: Ja, precies. Vind je het leuk hier?
3: Ja, geweldig.
1: Wat vind je zo leuk?
3: Gewoon plezier maken, herinneringen maken. Dat wel.
1: Nou, mooi zo. Hey, en jij hebt je slaapzak nog om. Ja. Het is een beetje koud.
4: Ja. Maar tijdens de nacht was het ook wel redelijk warm. Dus toen heb ik het ook gewoon open genomen.
1: Ja, precies. Het was best wel heet ook, hè?
4: Ja, de laatste tijd ook. Gisteren was het zo warm.
1: Ja.
4: Ja, toen waren we ook soms in de zaal en hebben we toen binnen spetjes gespeeld. Ja,
1: precies. Nou, wat heb je naar je zin hier?
4: Ja, het is echt heel leuk.
1: Ja? Wat vind je zo leuk?
4: Ik vind het zo leuk dat je zo leert om met andere mensen te praten. En het geeft je, zeg maar, zelfvertrouwen.
1: Ja.
4: Dat vind ik echt heel fijn.
1: Hoe merk je dat aan jezelf, dat het je zelfvertrouwen
4: geeft? Ik heb met sommige mensen gepraat met die ik normaal gesproken niet zou praten, zeg maar.
1: Oké.
4: Okay. Ja.
1: Nou, dat is heel mooi om te merken, toch, denk ik?
4: Ja.
1: Ja. Nou, klinkt goed, joh. Hey, en jij hierboven, hoe is het met jou dan?
5: Prima.
1: Een beetje spoor.
5: Ja, sorry.
1: Net wakker? Nee, maakt het helemaal niet uit. Ja. Het is natuurlijk ochtend, hè? Jullie zijn net wakker. Heb je een beetje zin in de dag?
5: Zeker. Het is elke dag wel echt een feestje hier, hoor.
1: Ja, precies. Ik hoorde van de begeleiding net eerder al dat jullie werken naar een festival.
5: We willen een festival organiseren met de kampers, zodat we ook leren plannen en met elkaar omgaan en dingen regelen om ons uit onze comfortzone te stappen.
1: Ja.
5: Maar een klein stapje at a time. En ook met hulp van de begeleiding is dat heel erg fijn.
1: Ja. Hoe gaat het jou af tot nu toe?
5: Best wel goed. Alleen ik heb nog niet heel veel tijd gehad om er echt aan te werken. Ik hoop dat we er meer tijd voor hebben later.
1: Ja, precies. En we zijn ook maar net op weg, hè? Jullie zijn hier sinds zondag. Dus over de helft wel net. Maar nog tijd zat, denk ik zo.
5: Nog tijd zat, hopelijk.
1: Ja, precies. Ja. Nou, zo te zien heb je het ook naar je zin. Hé, hey, en hierboven zit nog iemand in kleermaker. Zit net wakker met een grote glimlach op zijn gezicht. Goedemorgen. Heb je lekker geslapen?
6: Ja, zeker. Ik heb wel beter geslapen dan gisteren. Maar dat is op zich wel logisch. Er zijn nog wel veel muggen hier, maar en spinnen en zo. Maar
1: ja, we zijn natuurlijk in Hei en Boeikop, hè, platteland. Dan heb je veel muggen. Ja.
6: Maar ik ben niet zo bang voor spinnen, ik hou ze gewoon zo weg.
1: Ja, oh goed zo. Jij slaat die spinnen gewoon weg.
6: Ja, ik pak gewoon bij een pootje, gooi gewoon in, gewoon weg.
1: Nou, dat vind ik wel heel stoer. Dat durf ik niet, hoor.
6: Snap ik, ja.
1: Nou, goed. En jij ligt op de bovenkant van het stapelbed.
6: Ja.
1: Nou, het ziet er wel gezellig uit zo, hè, met z'n allen. Kunnen jullie een beetje slapen? Of zitten jullie elkaar soms wel een beetje te plagen soms?
6: Lucas.
1: Ja. Oh ja, wat doen jullie dan?
6: Hij doet het zo op mijn bed, zeg maar. Hij doet het dat hij hier zo
1: te tikken.
6: Ja.
1: Oh.
6: En nou, laatste nacht, na vorige nacht viel opeens mijn kussen, zeg maar, van een bed af, dus
1: ja.
6: En ja, het ligt niet, ja, je voelt die balken hier zo wel een beetje.
1: Oh ja, ik zie het, ja, het is dus inderdaad een beetje houtconstructie, hè?
6: Ja, je gewoon aan nog is het gewoon best, het kan best lekker zijn om hier te liggen.
1: Precies. Nou, zolang je maar een paar uurtjes slaapt, toch? En het voor de rest gewoon lekker naar je zin hebt. Ja, en dan kijk ik om me heen. Ja, we staan hier dus in een slaapruimte. Maar er zijn nog veel meer slaapruimtes. Ik sta hier bij een van de begeleiders. Goedemorgen, wat zijn
7: we? Goedemorgen, ik ben Maartje.
1: Jij hebt de boel hiernaast klaargelegd voor yoga, begrepen?
7: Klopt, inderdaad. Ja, jongens. Dus de ochtend yoga. Gisteren hadden we echt wel al een hele hoop jongeren die meededen met de yoga. Wat echt super vet was. Want volgens mij voor sommigen ook de eerste keer dat ze yoga deden. Toch, Dennis?
8: Ja, hoor.
7: Ja?
1: Oh, wat goed.
7: En we hadden gisteren had ik ze de kaars geleerd. En die hadden ze nog even geoefend.
1: Ja.
7: Zei jij net toch?
8: Ja.
7: Wat goed. Dus nou, we kunnen gewoon lekker yoga gaan doen. Een andere vrijwilliger die gaat journalen met de jongeren. Dus
1: er is meer een manier om wakker te worden.
7: Precies,
1: kan.
7: Ja, klopt. Ja. Ja. En dan is er ook nog een ochtendworkout. En die wordt volgens mij gegeven door...
1: Door jou! Oh, heb ik hier het genoegen met degene die dat gaat doen zometeen?
5: Ja.
1: Wat ga je doen? Sporten, bewegen, oefeningen?
5: Dus vooral bewegen, maar probeer het niet te zwaar te maken. Ja. Want ik ben iemand die heel veel houdt van sporten. Ja. En ook gewoon van presenteren en mensen helpen. Dus daarom vind ik het ook leuk.
1: Nou, goed toch? En leuk dat je dat organiseert voor de rest. Nou, ik hoop op... jij bent alvast even gaan liggen. De jongen in de slaapzak is weer teruggekeerd naar zijn natural habitat. Namelijk het bed. Nou, slaap lekker nog even dan.
7: Heel goed. Je wilde wel mee yoga toch, Liam?
4: Ja, gisteren heb ik ook een beetje geholpen met de yoga.
1: Oh, kijk. Ja. Nou, heel goed. Goed hoor. Nou, zullen we naar buiten gaan? Want ik ben wel benieuwd hoe dat gaat zijn. We stappen nu naar buiten en dan kijken we uit op de weilanden van Hei en Boeikop. Het is een vredige setting. Er zijn meerdere slaapkamers. De meisjes en de jongens slapen apart. De leiding slaapt boven de ontbijtzaal. Het is verdeeld als een echt jeugdkamp. Het step-up kamp hier in Hei en Boeikop. Ik loop even met jou mee, want dit wordt de setting voor de yoga straks. Er liggen een aantal doeken zo hier voor ons. Krijg je de jongeren zover om dit te doen?
7: Ja, het is niet zo dat ik ze echt mee wil. Ik ben hier gewoon... ik startte gisteren ook met één jongere. En we gingen samen gewoon een beetje chillen eigenlijk. En we zaten op het kleedje. En die jonge Liam, die we net hadden gesproken... Die kan een beetje yoga. Die doet dat al thuis ook met zijn ouders. Mm-hmm. En toen kwamen er eigenlijk gewoon heel natuurlijk... kwamen de andere jongeren aansluiten. En toen... ging het allemaal heel natuurlijk. Dus het was heel fijn. Dus ze mogen gewoon doen wat ze leuk vinden, wat goed voelt. Ja. Als je ergens geen zin in hebt, dan doe je het ook niet. Het is ook, ze zijn net wakker. Hè? Ja. Je bent hier op kamp om gewoon plezier te maken.
1: Kom wel aanlopen.
7: Ja,
1: heel goed. Ja, precies. En ik word op de foto gezet door een andere begeleider. Maar ik wil jou ook even spreken. Hoi, waarom ben jij hier begeleider op dit step-up kamp? Waarom vind je dit belangrijk?
9: Je ziet dat die kinderen, dat je ze eigenlijk heel veel brengt. Hè? Dus door de helft van de begeleiding zijn pedagogen en psychologen. En de andere helft hebben helemaal niet zo'n achtergrond. En het kamp is eigenlijk heel erg gestructureerd. En binnen die structuur is er heel veel ruimte voor improvisatie en experimenteren met nieuw gedrag. En dat zei jij, je ziet gewoon die kinderen in de loop van zo'n week enorm groeien. En dat vind ik heel bijzonder om te doen.
1: Ja. Uit de laatste cijfers van het RIVM en het Nederlands Jeugdinstituut blijkt ook dat veel jongeren worstelen met een negatief zelfbeeld.
9: Ja.
1: Is dat ook iets waar jullie aan werken tijdens dit kamp?
9: Zeker werken we daaraan. We creëren eigenlijk een setting waar heel veel veiligheid is. En dan merk je dat, en dat is de kracht van kwetsbaarheid, dat zie je ook, dat... op een gegeven moment een van de kampers zoiets durft te delen. En dat is heel kwetsbaar, maar dat uiteindelijk dat ook anderen laat zien dat ze niet alleen daarin zijn. En dat hebben we nu al een aantal keer echt meegemaakt. En dat zie je dan in de loop van zo'n week steeds verder gaan. Dat die kinderen zich steeds veiliger voelen om zichzelf te zijn. En dat is heel mooi om te zien.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En ook belangrijk om wat je hier leert dus dan in je echte leven ook mee te nemen. En als volwassenen dus ook steeds meer te praktiseren.
9: Ja, zeker. Absoluut. En ik denk dat... ik heb zelf als kind nooit zoiets gehad. Maar ik denk dat eigenlijk heel veel mensen in zo'n setting... Het is gewoon heel, heel waardevol en heel leerzaam om met elkaar zo'n open en veilige sfeer te creëren. Ja. Dus heel bijzonder.
1: Nou,
9: ja.
1: Dank. We gaan zo meteen kijken hoe het ontbijt wordt opgestart. Ik zie al wat jongeren naar de ontbijtzaal lopen. Sommigen wrijven de slaap nog uit het oog. Anderen zijn al klaar wakker. Genoeg te doen hier in Hei en Boeikop.
0: Oké, bijna de helft van de Nederlandse jongeren worstelt met het negatieve zelfbeeld. Hopen dat dit kamp

0: feestje op je radio. Vincent en Nederlandstalige muziek zometeen van 9 tot 10 bij Koop. Want het is natuurlijk voor en bij de koffie altijd tijd voor de Hollandse hits. En daar is Gita. Goedemorgen, Gita.
1: Oh, goedemorgen.
0: De zon is er veelvuldig bijgekomen.
1: Nee, nu overal.
0: Nee, nee, wel overal. Nu
1: overal. Ja, nu is het overal.
0: Okay, goed. Ik wilde afvragen en overal. Want ja, vorige uur ging ik de mist in. Geen mistbank te zien, behalve bij mijn hoofd. Want ik dacht, het is overal zonnig, maar dat was nu niet het geval.
1: Nou, was een detail, hè. Detail.
0: Hoe staan we ervoor vanaf nu?
1: Ja, zonnig, warm. Het is nu op de meeste plekken al 3, 24 graden. We zetten de koers naar die 2, 33 graden van vanmiddag. En de komende uren is het gewoon ja, strak blauw, zonnig, een beetje broeierig. De relatieve luchtvochtigheid is tamelijk hoog. En later vanmiddag verschijnen er wat wolken. Maar dat zijn ook wolken die kunnen horen bij een paar buien die vanuit het zuiden ofwel naar ons toe kunnen komen, ofwel boven ons ontstaan. Ik heb niet het idee dat er superveel zijn, maar die paar buien die later vanmiddag en vanavond over ons heen trekken, kunnen wel stevig uitpakken. Ja, dat voel je eigenlijk al een beetje aan de broeierigheid met onweer, met hagel en met windvlagen.
0: Die temperatuur gaat echt boven de 30 uitkomen weer vandaag?
1: Ja, boven de 30. Ja, 32 graden heb ik uitstaan. Dat zal een beetje de temperatuur zijn. Stel je voor dat er nog wat net een vleugje meer hitte bij komt, dan zit het op de 33 graden. En dat zijn gewoon hoge temperaturen, waardoor ook komende nacht nog zo'n plaknacht is. Temperaturen gaan pas laat vannacht iets onder de 20. Iets onder de 20. Ja, dat... En daarna gaan we langzaam weer wat naar beneden de komende dagen.
0: Kijk eens aan, dus dat vooruitzicht is er dan ook wel weer positief gesteld. Oké. Okay. Grita, dankjewel. We nemen gewoon even een lekkere duik en dan gaan we weer verder. Ja. Tot vanmiddag, dan ben je er weer in aan tafel bij Connie. Hè?
1: Tot vanmiddag.
0: Doeg,
1: mooie dag.
0: Werk ze. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ja, nou, warm. We weten het allemaal, het is de zomer. Maar airconditionings, airco's zogezegd, moeten verplicht worden in alle verzorgingshuizen.

vind je van die stelling die ik eventjes poneer? Die staat op Facebook, Radio M Utrecht. En je kunt reageren daar of via natuurlijk de RTV Utrecht app. Wat vind je ervan dat die airco's in alle verzorgingshuizen gewoon verplicht moeten zijn? Heel veel reacties. Andrea, goedemorgen. Nee, niet direct, zegt ze. Wel goede klimaatbeheersing. Niet iedereen kan namelijk tegen airco's. Bijvoorbeeld ik. Daarentegen hebben ouderen een andere temperatuursbeleving. Ja, zitten nu nog vaak met een vest of een trui aan. Is het waar? Oké, nou, ik geloof je hoor. Goed, bedankt hiervoor. Ja, dat moet zeker, zegt Riki daarentegen. Maar ook bij mensen thuis en niet zeuren over het geluid. Want daar hebben we het ook over gehad vanmorgen. Het gaat om de gezondheid van mensen. Sera de Groot, dankjewel ook voor je reactie. Doe daar eens erbij gekomen. Op Facebook, Radio en Utrecht kun je dat allemaal nalezen. Ik heb er geen tijd voor om het allemaal te doen. Vanmiddag praat Connie graag met je daarover door. In verzorgingshuizen, daar zou echt die airco wel verplicht moeten hangen. Wat vind je ervan? Reageer op Facebook, Radio M Utrecht. Of doe dat via de RTV Utrecht app. Maak er een lekkere ochtend van. En de Radio M Utrecht komt dat.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige vijfde symfonie. En Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Radio M Utrecht. Jan van Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
7: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
6: Vanochtend is er een nieuw NL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
8: Enerzijds de Spanje dat zegt, die collega-landen die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
6: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Even kijken op de weg. Ja, de A27 Utrecht richting Almere. Dus knooppunt Eemnes en Huizen. Daar staat een file en dat komt door een ongeluk. Daar heb je zo'n 20 minuten vertraging. Bob, ja. Rij jij wel even om?
10: Ja, doe ik wel.
9: Ja, Bob moet weer naar huis. En bedankt voor vanmorgen, hè? Ja.
11: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE-beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
12: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.

0: Oh, een leuke serie was dat, hè? Vrienden voor het leven, een titel die klinkt als een knuffel in liedvorm. En dit nummer werd de vrolijke tune van een populaire tv-comedie. En bewijs maar weer, echte vriendschap overleeft zelfs de gekste sitcom-avonturen moeiteloos. Danny de Munk.
1: Hits uit Holland.
0: Nou, goedemorgen. Je luistert naar Hits uit Holland op Radio M Utrecht. Een frisse dinsdagochtend tenminste, als je fris opgestaan bent. Het begint al warm te worden namelijk. En we houden hem lekker warm met de mooiste Nederlandstalige liedjes tot 10 uur. En wat boemt die Nederlandstalige muziek, hè? Afgelopen weekend ging het dak eraf op de Lokerse feesten. En Mart Hoogkamer die stond met Pak mij zo de top 20 binnen. Nou ja, het kan allemaal en we vinden het allemaal heerlijk. Ook vandaag spelen we weer In Zee Met, waarbij we een hitkopje onderduwen in de golven. En jij mag raken welke het is. En ik heb hem weer moeilijk gemaakt, hè? En op het half uur natuurlijk het regionieuws met Hanna uit onze provincie. Leun lekker achterover, zet hem wat harder, want we gaan beginnen. En Edwin, die ligt nog een dagje op bed.

0: had de titel kunnen zijn, hè, maar het heet Wat een heerlijke dag. Ja, zo'n titel waar Wolter Kroes midden in zijn zonnigste versie van zichzelf laat horen. Vrolijk, amazing nummer. En dat giet zonneschijn in muzieknoten en laat je geloven dat vandaag werkelijk alles kan. Pure feelgood van begin tot eind. Daarover gesproken.
1: In Zee Met.
0: Ja, het is weer tijd voor ons spelletje, hè. In Zee Met. We nemen een bekende Nederlandstalige hit en dompelen hem helemaal onder in de golven. Aan jou de taak om te raden welk liedje er onder water verdwenen is. En ik geef vast iets weg. Als je heel goed luistert, hoor je de titel. Let op, er is wat te winnen. Sowieso een RTW Utrecht strandbal. Die krijg je van ons zo mee. De enige echte. En daarnaast een greep uit onze prijzenkast. Meespelen, dat loont hier op Radio M Utrecht. Ben je zover? Vlak bij de radio, daar gaan we.

blijft heerlijk, hè? Prachtige tekst. Pastorale, kosmische liefdesverklaring. Waarin de zon zichzelf hemels noemt en de aarde smacht naar zijn gloed. Lisbeth List en Ramses Shaffi. En ik krijg nu al reacties op ons spelletje in Zee Met. En ik heb nog niet eens alle details genoemd. Maar ik laat hem ook nog een keertje horen, want hij is best pittig. Hè? Daar komt-ie.

Als je goed geluisterd hebt, heb je hem gehoord. 0909-693-1-391. Studio@rtvutrecht.nl of natuurlijk de RTV Utrecht app. En zo dadelijk zit Hanna hier met het regionieuws. Een stadsbus heeft zich vannacht klemgereden op de Oudegracht in Utrecht. Hoe dat is afgelopen, dat hoor je zo dadelijk om 9:30. Maar eerst Django Wagner. Ik zou...

0: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: Nu bij Dirk. Knor maaltijd mixen. 99 cent. Niet laten liggen.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Ja, dan zou het eigenlijk tijd zijn voor het regionieuws. Maar Hanne is er nog niet. Die zit waarschijnlijk nog hier op de redactie. Dus ik ga eerst wel eventjes naar de verkeersinformatie. Even kijken, ik heb eigenlijk alleen nog een paar kleine dingetjes. De A1 Amersfoort richting Amsterdam een beetje uitkijkt tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Muidenberg. Daar zijn nog altijd wegwerkzaamheden. En door de naburige natuurbrand rijden er tot ongeveer 6 uur geen treinen tussen Boksmeer en Verraai, mocht je daar naartoe gaan. En door een aanrijding rijden er geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Boskoop. En inmiddels is ze aangeschoven, Hanna Kameraad. Goedemorgen, Hanna.
6: Goedemorgen.
5: Ja, joh, ik was al zover. Ik was een half minuutje vroeger. En je dacht, hij komt nog wel, hè?
6: Ja.
5: Het is 9:30, Radio M Utrecht. Nou, Hanna, het regionieuws laten we maar even oppakken. De noodopvang van asielzoekers in wijk Beduurstede en IJsselstein verlopen zonder incidenten?
6: Ja, dat laat de gemeente weten. Volgens beide gemeenten zijn er sinds de opening geen incidenten meer geweest. Zowel in als rond de opvanglocaties. De locaties zijn nu ongeveer een maand open. Vooraf en tijdens de opening waren er juist rellen en demonstraties. Zo werd in beide plaatsen het gemeentehuis vernield. Volgens een woordvoerder van de gemeente IJsselstein zorgden de demonstranten voor meer overlast dan de bewoners van de opvang. Voertuigen van de Utrechtse brandweer zijn gisteren naar Limburg gereden om te helpen bij de grote natuurbrand. Ze verzamelden zich bij een tankstation aan de A12 bij Woudenberg en reden vanaf daar naar het zuiden. De veiligheidsregio Utrecht stuurt speciale wagens voor natuurbranden met dikke banden en waterkanonnen. Zo hoeven brandweerlieden niet uit te stappen om ze te gebruiken. L1 meldt dat de brand nog niet onder controle is. Een buschauffeur heeft zich vannacht in Utrecht op de Oudegracht vastgereden. Omdat de Monicabrug is afgesloten voor werkzaamheden, sloeg de chauffeur rechtsaf, maar daar kwam hij klem te zitten. De enige oplossing was om in zijn achteruit terug te gaan naar de Sint-Jacobstraat. Daarbij kreeg hij gelukkig hulp van zijn collega's van Transdev. Op ingezonden filmpjes is te zien dat de situatie op de lachspieren werkte van het uitgaanspubliek dat nog op de been was. Ja. Foto's vind je in onze app en op rtvutrecht.nl. En de Amersfoortse wielrenster Puk Pietersen rijdt vandaag in de bolletjestrui in de Tour de France Femme. Ze veroverde de trui gisteren door de meeste bergpunten te pakken. Vandaag mag ze de trui van het bergklassement voor het eerst verdedigen. De vierde etappe begint vanmiddag iets voor 2:30. En het wordt zo'n 33 graden vandaag. Vanmiddag trekt het wat meer dicht en is er kans op regen en onweer.
5: Een warme dag, Hanna. En bedankt even voor nu, over een uurtje weer.
6: Absoluut.
7: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
8: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
9: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis. Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Vanmiddag vanaf 3 uur...
12: Zomer op de radio met de Vakantie 100.
11: Hits uit Holland.

Ja, een vrouwelijke zondagmiddagfeestje vol koek, slappe thee en veel te enthousiaste tante zoenen. Boudewijn de Groot. De eigenzinnige verhalen van een streng gereformeerde jeugd, waarin elke verjaardag weer een nieuw hoofdstuk wordt in het grote familieverhaal. We zijn bijna toe aan een winnaar van ons spelletje In Zee Met. Maar we zijn nog niet klaar, hoor. Er zijn altijd luisteraars die wat later zijn. En die denken, waar gaat het ook alweer over? Nou, we hebben een hitje helemaal ondergedompeld in het water. Als jij denkt te weten welke, mag je ons het antwoord sturen. En we hebben leuke prijzen. Onder andere die strandbal van RTV Utrecht. Luister goed.

stuur maar op hoor. RTV Utrecht app is geduldig. Net als de mail studio@rtvutrecht.nl. Dan gaan wij lekker naar Emma Heesters. Oei, hartebreker.

0: Als ze lacht, dan lacht ze echt. Ferry Lancé bezingt hier het middernachtelijke schrijversverdriet van een verliefde tekstenmaker die zijn pen bijna gek schrijft. En wat overblijft is een simpele waarheid. Haar lach is de enige die nooit liegt. Het is 9:15 geweest. Je luistert naar hits uit Holland hier op Radio M Utrecht. Nee, Edwin is er niet. Nee, die ligt even op zijn bedje vandaag. Op zijn warme bedje, zou ik bijna kunnen zeggen. En hopelijk is hij morgen weer terug. Dan zit hij hier om 9:00. En dit is Koop met een K. Voor die mensen die mij aanschrijven met een C. Dat is lief bedoeld, maar het is echt met een K. Ik ben er tot 12:00 vandaag, want Pieter die heeft nog vakantie. Nou, eens even kijken. Hebben we een winnaar? Ik denk het wel. Je moet bij je telefoon zitten, want na het volgende liedje, dan bel ik. Ja, meteen maar vrolijk dan, toch? Ja, een leuk spelletje hoor. Gerard Joling, maak me gek. Nou, dat hebben we hem vaak horen roepen, hè? Hij is toch wel een beetje hoor.
1: Je vraagt

0: Jij bent in de uitzending live.
1: Ja.
0: Jij hebt flink meegedaan, mag ik wel zeggen, hè, met het spelletje. Je dacht, ik ga mijn kansen even flink pakken.
1: Ja, inderdaad.
0: Had je hem snel in de gaten, William?
1: Nee.
0: Moest je er even over nadenken?
1: Ja.
0: Ja, wat deed het hem uiteindelijk? Waarom dacht je, dit is het?
1: Het laatste stukje, het is een nacht, zeg maar.
0: Ja, nou, we gaan nog even luisteren of je gelijk hebt. Daar komt hij nog een keer. Sigaret, hoor ik. Ja, die kon ik niet verstaan. Dat is hem, hè? Het is een nacht, ja, inderdaad. William Vossenstein, waar kom je vandaan, William?
1: Kokkengen
0: helemaal. En hoe is het weer in Kokkengen op dit moment?
1: Ja, goed, hè, warm.
0: Ja, warm is het, hè. Heb je nog plannen vandaag?
1: Nee, ik ben aan het werk.
0: Oh, je bent aan het werken, maar je mag zo even bellen, denk je?
1: Ja, zeker.
0: Oh,
1: zeker.
0: Nou, gelukkig maar. Waar werk je trouwens?
1: Bij Barend Kemp in de Meren.
0: En wat doe je daar?
1: Machine schoonmaken.
0: Oh, kijk eens aan. Dan ben je al een heel eind?
1: Ja, zeker.
0: Goed zo. Vind je het leuk werk?
1: Ja.
0: Daar ben ik altijd blij mee. Dat je, het werk wat je doet, dat moet een soort, bijna een soort hobby zijn. Geldt dat voor jou ook?
1: Ja, zeker.
0: Mooi zo, mooi. Hey William, je krijgt van ons de RTV Utrecht strandbal. Die gaan we naar je toesturen. En daar mag nog een shopper bij of een koeltasje. Waar doe ik je plezier mee?
1: Een koeltas.
0: Dat is een koeltasje, hoor. Daar gaan een paar blikjes in.
1: Ja, helemaal goed.
0: Zal ik die voor je reserveren?
1: Ja, helemaal goed.
0: Dan heb ik aan jou nog een vraag. Wil jij nog even je adres aan ons appen? Dan weet ik ook waar het naartoe moet.
1: Ja, helemaal goed. Doe het.
0: Nou, hartstikke leuk. Dank dat je meegedaan hebt, William Vossenstein uit Kokkengen. En we gaan die plaat voor je draaien. En zet hem maar lekker hard daar, hoor.
1: Ja, dankjewel.
0: Alle goeds, hè?
1: Hoi.
0: En groeten aan de collega's daar.
1: Ja, doe ik.
0: Hoi.

0: Radio M Utrecht presenteert...
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De Avond van de Nostalgie.

0: avond van een nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.
0: Bij Radio M Utrecht.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
4: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Onder de brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie zet Chinook-helikopters met waterzakken in om te blussen vanuit de lucht. De brand breidt zich uit vanuit het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook de omgeving van Nijmegen heeft last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd vanwege de rook, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. De Rabobank is er het afgelopen half jaar niet in geslaagd meer winst te maken. De netto-winst kwam uit op bijna 2,7 miljard euro, net zoveel als een jaar eerder. De bank verdiende meer aan bedrijven en hypotheken, maar de winst werd vooral gedrukt door tegenvallers in Zuid-Amerika. Van de oorlog in het Midden-Oosten lijkt de Rabobank tot nog toe weinig last te hebben. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zijn daarbij 5 mensen omgekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kyiv goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100. Vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Het weer, zon in wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
8: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
9: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/allinclusive en doe mee met deze zomerse actie.

verhaal van een eenzaam meisje uit Los Angeles, dromend van roem en het witte doek. Achter haar beroemde alter ego school een kwetsbare ziel. Cunningham hoorde je om 7:07, Radio M Utrecht. Goedemorgen. Wat fijn dat je erbij bent. Je luistert naar M bij de koffie. Een warme dinsdagochtend is het. Schenk een kop koffie in, dan vieren we samen het komende uur met lekkere muziek. Straks de koffiekeuze, 2 liedjes en jij mag bepalen welke we draaien. En natuurlijk 11:15 is over een uurtje. En op het half uur het regionieuws met Hanna Kameraad. We beginnen met een potje woordbouwer. Ik geef jou letters, jij zet ze in de juiste volgorde. Doe lekker mee, reageer via onze RTV Utrecht-app. Via de mail studio@rtvutrecht.nl of bel 0909-693-1. Als jij weet welk woord ik bedoel. En als je al even geluisterd hebt naar Bob vanmorgen, dan komt het je bekend voor. Ben je zover? Daar gaan we. 18 letters maar liefst. De G van Gerard. 2 keer de V van Victor. De R van Rudolf. De O van Otto. 3 keer de E van Edwin. De N van Nico. De D van Dirk. 2 keer de I van Isaac. 2 keer de S van Simon. De P van Pieter. 3 keer de L van Lodewijk. Ja, dat zijn ze. 18 letters. Welk woord bouw jij hiervan? Geef je antwoord dus door. RTV Utrecht app, studio@rtvutrecht.nl, 0909-693-1. Altijd die strandbal in de aanbeveling. Is leuk. En die krijg je sowieso van ons, hè. Als je wint, tenminste. Laat maar weten. Ben benieuwd wat je ervan gemaakt hebt. Heel veel succes, zou ik zeggen.

Shoes of Lightning, een aanstekelijk aanmoedigingslied over doorzetten. Ook wanneer het leven je even flink laat struikelen. Trek je schoenen aan, sta op, ren door. Zo luidt de boodschap. Puur veerkracht in muziekvorm. Raccoon bezingt hier onverwoestbare doorzettingskracht. En als je nog wil meedoen met het spelletje Woordbouwer, hij is pittig, hè? Dat zie ik aan het aantal inzendingen. Ja, ons spelletje. Kijk voor de letters nog even op radio.mutrecht.nl of in onze app. Hè. Daar staan ze. Het zijn er 18. En als je goed naar Bob geluisterd hebt, heb je het woord al een paar keer voorbij horen komen. Het zat in een onderwerp waar hij rond 7:15 met iemand over sprak. Nou ja, kun je toch terugluisteren ook. Maar goed puzzelen, goed kijken wat je kunt krijgen. Ik heb al een paar goede oplossingen hoor. En ik kan al kiezen als het nodig is. Maar jij mag nog meer kiezen, want het is tijd voor de koffiepauze. Zometeen na 22:30 doe even rustig aan. Ik heb 2 liedjes voor je klaarstaan. En jij mag bepalen welke van de 2 we helemaal gaan draaien. Schenk eerst even bij, luister mee. We gaan eerst even naar een klein jongetje uit een zangerige familie. Jimmy Osmond. Ja, de Osmonds waren zo populair. Moest hij natuurlijk ook een liedje zingen. Met het kinderstemmetje van hem. Nee.

long-haired lover from Liverpool en hij kwam uit Amerika. De tweede. Nick Kershaw. Met The Riddle.

0: Keuze 1, Jimmy Osmond, Little Jimmy Osmond. Keuze 2, Nick Kershaw. Stuur maar door, 1 of 2. En na 10:30 ga ik even kijken hoe de stand ervoor staat. Ik sleep wel even een jurylid hier van de redactie. Hé, hey, goedemorgen Anne.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Oh. Weer terug van jouw avontuur in het veld vanmorgen, hè?
1: Ja, precies.
0: Net. Wil jij zo dadelijk even meetellen?
1: Nou, vooruit.
0: Ja, je bent er nou toch, joh. Ja? Ja. Oké, dan gaan we dat doen. Gaan we naar rustige muziek. Want dat...

zingt Jan. Ja, inderdaad, dat was hem. Jan Smit, daarvoor Elton John met Goodbye Yellow Brick Road. Zo dadelijk hier om 10:30, dan schuift Hanna weer aan. In IJsselstein wordt gewaarschuwd voor oplichters. En Bunschoten gaat sporters huldigen. Hoe bedoel je, Koop? Dat zit allemaal in het regionieuws.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Nu bij Dirk. Alpro plantaardige eetzuivel. 99 cent. Klinkt goed, toch?
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Het is 10:50. Je luistert naar Radio M Utrecht. Hanna Kameraad, goedemorgen weer.
7: Goedemorgen.
6: Jij hebt het regionieuws en daarin de Utrechtse brandweer die helpt bij de grote brand in Limburg.
7: Ja, gisteren zijn ze vertrokken richting het zuiden. Ze verzamelden zich bij een tankstation aan de A12 bij Woudenberg en reden vanaf daar naar Limburg. De veiligheidsregio stuurt speciale wagens voor natuurbranden met dikke banden en waterkanonnen. Zo hoeven brandweerlieden niet uit te stappen om ze te gebruiken. L1 meldt dat er bij de brand ook blushelikopters worden ingezet. Door de opstekende wind wordt het blussen moeilijker. De gemeente IJsselstein waarschuwt voor fraude via sms'jes. Oplichters doen zich voor als BSR, de organisatie die gemeentelijke belastingen int. Ze sturen zogenaamd namens BSR een betaalverzoek via een sms. De gemeente schrijft dat BSR zo nooit te werk gaat en nooit een bericht stuurt met een link om te betalen. Het advies luidt dan ook om bij zo'n sms niet op de link te klikken en het 06-nummer te blokkeren. Beeldhoven herdenkt 15 augustus de capitulatie van Japan in 1945. De herdenking is bij het monument voor jachtlust in Beeldhoven. Er wordt stilgestaan bij alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Er zal muziek klinken, er zijn verschillende toespraken en een minuut stilte. De gemeente Bunschoten zoekt sporthelden. De gemeente gaat sporters die bijzondere prestaties hebben neergezet huldigen. Individuele sporters moeten Nederlands, Europees of wereldkampioen zijn om in aanmerking te komen. Dames- en herenteams die het hoogst eindigen in hun sport mogen zich ook melden. De sportprijzen worden 21 september uitgereikt. Het is vandaag zonnig met 33 graden. Later vandaag trekt het dicht en is er kans op regen en onweersbuien.
6: Nou, dankjewel. Hanna, ik spreek je weer over een uur. Wat vliegt de tijd eigenlijk, hè?
7: Nou, het gaat snel vandaag. Ja.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE Beveiliging, specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
11: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
12: Vanmiddag vanaf 3 uur
13: Zomer op je radio.
12: Met de vakantie 100. En bij de koffie met Koop Geersing.

0: Het bracht de zinderende zomerse dansrage nog een tandje feestelijker naar de dansvloer. Vol Braziliaanse ritmes, swingende gitaarklanken. En het gevoel van eindeloos dansen onder de zon zit in elke noot verweven. Hallo, goedemorgen weer.
1: Morgen.
0: Kaoma. Die bracht deze tropische energie tot leven. 9:30. Ja!
1: Heel goed gezien.
0: Ja, het is digitaal, hè. Ik koop altijd een beetje moeite mee. Die houdt van die wijzers.
1: Hey, bouw je bril op.
0: Dank je. Ik ben de eerste die het ziet. Nou, er is massaal gekozen. De koffiekeuze is besloten. En de winnende plaat van vanochtend... die gaan we eventjes laten beoordelen door onze jury. Ja, er waren heel veel appjes binnen. Nou, heb je ze geteld?
1: Ja, ik was wel even mee bezig, moet ik zeggen. Nou, ze zijn goed op dreef. Ja, keuze 1, keuze 2. Ik heb ze niet allemaal geteld natuurlijk, maar er is wel één duidelijke winnaar, Koop.
0: Nou, keuze 2 was Nick Kershaw. Keuze 1, Little Jimmy Osmond. Wat is het geworden?
1: Ja, de eerste.

Anyone Who Had a Heart. Nou, dat zijn wij allemaal, zou je kunnen zeggen. Nog één plaatje? Ja. Voor wat, Koop, voor wat? Nou, voordat ik de winnaar ga bellen, live in de uitzending. Dus als je na deze plaat een telefoontje krijgt, en dat begint met 030, heb je een hele grote kans dat ik het ben. En ik ben Koop, met een K. En dit is Rick.

0: willekeurig geprikt. En we gaan eens kijken of die iemand thuis is. Daar gaat hij hoor. Neem maar op, hè. Dan ben je live in de uitzending. Kom op.
1: Met Margriet.
0: Ja, Margriet met Koop van Radio M Utrecht. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sam.
0: Goedemorgen. Overval ik je?
1: Nee, want ik dacht ik doe weer eens een keer mee even.
0: Ja, dat heb je
1: ik
0: ook.
1: Ik heb al een hele tijd. Ik denk een andere presentator, die kiest me dan misschien wel weer eens.
0: Nou, kijk eens aan, daar heb je heel goed gegokt. Want ik heb, wij checken inderdaad altijd, heeft iemand onlangs nog een prijs gekregen? Want we willen iedereen een keertje aan bod laten komen. Wat leuk dat je ons benaderd hebt. Waar bel ik? In welke plaats woon jij?
1: Zeewolde.
0: Nou, dan heb jij het mooi, denk ik, met die boulevard daar in het water.
1: Nou, ik zou eerlijk zeggen, ik kom er bijna nooit op het strand. Ik woon
0: vlak
1: achter het strand, maar ik kom er bijna nooit.
0: Hoe komt dat dan?
1: Ja, ik weet niet. Ik ben met, toen mijn zoon klein was er wel geweest, maar...
0: Ben je niet zo'n strandmens?
1: Ik ben geboren bij het strand, maar ik ben niet zo'n strandmens.
0: Nee. Nou, hoe kan dat nou? Dus je komt uit Zeeland, daar is het een en al water. Dan ga je naar Zeewolde.
1: Ja, daar ben ik geboren, maar daar ben ik maar een paar jaar gewoond, hoor. Dus,
0: Maar ben je dan direct naar Zeewolde gegaan? Of heb je nog omweg gemaakt?
1: Nee, ik heb ik weet niet of je kent, Retrangement ben ik geboren.
0: Oh.
1: Dat is bij Katzand in Zeeland. Mm-hmm. Toen zijn mijn ouders naar Havelte verhuisd. Toen heb ik in Gagen gewoond. Toen heb ik in Vianen gewoond. Toen heb ik in Weesp gewoond. En ik woon sinds 88 woon ik al hier.
0: En dat was jouw reden om naar Zeewolde te gaan?
1: Nou, wij woonden in Weesp en mijn man had een collega en die zei, goh, ik woon in Zeewolde, dus mijn man gaan kijken. En hij zei, ga eens mee. En toen was ik verkocht.
0: Nou, ja.
1: Ja, ik heb altijd in een dorp gewoond ook, dus ik ben geen stadsbent.
0: Nee, en Zeewolde was in 1988 nog redelijk nieuw, hè?
1: Ja, het is nu wel heel groot aan het worden.
0: Dat
1: hoor.
0: Is het ook, ja. Ja, nou, ja. Ik kom er wel eens. Ik vind het een fantastisch dorp. En ik vind die boulevard leuk. Ik vind dat strandplekje mooi. Maar ik vind het ademt
1: nou,
0: een beetje.
1: Ik woon vlak achter de strand. Die huizen met die trappetjes, ja, die kent iedereen.
0: Ja, maar die
1: nou,
0: ken
1: daar
0: ik ook.
1: Woon ik
0: oh,
1: dus.
0: Dat is leuk om te weten. Nou, Margriet, fijn dat je meegedaan hebt met ons spelletje. Dat was wel even een stevige bite, hè? 18 letters.
1: Nou, ik moet je zeggen, soms zie ik het helemaal niet en ineens zag ik het.
0: Wat heb je gezien?
1: Voedselverspilling.
0: Zat vanmorgen bij Bob in de uitzending. Iedere Nederlander gooit per jaar 3,5 kilo fruit weg.
1: Ja.
0: Zonde van overrijp fruit dat anders in de prullenbak verdwijnt, koken wij heerlijke jam, zeggen de makers van een bepaald merk.
1: Ja,
0: dus je kunt daar heel veel mee doen.
1: Ja. Ja, ben ik ook wel een kind dat opgevoed is met dat je eten niet... Maar ja, soms kom je er niet aan. Maar ja, als je ouders hebt die in de oorlog meegemaakt hebben... dan leer je dat toch wel.
0: Nou, dat is ook zo. We gooien niet zo snel iets weg. Maar we doen het gemiddeld, zeg maar, toch. En daar kunnen we weer jam van maken. Zo redden we de oogst, verrassen we de buurt... en zetten we een streepje door de voedselverspilling. Nou, van harte gefeliciteerd. Je krijgt van ons in ieder geval een strandbal... ook al zit je nooit aan het strand. Kunnen we er nog een shopper bij doen of een koeltasje? Wat denk je? Of heb je liever een puzzelboekje of een notitieboekje? Koeltasje? Nou, dat gaan wij dan opsturen naar Zeewolde.
1: Oké.
0: En wij wensen jou een fantastische dag. En wij, dat is de hele redactie hier.
1: Ja, ik wens jou een prettige, coole dag toe.
0: Dat is een goeie. En jij krijgt het koeltasje. Alle goeds, hè?

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
6: Robert Baltus met het NOS-journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie heeft Chinooks met waterzakken eronder ingezet om te helpen met blussen. De brand breidt zich uit van het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook ten zuiden van Gelderland heeft men last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte de rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. De schattingen van het dodental lopen uiteen, maar beginnen bij 59.000. Ajax heeft een nieuwe keeper vastgelegd. De Duitse doelman Marc-André Ter Stegen wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. De 34-jarige Ter Stegen werd met Barcelona 7 keer landskampioen en won in 2015 de Champions League. Volgens technisch directeur Jordi Cruijff heeft Ter Stegen een enorme staat van dienst en is hij een directe versterking voor de selectie. Vorige week trok Ajax al een andere Duitse international aan, middenvelder Julian Brandt. Het weer, zon en wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kansen op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken, 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel, Robert. Even het verkeer. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar is tussen Nieuwegein-Zuid en afrit Everdingen een ongeluk gebeurd. Er liggen voorwerpen op de weg, daarom zijn 2 rijstroken dicht. De afrit is dicht. Keren kun je bij afrit Beest doen. En dat is afrit 14. En door de naburige natuurbrand rijden er tot ongeveer 6 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray, mocht je dat vandaag van plan zijn. En door een aanrijding rijden er geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Boskoop.
8: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag. Lekkere van
10: Albert Heijn. Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
11: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.

0: Zo. Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Ja.
2: M bij de koffie. Met Koop Geersing.
1: Dat is rechtgezet.
3: Radio M Utrecht.
1: Een Englishman in New York dat bezingt de absurditeit van Amerika door de ogen van twee verbaasde Britten op hun allereerste New York trip. Godley & Cream schetste hier hun eigen cultuurschok. Goedemorgen weer, 9 over 11. We zijn zover. Ja hoor, we zitten hier weer in muziek en bij de koffie. En natuurlijk straks schuift Connie aan om je alvast te vertellen wat je vandaag kunt verwachten bij Aan Tafel. En we hebben 11:15. En dat wordt lachen. Maar we beginnen dit uur meteen met ons tweede potje woordbouwer. Ik geef jou de letters, jij puzzelt er het juiste woord van en geef dat dan ons door via onze RTV Utrecht-app of via de mail studio@rtvutrecht.nl. Je mag ook altijd bellen. Vind ik gezellig. 09096-93-1-93-1. Doe je best en check de letters nog maar een keer op radio.mutrecht.nl. Daar gaan we. We hebben 14 letters. De twee keer de T van Tinus. Daar beginnen we mee. Twee keer de T van Tinus. De N van Nico. De D van Dirk. Vier keer de O van Otto. Twee keer de R van Rudolf. De I van Isaac. De G van Gerard. De M van Marie. En de E van Edwin. En hopelijk is hij er morgen weer. Dus twee keer de T van Tinus, de N van Nico, de D van Dirk. Vier keer de O van Otto, dat is er eentje. Hè? Twee keer de R van Rudolf, I van Isaac, de G van Gerard, de M van Marie en de E van onze Edwin.

Dat gevoel van overnieuw beginnen, plannen loslaten, grenzen doorbreken en gewoon de weg op gaan zonder te weten waar die eindigt. Akda en de Munnik vatten deze levenslust treffend samen. Now, ladies and gentlemen. Ja, kwart over elf is. En wat is hier moeilijk, hè, die tweede ronde woordbouwer? Ja, maar ja, doe je best maar. Je kunt tenslotte zo'n mooie strandbal winnen en we doen er nog een koeltasje bij voor shopper, wat jij wil. Maar dan moet je het wel eerst goed hebben. Het is een systeem om iets af te kunnen lezen. Dat geef ik vast even mee. Nou, succes. Zoals iedere ochtend rond dit tijdstip van maandag tot en met donderdag draaien we een plaat van de King. We gaan even naar Las Vegas. 26 augustus 1969. De middernachtshow in het International Hotel. Tijdens de gesproken passage van deze klassieke ballad krijgt de King het, ja, zeg maar, het onbedaarlijke gevoel dat hij moet lachen en dat uit zich in een slappe lach. Hij verbouwt de tekst, zingt lachend verder, live vastgelegd, Elvis Presley.

That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I tell you.

en bij de koffie. En zo dadelijk, om 11:30, dan zit Hanna hier met het regennieuws. En daarin het volgende: IJsselstein waarschuwt voor smishing. Dat is net als phishing, maar dan met een M. En wat dat is, dat hoor je zo meteen. Eerst nog even een plaatje voor Fred Karstens. Die is gek op de jaren 60. We hebben er even tijd voor. Hier zijn ze, de Hollies.

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem.
2: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Zomer in Tylers. Surf voor het programma en tickets naar tylersmuseum.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: 12, Radio M Utrecht staat aan. Hanna, een goedemorgen opnieuw.
6: Goedemorgen.
5: Je bent weer aangeschoven met Regio Nieuws. De gemeente IJsselstein waarschuwt voor smishing.
6: Ja, smishing, dat is fraude, dus phishing, maar dan via sms-berichten. Dus vandaar smishing.
5: SN, oh, natuurlijk, ja.
6: Vandaar.
5: Ik snap het.
6: Oplichters doen zich namelijk voor als BSR. Dat is de organisatie die gemeentelijke belastingen int. Ze sturen zogenaamd namens BSR een betaalverzoek via een sms. En de gemeente schrijft dat BSR zo nooit te werk gaat en nooit een bericht stuurt met een link om te betalen. Het advies luidt dan ook om bij zo'n sms niet op de link te klikken en het 06-nummer te blokkeren. Beeldhoven herdenkt 15 augustus de capitulatie van Japan in 1945. De herdenking is bij het monument voor jachtlust in Beeldhoven. Er wordt stilgestaan bij alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Er zal muziek klinken, er zijn verschillende toespraken en een minuut stilte. De achterkleindochter van de keizer van Surakarta, de commissaris van de koning en de burgemeester van de Beeld zullen een krans leggen. Een buschauffeur heeft zich vannacht in Utrecht op de Oudegracht vastgereden. Omdat de Monicabrug is afgesloten voor werkzaamheden, sloeg de chauffeur rechtsaf, maar daar kwam hij klem te zitten. De enige oplossing was om in zijn achteruit terug te gaan naar de Sint-Jacobstraat. Daarbij kreeg hij hulp van zijn collega's van Transdev. Op ingezonden filmpjes is te zien dat de situatie op de lachspieren werkte van uitgaanspubliek dat nog op de been was.
5: Ja, ik zou het heel vervelend vinden met zo'n grote bus en dan achteruit. Dan,
6: in het donker. En we hebben foto's op onze site staan. En het is ook een bus, ik kan niet anders zeggen, zo'n grote waar tussen zo'n harmonica stukje zit.
5: Een dubbel geleden bus.
6: Nou, precies. Ja, dan moet je dat ook nog maar die bochten maken.
5: Het is gelukt blijkbaar.
6: Het is gelukt, precies. En op de Domtoren is een slechtvalk gespot door vogelaars. Volgens stadsecoloog Luc Hogestein zit het dier daar vooral voor voedsel. Valken eten bijvoorbeeld stadsduiven en halsbandparkieten. Hogestein denkt dat het een vrouwtje is van een van de broedparen bij het provinciehuis of bij Lage Weide. Volgens hem zal ze nog een paar weken wel op de Dom te zien blijven. Het is zonnig, maar later vandaag is er kans op regen en onweersbuien. Tot die tijd is het zo'n 33 graden.
5: Hanna, dankjewel voor het regio-nieuws van vanochtend. Wie zit er na de middag?
6: Annemarie de Wit.
5: Annemarie de Wit, na 12 uur te horen bij Connie zo dadelijk. Fijne dag nog.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
9: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
10: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergolazonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
12: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
13: Vanmiddag vanaf 3:00
14: Zomer op de radio met de Vakantie 100.
13: En bij de koffie met Koop Geersing.

0: moest er eventjes ophalen. Ik zal er maar eerlijk over zijn. Want ze was nog hartstikke druk.
1: Ja,
0: bezig.
1: Ik ben zo druk. Koop. Oh, het is zo'n dag.
0: Hoe de liefde gaat, bezinkt de wonderlijke onvoorspelbare weg van de liefde. Soms lijkt het gras elders groener tot je beseft dat het mooiste al vlakbij is. René Vroeger hoorde je. En Waylon. Ja, Connie, eerst schuif lekker bij me aan. Ik begrijp dat je het vandaag aan tafel gaat hebben over de langste Tour de France ooit. En over het werk en de taboes rondom sekswerkers Esmee en Jasmijn. Zo ik heb het uitgesproken. Dat moet de luisteraars trekken.
1: Nou, ik heb vanmorgen 1 aflevering zitten luisteren.
0: Het is een podcast, hè?
1: Het is een podcast. Ik zat met rode oren.
0: Echt? Raad je het aan?
1: Ja, maar je moet je wel een beetje wapenen.
0: Oh ja?
1: Ja, er zijn de eerste aflevering gaat bijvoorbeeld over mannen met een fetish. Dus wat ze dan lekker vinden. Daar heb ik een beetje moeten kuisen. En het gaat ook over hygiëne. De dames krijgen wel eens iemand op hun matras waarvan je denkt, nou had je je niet even kunnen wassen. Heel openhartig koop. Maar ik vind het ook heel moedig van deze dames. Want er is altijd een bepaald stigma. Hè? Sekswerken, maar ik heb er ook respect voor. Die dames zijn heel openhartig. Ze krijgen met dingen te maken van hoe een bankrekening openen. Dat is voor hun bijvoorbeeld heel erg lastig. Of een veilige werkplek. Ze willen het niet altijd thuis. Privacy, last van stalking. Heel interessant.
0: Heb je iemand in de studio of heb je
1: Nee, ik heb Esmee aan de telefoon.
0: Wauw, nou, krachtig.
1: Ja, zeker. Ja, dus heel goed dat die dames dat doen.
0: Ja,
1: ja, en ik krijg een hele leuke man aan tafel. Hij is 70 jaar, Kees van Gemert. En hij dacht, ik wil die langste Tour de France, 100 jaar geleden, 1926, wil ik overdoen. Maar dan wel in stukjes.
0: Dus dat is de langste dus.
1: Hij heeft er 70 dagen over gedaan.
0: Oh.
1: En Jeroen Wielaert, die natuurlijk jarenlang de Tour voor de NOS heeft verslagen, die heeft ook om de dag contact met hem gehad. Dus stoer. Verhaal.
0: 70 jaar, 70 dagen gedaan over de allerlangste Tour de France ooit.
1: Ja.
0: 1926.
1: 1926.
0: Jee, wat een verhalen weer vanmiddag.
1: Nou, ik ben er zelf ook een beetje vol van.
0: Ja, dat geloof ik graag. We gaan lekker luisteren naar Aan Tafel straks met jou, Connie.
1: Dankjewel.
0: Fijn dat je weer even hier was. Gauw terug naar de redactievergadering.
1: Ja.
0: En om 12 uur dan krijg je het stokje van mij.
1: Dank je.
0: Tot zo.
1: Hoi.

Radio M Utrecht, dubbel goud, show you the way to go. En can you feel it? Die vormen samen een onweerstaanbare energieboost. Vertrouwen en samenkomen in het eerste nummer. Een universeel gevoel van eenheid in het tweede. Pure funk en warmte in twee etappes. De Jacksons zorgen voor een dubbele dansvoer. Dansvloerknaller. En na dit liedje bel ik de winnaar van ons tweede potje woordbouwer. Nu ik het er toch over heb, blijf dus bij je telefoon. Pop, pop, pop.

flirterig, zonnig popjuweeltje. Waarin verlegenheid en verlangen elkaar precies in balans houden. En de uitnodiging tot een kus en een knuffel verpakt in vrolijke harmonieën. Warm Sounds toverde met dit ene liedje eeuwige radioroem. We gaan bellen.

0: Goedemorgen. Begrijp ik nou dat je onder het genot van koffie en chocomel even aan het puzzelen was?
1: Ja, inderdaad.
0: Is het dan niet wat te warm voor chocomel? Doet me meteen denken
1: maar,
0: aan...
1: Maar deze was lekker koud, hoor.
0: Oh! Net als je dat in de koffie kan doen, hè? Gewoon ijsblokjes en dan kun je er een heerlijk smaakje van maken. Oké, zat je buiten binnen? Hoe heb je het genoten vandaag?
1: Nee, wij zaten buiten en we waren een spelletje aan het doen, aan het skioen.
0: Wat is dat?
1: Ja, dat is ook een soort kaartspel.
0: Speel je veel spelletjes?
1: Ja, wij zijn echte spelletjesmensen.
0: Oh, dat is leuk om te horen.
1: Spelletjes en puzzelen.
0: Kun je eens vertellen wat dat skio precies doet? Wat dat inhoudt? Oh, wat moet je doen met elkaar? Kun je het met z'n tweeën spelen?
1: Twee tot vier personen.
0: Ja.
1: En dan moet je 12 kaarten openleggen. En dan moet je zorgen om zo min mogelijk punten te halen. En de kaarten liggen blind.
0: Ja.
1: En zo gauw je aan de beurt bent, dan moet je een kaart van de stapel pakken. Dan zeg je of je hem houdt of niet. En dan mag je een andere kaart bij jezelf draaien. En een andere weer op de stapel gooien.
0: Nou, dat klinkt zeer gezellig. Met wie speel je?
1: Altijd met mijn vrouw.
0: En hoe heet ze?
1: Nicola.
0: Nicola en Jan aan het kaarten. Zijn het gewone standaardkaarten, zullen we zeggen?
1: Ja. Gewoon speelkaarten. Alleen iets andere volgorde. Want er zit ook -1 en -2 in.
0: Oh, ja. En geen jokers, denk ik.
1: Geen jokers dan, nee.
0: Nee. Nou, leuk dat je zo speelt. Je speelt ook graag mee met Woordbouwer. Het was vandaag een pittige. Ja, hoe zijn jullie met al die O's erin en zo, hoe zijn jullie toch op het woord gekomen?
1: Nou, we waren eerst zover dat we droogte te pakken hadden. En toen zijn we met de rest aan het puzzelen gegaan. En toen kwamen we eruit.
0: En wat is het woord uiteindelijk geworden?
1: Droogtemonitor.
0: Ja, weet je wat het is?
1: Nou ja, het zou wel een soort schaal zijn of zo, waar ze nog bijhouden wat...
0: Ja, het is geen overhoring hoor, maar we zitten natuurlijk in een enorme droge periode in Nederland. De droogtemonitor van het KNMI houdt het bij het neerslagtekort, de standen van Rijn en Maas en waar een watertekort dreigt. Het is dus het eikpunt voor waterschappen en Rijkswaterstaat. En deze zomer sloeg de meter alarm.
1: Ja, dat klopt.
0: Het is allemaal erg droog, hè? Maar goed, hou jij van de warmte en de droogte?
1: Nou, dan de warmte niet. Droog, nou ja, dat is tot daar aan toe natuurlijk. Want wij zitten langs de Rijn.
0: Ja.
1: Dus wij hebben eigenlijk water in overvloed hier. Ja. Want er wordt hier heel veel water doorgespoeld naar het Westland nu... om het zoute water tegen te houden. Dus het lijkt hier wel een rivier.
0: Nou, leuk dat je aan de Rijn woont. Dan heb je vast en zeker een mooi uitzicht.
1: Dat weet ik wel zeker, ja.
0: Ik ga jou in ieder geval de RTV Utrecht strandbal sturen... Wat mogen we erbij doen? Een shopper of een koeltasje? Wat zeg je?
1: Ik hoor mijn vrouw zeggen de koeltas, alsjeblieft.
0: Nou, dat is een koeltasje, hoor.
1: Ja, oké.
0: Okay. Hij past door de brievenbus, zeg maar.
1: Ja,
0: hè?
1: Prima. Je fout.
0: Ik wens jullie een hele fijne dag samen.
1: Ja, dank je wel.
0: Dank dat je meegedaan hebt. En die strandbal en dat koeltasje, dat gaat richting Harmelen.
1: Dank je wel.
0: Nou, alle goeds. En nog veel spelletjes. Plezier vandaag, hè. Dag, Jan.
1: Heel dag.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via de luisterlijn.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de Waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met die privacygegevens doet en met wie het wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale krachten dat heeft en wanneer ze seks hebben. Omdat dit zeer persoonlijke gegevens zijn, mogen die niet worden verzameld. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onduidelijk is of de apps informatie doorgeven aan bijvoorbeeld reclamepartners. Honderden brandweermannen proberen bij Venray de natuurbrand onder controle te krijgen. Het vuur is nu aan de bosrand, meldt 1 Limburg. En de brandweer probeert te voorkomen dat het overslaat naar bewoond gebied. Naast een camping zijn ook enkele woningen ontruimd. Doordat de wind is gedraaid, ruiken mensen in Gelderland en net over de grens in Duitsland ook de rook. Het Soedanese leger heeft een drone-aanval uitgevoerd op een rechtbank in een dorp in Noord-Dorp Darfur. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er 35 doden en tientallen gewonden. Het dorp is in handen van RSF-opstandelingen. Op het moment van de aanval was in de rechtbank een zitting aan de gang. Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zouden daarbij 5 mensen om het leven zijn gekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Het weer, veel zon en weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Goedemiddag, 2:12. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Annemarie is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. De familie van de vermiste 22-jarige man uit Zeist is nog altijd naar hem op zoek in Marokko. 2 weken geleden raakte hij spoorloos tijdens zijn vakantie. Ouaddoud heeft een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving en is daardoor afhankelijk van zorg. Stadsduiven en halsbandparkieten rondom de Utrechtse Domtoren zijn hun leven niet zeker. Ja, daar is namelijk een slechtvalk gespot op de toren. En die is op zoek naar eten. Vermoedelijk is het een vrouwtje van een van de broedparen bij het provinciehuis of bij Lage Weide. En een auto in Stoutenburg heeft zich klemgereden op een betonblok. Nou, hoe die weer is losgekomen, hoor je zometeen in het regionieuws.
7: Dankjewel.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekker van Albert
11: Heijn. Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.

0: en de Vagabonds op Radio M Utrecht. Een hele goede middag. Het is 8:08.
1: Aan tafel.
0: Wat leuk dat je erbij bent. Deze aflevering van Aan tafel. Laat ik eens beginnen met de dagvraag. We gaan het eens een beetje omdraaien. We hebben elke dag een dagvraag op onze Facebookpagina van Radio M Utrecht. En de vraag van vandaag luidt: airco's moeten verplicht worden in alle verzorgingshuizen. Wat vind jij van deze stelling? We zijn hartstikke benieuwd, want de temperatuur komt weer boven de 30 graden. En Marion die zegt: nou, ik vind eigenlijk dat het een standaard inrichting van alle verzorgingstehuizen moeten zijn. Niet alleen voor de bewoners op leeftijd, maar ook voor de verzorgers. Die hebben er natuurlijk hartstikke veel last van. Aan poten geblazen. Dus zet een airco daar neer. Ik ben zo benieuwd wat jij ervan vindt. Misschien ken jij ook wel iemand die in zo'n verzorgingshuis zit, waarvan jij weet, ja, het is daar werkelijk helemaal niet te harde. Stuur dan maar eens even een app als je wil naar ons. Via de app van RTV Utrecht. En zou je dan ook je telefoonnummer erbij willen zetten, dan kan ik jou misschien om 14:15 eventjes bellen. En dan mag je je verhaal doen in de uitzending. Dus heb jij daar ook een mening over? Of je kent bijvoorbeeld iemand die daar ook in zo'n heel warm verzorgingshuis zit? Ik ben hartstikke benieuwd naar de verhalen. Dus stuur maar even een appje met je telefoonnummer erbij. En dan iets anders. Ik ga zo meteen bellen met Esme met het verhaal van hoe ziet een werkdag van een sekswerker er eigenlijk uit. Daarover bestaan nog altijd heel veel aannames. Nou, Esme en Jasmijn die besloten daarom zelf maar het verhaal te vertellen. In hun nieuwe podcast Gewoon Sekswerk nemen ze je mee achter de schermen van een beroep waar veel over wordt gesproken, maar waar we eigenlijk niet zoveel van weten. Esme die werkt al 5 jaar als sekswerker. Ik heb net een stukje geluisterd van de podcast. Ik moet eerlijk zeggen, dat ik rode oortjes heb. Ik moet ook hier en daar, wil ik toch wel iets kuisen. Rode oren, ja, maar goed, het is ook een vak waarvan wij weten, daar weten we heel en weinig van af. Nou, zometeen maar eens eventjes bellen met deze Esme uit Utrecht. En dit is ook uit Utrecht. We kennen hem wel natuurlijk, hè? Henk Westbroek. Met een liedje over zijn vrouw Julia. Zelfs je naam is mooi, zo heet het officieel.

0: Een teder liedje uit 1998. Onze eigen Henk Westbroek. En zelfs je naam is mooi. Het is 12:15. Je luistert naar het lunchprogramma Aan Tafel. Hoe ziet een werkdag van een sekswerker er eigenlijk uit? Nou, daarover bestaan nog altijd veel aannames. Esmee en Jasmijn besloten daarom zelf het verhaal te vertellen. In hun nieuwe podcast Gewoon Sekswerk nemen ze je mee achter de schermen van een beroep waar veel over wordt gesproken, maar waar weinig mensen echt iets van weten. Esmee die werkt inmiddels al zo'n 5 jaar als sekswerker en haar vriendin Jasmijn al ruim 13 jaar in de provincie Utrecht. Esmee, goedemiddag.
1: Hoi.
0: Fijn je even aan de lijn te hebben.
1: Ja.
0: Jij hebt hartstikke veel gestudeerd. Je bent een alleenstaande moeder op jonge leeftijd. Hoe ben jij in dit vak gerold?
1: Het is eigenlijk nooit een bewuste keuze geweest. Het was meer dat ik al zoveel had gedaan en in ieder geval wist wat ik niet wou doen. Hm. En toen eigenlijk ben begonnen met het verkopen van foto's en video's. En op verzoek van klanten een keer gaan afspreken. En dat beviel zo goed dat ik er eigenlijk in ben blijven hangen.
0: Ja, en jullie kennen elkaar al lang. Hoe hebben jullie elkaar leren of ontmoet eigenlijk?
1: Via een gezamenlijke klant.
0: Ja.
1: Die heeft ons allebei apart uitgenodigd. En sindsdien zijn we eigenlijk vriendinnen geworden.
0: Ja, en jullie willen ons meenemen in jullie wereld eigenlijk. Wat zijn de grootste misverstanden, vind jij?
1: Omdat er vandaag de dag nog steeds heel erg een taboe heerst op het sekswerk, zijn er heel veel dingen niet geaccepteerd. En lopen wij tegen heel veel praktische, eigenlijk hele simpele zaken aan waar mensen normaal niet bij stilstaan. Zoals het vinden van een goede zelfstandige werkplek, het vinden van een eigen bankrekening, een ziektekostenverzekering, eigenlijk allemaal dat soort simpele dingen.
0: Ja, ik snap het. De eerste aflevering, die heb ik net geluisterd. Ik moet zeggen, wel een beetje met rode oortjes.
1: Ja, we hebben geen filter in de podcast, dat klopt.
0: Nee, nou wat ik heel leuk aan jullie vind, Esmee, je hoort dat jullie elkaar heel goed kennen. En daardoor wordt het ook allemaal heel openhartig.
1: Ja, klopt. En dat was ook eigenlijk de hele insteek van de podcast. Wij krijgen heel erg te maken met vooroordelen van mensen. Omdat er niks bekend is over het sekswerk, gaan mensen aannames doen. En dat wordt eigenlijk altijd ingevuld zoals het absoluut niet is.
0: Ja.
1: En vaak ook negatief. Dus wij willen graag met een open houding daarover vertellen. En ook de grappige dingen, de vieze dingen.
0: Ja,
1: ja we schamen ons nergens voor.
0: Nee. Nou, het is een lunchprogramma, maar ik heb een stukje over. Dat gaat, dan hebben jullie het over de hygiëne van de man. Laten we even luisteren.
2: Want mensen vragen dan vaak aan mij, ja, hoe zit het met hygiëne? En dan zeg ik, nou slecht. En dan zeggen ze, maar dan zet je het toch onder de douche. Ja. Ik kan jou vertellen dat de echt niet schone mensen een douchebeurt niet gaat helpen. Want we hebben het hier echt over mensen die gewoon waarschijnlijk al vanaf jongs af aan de hygiëne nooit hebben meegekregen. En bepaalde dingen niet goed schoonmaken, waardoor daar een aanslaglaag zit.
3: Kan je zoveel zeep op doen als je wil, maakt niet uit. Blijf zweten.
0: Hoe ga jij daar dan mee om, Esmee, als je zo iemand ontmoet?
1: Dat is lastig. Ik heb ook een soort van lichte vorm van smetvrees. Dus voor mij is dat al helemaal lastig. Nou ja, bepaalde dingen die vermijd je dan een beetje. Als iemand echt gewoon zelf hygiëne niet op orde heeft, dan kunnen bepaalde handelingen simpelweg niet. En dat is dan de eigen verantwoordelijkheid van die klant.
0: Ja, dat is ook zo. De eerste aflevering gaat ook over vreemde fetish. Nou, daar zitten er ook wel een paar bij. Laten we even luisteren.
2: Waar ik denk ik het meest onder indruk van was een man die vroeg van tevoren of ik hem anaal wou nemen. Nou, dat is geen gekke vraag. Ja, anaal wil nemen dan met dus een dildo. Hij vroeg dus om anaal genomen te worden. Hij komt dus binnen en dan is het dus echt gewoon helemaal in pak met zo'n koffertje.
3: Ja. Ja.
2: De meest netjesse personen.
3: Ja. Advocaten.
2: Ja.
0: Ja, nou ja, dat soort dingen zijn allemaal te horen in jullie podcast. Wat ik heel leuk vind, Esmee, jullie bezamen ook wel verschrikkelijk veel lol erom.
1: Enorm, ja.
0: Ja. Ja.
1: Zo houden wij het werk ook een beetje vol. Het is niet altijd even makkelijk. Het is heel leuk, heel avontuurlijk. Maar ook heel moeilijk. Een heel moeilijk beroep. En wij houden het leuk en luchtig door het met elkaar om te kunnen lachen. En het op die manier een beetje te kunnen ontladen bij elkaar.
0: Ja, dat is ook zo. Zou je dit werk nog lang willen blijven doen? Ik bedoel, de wereld wordt harder, de klanten worden onaardiger.
1: Ja, ik heb altijd gezegd, als de klanten waren zoals 1 jaar of 5 geleden en praktische zaken beter worden geregeld voor ons, dan zou ik dit bij wijze van spreken nog kunnen doen totdat ik er geen zin meer in heb. Dus dat is heel lang.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan moeten er wel wat dingen veranderen, want zoals het nu gaat kan het eigenlijk niet.
0: Nee, maar want je vertelt over woonruimte of een plek waar je kunt werken, bankrekening.
1: Zelfstandige werkplek, ja.
0: Bij wie zou je moeten aankloppen om dat te kunnen regelen?
1: De gemeente, maar de gemeentes die zitten er niet zo op te wachten.
0: Nee. Er staan nu een paar afleveringen online. Jullie gaan door tot het niet meer leuk is met de podcast?
1: Nee, we gaan door tot het bittere einde. Jullie komen nog niet van ons af. Nee.
0: Nou, nogmaals, ik zat met rode oortjes te beluisteren.
1: Leuk.
0: Waar kunnen we het beluisteren, Esmee?
1: Op Spotify en op Apple Podcast. Gewoon sekswerk heet de podcast.
0: Ja, en wat hopen jullie tot slot te bereiken met deze podcast?
1: Vooral dat mensen even een ontspanningsmomentje hebben en heel erg kunnen lachen en genieten van onze verhalen.
0: Ja.
1: En daarnaast dat sekswerk ook wat genormaliseerder wordt. Want eigenlijk is het allemaal helemaal niet zo spannend. Ja, ik snap dat dit voor heel veel mensen natuurlijk wel spannend is. Maar het is niet zoals mensen denken. En als we er met z'n allen wat luchtiger over doen, dan wordt het ook wat fijner voor iedereen. Voor de klant en voor de sekswerker.
0: Oké, nou, ik bewonder jullie openhartigheid. Podcast Gewoon Sekswerk te beluisteren op, wat zijn nou, op Spotify en?
1: Spotify en Apple Podcasts. Hartstikke. En we hebben een Instagram.
0: Ja.
1: Daar kunnen jullie ook vragen stellen of reacties geven.
0: Oké, dankjewel.
1: Ook Gewoon Sekswerk.
0: Oké, dankjewel Esmee.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoi.
1: Doei.

Collins op Radio M Utrecht. De zomer vier je bij ons. Nou, er komt weer een zomerse plaat aan. En ook het nieuws komt er zo aan. Het gaat over een auto in Stoutenburg. Dat is op een betonblok beland. Hoe dat is afgelopen, dat hoor je zo meteen van Annemarie. En dit is Marianne Faithfull en Summer Nights.

0: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
5: Goedemiddag, het is precies 12:30, tijd voor het nieuws met jou, Annemarie. Een 22-jarige man uit Zeist is al 2 weken vermist.
6: Ja, en zijn familie is nog altijd naar hem op zoek in Marokko. Ouaddoud verdween tijdens een vakantie en werd voor het laatst gezien in de stad Tanger. Hij heeft een lichamelijke beperking, psychiatrische problemen en een verslaving. En daarom is hij afhankelijk van zorg. Zijn familie overwoog een beloning uit te loven, maar ziet daar toch van af. Uit vrees dat het kan leiden tot gevaarlijke situaties. De gemeente IJsselstein waarschuwt voor fraude via sms. Oplichters doen zich voor als BSR, en dat is de organisatie die gemeentelijke belastingen int. Ze sturen dan zogenaamd namens BSR een betaalverzoek via sms. Maar die organisatie doet dat nooit, zegt de gemeente. Ja, krijg je zo'n bericht, dan is het advies: klik niet op de link en blokkeer het 06-nummer. Op de Domtoren in Utrecht is een slecht valk gespot door vogelaars. En volgens stadsecoloog Luc Hogenstein zit hij daar vooral voor voedsel. Ja, valken die eten bijvoorbeeld stadsduiven en halsbandparkieten. Dus het is opletten geblazen voor die vogels. En Hogenstein denkt dat het een vrouwtje is van een van de broedparen bij het provinciehuis of bij Lage Weide. Volgens de ecoloog zal ze zich nog wel een paar weken laten zien op de Domtoren. Een automobilist in Stoutenburg is tot stilstand gekomen op een betonblok. Met hulp van omwonenden lukt het uiteindelijk om de auto los te krijgen. Ze hebben de auto eraf geduwd en hem weer op 4 wielen gekregen. Ja, niemand raakte gewond, maar de auto, ja, die raakte alleen beschadigd aan de onderkant. Dus ook dat viel wel mee. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig met 33 graden. Later vandaag is er kans op regen en onweersbuien.
5: Oké, dankjewel Annemarie en tot over een half uurtje.
7: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: Vanmiddag vanaf 3 uur...
11: Zomer op je radio.
10: Met de vakantie 100.
12: A
11: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Sammy Davis Jr., Beretta's Theme. Wat was het ook weer? Ja, een soort Amerikaanse misdaadserie. Misschien weet je dat nog wel. Jaren 70. Draait om detective Tony Beretta. Een beetje een aparte agent met zijn grote geelkuifkakatoe Fred. En de hoofdrol werd gespeeld door Robert Blake. Dan weet je dat maar weer. Goedemiddag, je luistert naar het lunchprogramma Aan Tafel met zometeen de eerste ronde van de Stem van M.
1: Aan Tafel.
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
3: Want die ene, dat ben jij.
4: Vincent, met Dat Ben Jij is deze week de Nationale Nieuwe.
5: Bij Radio M Utrecht.

0: Cliff uit 1962 en Do You Wanna Dance. Het is 10:50.
1: De stem van M.
0: Nou, misschien wil je ook wel in het bezit komen van die mooie portable radio die je overal lekker mee naartoe kunt nemen. Dan kun je ons blijven ontvangen. Het enige wat je hoeft te doen is de stem raden van een bekende Nederlandse mevrouw. Als je het weet, meteen even een mailtje sturen hoor naar stemvanm@rtvutrecht.nl met even je telefoonnummer erbij. En dan maak jij kans op die radio. Donderdag aan het einde van Aan Tafel, dan gaat de prijs eruit. Let goed op, zet hem misschien weer een tikje harder. Dit is de opgave.
2: En die partner of die ex-partner moest dan voorkomen?
1: De stem van M.
0: Ja, het gaat om de stem, maar het gaat ook om wat ze zeggen. Hè? Dus mail maar naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Warm in Midden-Nederland. Hoe warm, dat hoor je zo meteen.

0: al bijna vergeten hoe populair zij was, hè? Uit Rotterdam, Anita Meijer. En Blame It On Love. Gita Spannenburg, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Heb jij een goed accentje bij je als Rotterdams of Amsterdams?
1: Nee, ik had vroeger een Eindhovens accent, maar toen was ik al kind. Ja. En op mijn zesde verhuisd naar het midden van het land.
0: Oh ja.
1: En toen is dat er heel snel uitgehaald.
0: Ja, want wat is echt Eindhovens dan?
1: Ja, die zachte G.
0: Oh ja, die zachte G natuurlijk.
1: Ja, ja. De G allemaal in zachte klanken. Maar nu heb ik volgens mij geen accent meer, denk ik.
0: Nee, jij
1: ben accentloos. Ik vind het altijd wel leuk om te horen van mensen, de accenten.
0: Ja, ik krijg van mijn vriendinnen in Den Haag te horen. Wat ben jij Utrechts gaan praten? Van, je hebt het niet meer af.
1: Oh ja?
0: Want jij hebt bijvoorbeeld mooi. Maar hier zeggen ze bij de redactie van, nou, jij komt uit Den Haag met je grappig, gezellig.
1: Wat grappig, hè? Ja, ja. Geinig. Het is altijd relatief, net als het weer, weet je wel. Ja. Ja.
0: Nou, over het weer gesproken. Het is vandaag wederom een warme dag.
1: Zeker, we zijn op de meeste plekken de 30 graden al gepasseerd. En wij koersen af op 32, 33 graden. Nou, zonnige ochtend achter de rug, een beetje broeierig en klam. En nu komen er vanuit het zuiden wat wolkenvelden aan. En vanmiddag zullen wolkenvelden en zon elkaar wat gaan afwisselen. En dan is het wachten of er een onweersbui gaat ontstaan. De atmosfeer is er niet helemaal klaar voor. Er moet alle zeilen bijzetten om er een onweersbui uit te trekken. Maar ik denk dat wij in Midden-Nederland in de tweede middaghelft nog wel aardige kans maken om toch een enkele of een paar regen- en onweersbuien te krijgen. Met kans op hagel en windvlagen. Dus dat kan allemaal in de, zeg maar, na 3 uur vanmiddag. En dan zou er vanavond ook nog een losse bui kunnen vallen. Misschien ook nog met een klap onweer. Het is echt een beetje hangen en wurg in de atmosfeer om er echt wat neerslag uit te krijgen.
0: Ja, het is ook een beetje verraderlijk. Want ik had gisteravond de ramen wagenwijd open. Totdat ik vannacht, ik weet niet hoe laat het was, mijn ramen een beetje dicht moest doen. Want toen kwam er ineens heel veel wind.
1: Ja, dat was heel, heel apart. Want er was gisterochtend waren de buien bij Bordeaux. Die lagen precies op koers voor ons. Maar die gingen uit de dynamiek. Boven de België viel nog aardig wat. Ook met onweer. En bij ons bleef niks meer van over. Wat licht gespetter, maar vooral het windfront kwam nog wel over. Ja, ja. En daar heb jij dat raamgekletter van gehad.
0: Vandaag een warme dag. Hoe gaat het de rest van de week eruit zien, Gita?
1: Ja, we zitten in een duidelijke cadans van de zomer. Dat steeds warmte of hitteimpuls. En dan een wat meer een afkoelend beeld. Waarbij het nooit echt kil wordt. Morgen denk ik dat er een aardig windje staat. Dat is even wennen. Een windje uit het zuidwesten. Volle kracht 4. Wolken en zon. Een beetje in afwisseling. Misschien een buitje. Nog een beetje van een restbuitje van het vocht wat nog aanwezig is. Bij 26 graden. Voorwaar niet slecht. En dan donderdag en vrijdag zitten we echt wel onder de 25 graden. 23 graden, stapelwolken, zon. Soms overdag een beetje veel stapelwolken. En op de meeste plekken droog. Dat blijft het ook het weekend. Eerder zat er nog wat neerslag in voor de zaterdag en zondag een bui. Dat is er ook al mooi verdampt, al in de weerkaarten. Maar het betekent wel dat wij zaterdag en zondag veel zonneschijn hebben, krijgen. En ook weer hoge temperaturen. We gaan weer richting 8, 29 graden op zondag.
0: Ja, en ik dacht eigenlijk dat volgende week het weer wat normaler zou zijn. Maar volgens mij wordt het ook best een warme week.
1: Ja, je ziet nog steeds die impulsen die van warmte die onze kant dan opkomen. En er is nog niet. Ja, steeds. Dat is lastig ook met die pluimgrafiek. Want dan denk je, ziet op termijn steeds toch echt neerslag verschijnen.
0: Ja.
1: Maar het weer blijft in dezelfde hoge drukkadans zitten. En ook volgende week is de hoogzomer nog lang niet voorbij.
0: Nee, nou ja, we houden er rekening mee. Ja. En gelukkig zijn jullie er om ons te waarschuwen.
1: Gaan we doen.
0: Gita, dankjewel. En tot vanavond in Utrecht.
1: Tot vanavond.
0: Thuis.
1: Hoi, doei. Doei. Radio M Utrecht. Mm-hmm.

Mooi nummer van James Blunt, 1973. Wat gaan wij zo meteen doen in, aan tafel? Misschien herken je het al. Ja, je zou denken de Tour de France. De man is afgelopen, de vrouwen natuurlijk nu. Maar de Tour de France in 1926, dus 100 jaar geleden... dat was de langste Tour ooit. Soms reden de wielrenners wel 400 kilometer op een dag... ook over hele gevaarlijke paden door de bergen. Kees van Gemert uit Utrecht besloot die Tour te gaan rijden. Vanwege zijn 70-jarige leeftijd heeft hij hem in 70 stukjes verdeeld... Vorige week zondag, toen ook de officiële Tour de France eindigde in Parijs... toen kwam hij daar ook aan, op de Champs-Élysées. Maar hij mocht alleen niet op diezelfde plek eindigen. Dat was dan wel weer jammer. Toen is hij aan de andere kant van die Champs-Élysées geëindigd. Na 70 dagen onderweg te zijn geweest. Journalist Jeroen Wielaerts, die jarenlang als

verslaggever de tour versloeg, die volgde zijn reis op de voet en schreef daar wekelijks een artikel over. Nou, een hele bijzondere prestatie natuurlijk. Ik heb allebei de mannen zometeen aan tafel. Eet smakelijk en heel graag tot zometeen.

0: wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiom.utrecht.nl en de app.
10: Robert Walters met het NOS-journaal. Voor de kust van Noord-Frankrijk is een boot met migranten in brand gevlogen. Aan boord waren 157 mensen. Ze zijn allemaal gered. De Franse autoriteiten hadden de boot al snel in de gaten toen deze gisterochtend vertrok richting Engeland. De reddingsdienst haalde daarna 5 mensen van boord. Waarom is niet bekend. De andere opvarenden wilden niet van boord. De motor van de boot vatte daarna vlam tijdens de overtocht. De migranten zijn opgevangen door de Franse reddingsbrigade en de Britse kustwacht. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt zijn ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Het gevolg is onder meer dat het ministerie uitleg wil en er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een opvangplek. Nederland en België moeten meer samenwerken bij het opwekken van elektriciteit. Premier Jette heeft dat gezegd in Antwerpen bij de officiële ingebruikneming van het hoogspanningsproject Brabo 3. Dat is onder meer bedoeld om de uitwisseling van energie tussen Nederland en België eenvoudiger te maken. Energievoorziening is volgens Jette steeds meer een veiligheidsvraagstuk geworden. De Belgische premier De Wever noemt het project belangrijk voor de energiezekerheid en autonomie. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de Waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met de privacygegevens doet en met wie dat wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten er zijn en wanneer ze seks hebben. De afgelopen 2 weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale dodental op 1700 sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar ruim 3800. Het centrum van de ebola-uitbraak bevindt zich in het noordoosten van het land, waar 90% van de gevallen is vastgesteld. Volgens de gezondheidsautoriteiten is het onbekend waar het virus voor het eerst uitbrak. Onderzoek is lastig vanwege onder meer gewapende conflicten in die regio. Honderden brandweermensen proberen bij Venray de natuurbrand onder controle te krijgen. Het vuur is nu aan de bosrand, meldt 1 Limburg. En de brandweer probeert te voorkomen dat het overslaat naar bewoond gebied. Naast een camping zijn ook enkele woningen ontruimd. Doordat de wind is gedraaid, ruiken mensen in Gelderland en net over de grens in Duitsland de rook. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking. En in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Goedemiddag, 3 minuten over 1. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Annemarie is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Waterschap Rivierenland roept mensen op om zuinig om te gaan met water vanwege de aanhoudende droogte. Inwoners worden gevraagd geen drinkwater te verspillen en ook boeren krijgen het advies om water op te slaan en waterverbruik waar mogelijk te verminderen. Een 22-jarige man uit Zeist is al 2 weken vermist. Zijn familie is nog altijd naar hem op zoek in Marokko. Ouadoud verdween tijdens een vakantie en werd voor het laatst gezien in de stad Tanger. Hij heeft een lichamelijke beperking. En de Amersfoortse wielrenster Puk Pietersen rijdt vandaag in de bolletjestrui in de Tour de France Femme. Ja, die veroverde ze gisteren door de meeste bergpunten te pakken. En de 4e etappe is vanmiddag. Tot zover dan voor nu. 1:30 meer nieuws.
6: Dankjewel. Verkeersinformatie dan gemeld door de ANWB. Met een N-weg, daar staat een lange file. Dat is de N201, Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst Den Berg en Loenersloot 26 minuten. Je had het net al over de Tour de France Femme. Ik heb aan tafel Kees van Gemert. Hij deed de langste uit 1926 nog eens een keertje over. En Jeroen Wielaert die volgde hem. Dat hoor je zo meteen.
12: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.

0: Hij is weer helemaal in het nieuws, want er is materiaal ontdekt wat nog nooit eerder iemand heeft gehoord. Althans, tenzij je bij dat concert van hem was geweest ergens in Spanje, waar hij optrad in Benidorm, in een hele grote arena die trouwens lang niet vol zat. André Hazes op Radio M Utrecht. 9 over 1 is het.
1: Aan tafel.
0: Ja, de Tour de France is bezig, hè, voor de vrouwen. Maar we gaan het hebben over de Tour de France van 1926, 100 jaar geleden. En dat was dan ook de langste Tour ooit. Soms reden die wielrenners wel 400 kilometer op een dag, ook over zeer gevaarlijke paden door de bergen. Kees van Gemert uit Utrecht besloot die Tour ook te gaan rijden. En hij besloot hem vanwege zijn 70-jarige leeftijd het in 70 stukjes te doen. Vorige week zondag, toen ook de officiële Tour eindigde in Parijs, kwam hij daar ook aan op de Champs-Élysées, na 70 dagen onderweg te zijn geweest. Journalist Jeroen Wielaerts, die jarenlang als verslaggever de Tour de France versloeg, hij volgde zijn reis op de voet en schreef daar wekelijks een artikel over. Mannen, allebei van harte welkom. Leuk dat jullie er zijn.
2: Dankjewel.
0: Te beginnen die Tour in 1926. Waarom was die zo lang?
2: Ze wilden eigenlijk, de tourorganisatie wilde langs alle grenzen die na de Eerste Wereldoorlog ontstaan waren. Dus, en ze wilden ook dat de Alpen en de Pyreneeën achteraan in de Tour zaten, want dan was het klassement was nog niet gezet. Dus daarom begon die Tour onder het meer van Genève, ging eerst langs de Duitse grens omhoog, onder België, Luxemburg door naar de kust, langs de kust, door Bretagne, langs de grenzen van Bretagne, helemaal naar beneden, naar de Spaanse grens, door de Pyreneeën, Côte d'Azur, de Alpen in, weer terug in Evian, maar er moest natuurlijk in Parijs gefinished worden. Dus toen moest er nog van Evian moest er nog naar Parijs gefietst worden. Dat waren de laatste 600 kilometer. Ja, en als je dat bij elkaar op gaat tellen langs al die grenzen, kom je op 5745 kilometer uit.
0: Was dat niet onmenselijk, Jeroen?
3: Nou ja, dat waren juist de aantrekkelijke dingen van die tijd. Het zat hem in de duur, het zat hem in de bergen. En de, nou ja, schier onmenselijke omstandigheden inderdaad. Want ze vertrokken, om wat maar te noemen, soms om 1 uur in de nacht. Ja. Voor een rit van 433 kilometer. En dan reden ze 15, 16 uur aan één stuk door.
0: Weet je.
3: Kerels van tussen de 20 en de 30.
0: Kwamen ze nog wel enigszins levend aan dan? Dat is toch een beetje onmenselijk?
3: Dat is een enorme slijtageslag.
0: Ja.
3: Er vielen er heel veel af.
0: Ja.
3: Maar deze niet?
0: Nee, deze niet. Maar jij hebt het slim aangepakt. Jij dacht, ik doe hem in 70 stukjes.
2: Ja, ik ben wel een paar keer heel vroeg begonnen. Maar dat had meer met het weer te maken. Het werd op een gegeven moment zo heet dat ik de wekker 's ochtends om 5 uur zette. Om 6 uur op de fiets te zitten. Zodat ik voor 11 uur de meeste kilometers al gemaakt had. En ja, ik had geen zin om 's nachts om 1 uur en 400 kilometer op een dag, moet ik heel eerlijk zijn, dat gaat me ook niet lukken.
0: Maar dan zat jij 's middags al lekker op een terras.
2: Zat ik meestal 2 uur checkte ik in op het hotel. Ging ik even douchen, even op bed liggen, mijn socials bijwerken. En omdat ik heb heel veel goed weer gehad, behalve in Normandië, kon ik lekker op het terrasje gaan zitten.
0: Ongelooflijk, heb je last van die bosbranden gehad?
2: Perpignan zijn we net op tijd, daar fietste mijn dochter mee. Die kwam langs de Côte d'Azur mee fietsen. En wij vertrokken uit Perpignan op maandagochtend. En vanaf woensdag is het daar allemaal in de hens gegaan, zullen we maar zeggen. Dus wij waren net 2 dagen weg en wij fietsten onder Montpellier. En toen had ik telefonisch contact met Jeroen, die toen net bij Narbonne reed op weg naar de start van de Tour in Barcelona.
3: Ja.
0: Ja.
2: En die vertelde mij, de snelweg is hier tijdelijk afgezet.
3: Ik stond in een file bij Béziers. En dus, en op zeker moment werden we daar ook dus door brandweermannen op de weg in een linker rijbaan gedirigeerd. En toen konden we er een beetje doorheen, door die rookwolken, en zag ik daar dus berm branden. Gewoon, ja, het fikte daar langs de snelweg.
0: Ja. Wat gevaar. Maar je bent ook al eens, wilde je het vliegtuig nemen om te komen op de plek waar hij zou zijn, en toen was hij alweer weg.
3: Nou, ik had zijn schema, en gezien dat hij op maandag of dinsdag de Tourmalet zou doen, toen heb ik het wel even overwogen, maar ja, het was ook, ook weer een kostenpost. En toen het eenmaal zover was, was Kees alweer die bergen over in het weekend, en niet in de dagen daarna. Dus ik was blij dat ik dat niet gedaan had.
0: Nee, maar ik heb ook gelezen dat jij meer contact met Jeroen had dan met je eigen vrouw in die tijd.
2: Ja. Ik moet er even de eerlijkheid gebied te zeggen dat het inderdaad zo was. Ik had dagelijks bijna telefonisch contact met Jeroen. En ik appte wel dagelijks met mijn vrouw. Maar ik sprak er niet dagelijks.
0: Hoe ging dat dan, Jeroen? Je belde hem op en je ging aan hem vragen van hoe is het allemaal gegaan? En daar schreef je dan een stuk over,
3: met een schema, met een schema bij de hand.
0: Ja.
3: En de afspraak met Ton van den Berg van Nieuws 030, want daar verscheen dus die hele reeks in. Ik heb eerst een voorverhaal van hem gemaakt, met hem, met Kees gemaakt, waarom een voormalige theaterbaas
0: van de Lunatics
3: in zijn hoofd haalt.
0: Nou, daar heb je het al, de Lunatics.
3: Lunatics, om in zijn hoofd haalt om niet de weg naar Santiago de Compostela te lopen, maar dit te gaan doen. Nou, Kees zei toen daarom. En Ton van den Berg kwam ik tot de slotsom dat elke dag zou een beetje slepend worden, maar elke week wel weer leuk. Want dan had hij weer echt zo'n hele etappe van toen achter de rug. Dus ja. zo zijn het 13 afleveringen Nieuws 030 geworden.
0: Hartstikke leuk. Wat zijn nou eigenlijk de grote verschillen? Ik meen dat de eerste tour in 1903 was, 1926 en 100 jaar later. Wat zijn grote dingen?
2: Het grote verschil is natuurlijk het materiaal.
0: Ja.
2: Ik heb toegang tot een fietsenmaker. Als ik iets aan mijn fiets heb, dat moesten zij allemaal zelf zien te regelen. En de wegen zijn natuurlijk stukken verbeterd. Want een aantal wegen van toen kon ik nu niet meer berijden. Omdat die gewoon te druk en te gevaarlijk zijn met te veel vrachtverkeer. Vooral in het noorden en in het oosten van het land. Kijk, in de bergen, die weg over de Tourmalet, de route is nog hetzelfde. Alleen het wegdek is verbeterd. Maar in het oosten zijn dat allemaal goed nationaal wegen geworden. Die hartstikke druk zijn. En nou heb ik gelukkig een aantal Franse feestdagen gehad. Want die hebben ze nogal.
0: Ja.
2: En daardoor kon ik er op die dagen wel op rijden. Want dan was er in ieder geval geen vrachtverkeer. Maar andere dagen moest ik er een beetje zo omheen cirkelen.
0: Ja, en bijvoorbeeld een reservewiel hadden ze om de nek toen, Jeroen?
3: Nee, een reserveband. Reserveband. Ja. En ze droegen van die hele zware stofbrillen van motorrijders. Die motorrijders op hadden. Omdat die wegen over het algemeen nog van aangestampte zand en grind waren. Dus een enorme stofzooi bij zonnig weer.
0: Ja.
3: Dus ja, ze zagen eruit als een soort maanmannetjes. En ze moesten inderdaad fixen. Maar ze hadden die echte grote beroeps, de verdetten van toen, hadden dan wel een materiaalwagen bij zich, geloof ik. En de organisatoren, die reden ook met extra banden om hun spiegels heen. Maar het was onvergelijkbaar met nu. Met die totale begeleiding van artsen en diëtisten. En als ze willen ook nog een psycholoog. Ja. Dit was deze Utrechtse oude theaterbaas, de eenzame fietser.
0: Ja. Die kromgebogen over zijn stuur?
2: Soms wel.
0: Ja, hè?
2: In Normandië zeker, daar had ik ontzettend veel regen en tegenwind. Harde tegenwind.
0: Mm. Ja.
2: Waardoor het soms niet echt opschoot. En ik af en toe wel eens dacht, als dit heel lang gaat duren, is het niet leuk meer.
0: Nee.
2: Want ik vond één dag al eigenlijk wel genoeg.
0: Ja, er zijn dus,
2: maar ik heb ontzettend veel goed weer gehad eigenlijk. Vanaf Bretagne is het alleen maar zon geweest. Af en toe een keer een buitje.
0: We gaan het er zo meteen door over praten. Ook over jouw mooie dingen die je hebt meegemaakt. Zullen we eens Ellen te Damme gaan draaien met Tour de France?
3: Oké.
0: Mooi liedje.

0: Ja, Ellen ten Damme, Tour de France. Nou, hij is bezig voor de FAM, voor de vrouwen. We hebben het over de Tour de France 1926. De langste tour ooit. Soms reden die wielrenners wel 400 kilometer op een dag. Kees van Gemert uit Utrecht heeft dat ook gedaan. 100 jaar later. Maar dan wel vanwege zijn leeftijd, 70 jaar, in 70 stukjes onderverdeeld. En het leuke is dat Jeroen Wielaert, ik noem je toch nog maar eventjes Mr. Tour de France, want je hebt dat jarenlang verslagen. Onlangs ook weer. Jij hebt hem eigenlijk gevolgd en je hebt er stukjes over geschreven. Heb je wel eens getwijfeld, Jeroen, of die het vol zou houden?
1: Er was één recepsis. En toen ik na 3 weken hem voor het eerst zag in Lille, was hij licht grieperig. En nou, ik zag ook wel de zorg op het gezicht van Julia, want we ontmoeten elkaar in Lille. Maar daar kwam hij doorheen. En hij kwam ook door Normandië en Bretagne met die rotwinden en regens en die vrachtwagens die hem bijna van de weg joegen. En toen kwamen de Pyreneeën. Ik zei al, ik had bijna geboekt voor een vlucht. Maar hij was me al voor over de Tourmalet.
0: Ja.
1: En Kees, die Tourmalet, dat was jouw grote test.
2: Ja, dat was de grote test, Kees. De dag voordat ik de Tourmalet overging, had ik hem voor de helft gedaan, tot bagage. En ik had hem ooit eerder gedaan zonder bagage, maar nu had ik dus bagage bij. En toen was in mijn idee, die eerste 2-3 kilometer vanuit bagage, dat was maar even, stelde niet veel voor. Nu dacht ik, lag ik de avond ervoor in mijn bed en dacht, zou ik hem halen? Want als ik hem niet haal, houdt het verhaal op.
0: Ja.
2: Stopt het hier. En toen die eerste 2 kilometers, die waren zwaar. Die waren 9%. Mm. Terwijl in mijn idee was dat een fluitje van een cent.
0: Ja.
2: Maar toen ik die door was, toen ging het een nagestaag verder. En dan, ja, dan kom je tegen de top aan, wordt het 10%. Maar dat maakt dan niet meer uit. Dan denk je van, ik ben er bijna, dus dan trap je even flink door. Mijn dochter zei altijd, fietsen is eigenlijk gewoon doortrappen.
0: Ja.
2: Meer stelt het eigenlijk niet voor.
0: Maar heb jij Jeroen wel eens moed moeten inpraten?
1: Nee, alleen begreep ik dat ons regelmatige of vrijwel dagelijkse contact hem al tot steun diende. En zijn broer was de eerste week mee, Jan. Mink was mee.
0: Dochter.
1: Maar Kees nam ook zijn eigen moraal mee. Want met die Tourmalet, en dat is heel symbolisch, had hij eigenlijk de barrière der barrières genomen. Mm-hmm. En dat vond ik ook zo'n ja, bijna existentieel mooi moment voor een vent alleen van 70.
0: Waarom wilde je dat überhaupt doen eigenlijk? Wat had je te bewijzen, Kees?
2: Ik hoef niks te bewijzen, alleen aan mezelf. En ik wil iets doen wat iemand anders niet doet. Wat Jeroen net ook al zei, ik had naar Santiago de Compostela kunnen lopen. Doen heel veel mensen. Op de fiets naar Rome, doen heel veel mensen.
0: Ja.
2: En ik dacht, ik wil iets doen wat niemand doet en wat voor mijzelf ook een uitdaging is. Kijk, als duizenden mensen het gedaan hebben, dan denk ik van ja,
0: laat maar zitten.
2: Dan kan ik het ook wel.
0: Ja.
2: Misschien kan ik het niet, maar dan denk ik dat ik het wel kan. Dus ik zocht iets dat wat echt een uitdaging was en dat was dit.
0: Ja.
1: Echt voorbeeldig.
0: Waar heb jij het meest van genoten, van hem? In de stukjes die je schreef?
1: Zijn doorzettingskracht. En dat hij het doet. Want Tom van den Berg die zei ook tegen mij wel eens van, ik doe het hem niet na. Nou, en ik ook niet hoor. Ik heb wel eens met zo'n Giro-etappe van Cor Jansen en consorten meegereden. Ja. Nou, dat ging heel goed hoor, in een peloton. Behalve bij de Grebbeberg. Ja. Toen werd ik ongeveer door het hele peloton ingehaald. Ik ben gewoon niet zo'n klimmer.
0: Nee.
1: Kees wel, maar los daarvan, het is de innerlijke uitdaging. En daarnaast ook de filosofie af en toe, Kees. Dat kon hij mij zeggen, ik voel me gewoon gelukkig.
0: Mm.
1: Ja. Ik ben een blij man.
0: Wat fantastisch. Wat is het mooiste moment dat jij je kunt herinneren uit deze barre tocht?
2: Nou, die zijn er vele, maar eigenlijk het moment wat iedere keer terugkomt is als je op zo'n berg bezig bent en over het stuur hangt en zweet en denkt, waar ben ik in hemelsnaam mee bezig? Maar als je dan op die top bent, dat is gewoon kicken.
0: Ja.
2: Nou, en ik had veel van die toppen. Dus het was vaak kicken. Het was ook vaak afzien. Kijk, en ik ben geen racer die 40 kilometer in het uur rijdt. Ik doe het gewoon op mijn gemak. Maar ik wil wel fietsen boven komen.
1: Ja. Maar het was ook link in de afdaling.
2: In de afdaling.
1: Dat was echt ook wel spannend. En ook spannend om op te schrijven. Want vooral in de weekenden, als die bergen helemaal vol zijn met vliegen, of plagen van motoren, die over de weghelft heen Kees tegemoet rijden. Dat vond ik eng.
0: Ja, dat snap ik. Zijn die stukjes nog ergens terug te lezen, Jeroen?
1: De hele reeks, Nieuws 030.
0: Nieuws 030, daar staat het op.
2: .nl,
0: Wat heel bijzonder is, jij wilde eindigen bij de Champs-Élysées, maar dat lukte niet helemaal.
2: Ja, en dat is even het verhaaltje terugpakken. Toen de eerste keer dat ik met Jeroen sprak, toen zei Jeroen, wat kan ik voor jou doen? Hij had zelf het idee van, nou, dan ga ik dat volgen voor Nieuws 030. Wat kan ik voor... Ik zei, nou, dat je kunt regelen dat ik op de Champs-Élysées kan finishen. Op de dag dat de Tour de France ook finisht.
0: Ja.
2: Daar is Jeroen flink mee bezig geweest. Hij kent natuurlijk de directeur van de Tour de France, Prudhomme. Hij kent andere mensen. Maar uiteindelijk kwam Jeroen toch met een bericht. Ja, door de veiligheid, beveiliging. De Parijse politie is weer iets anders dan de politie die bij de Tour de France hoort.
0: Ja, ja.
2: Dus die laten jou niet door en dat is niet te regelen, et cetera. Dus toen hebben we gezegd, nou, dan gaan we aan de andere kant van de Arc de Triomphe, de Avenue de Grand Armée, gaan we daar finishen. Wij dachten dat daar verkeer zou zijn. Er was geen verkeer, dus die was ook helemaal afgezet. Dus hadden we toch het plaatje van Kees die voor de Arc de Triomphe aankomt. Ja, dat was het plaatje wat ik ook wel wou.
0: Ja, en jij was erbij, toch?
1: Ja, we hadden afgesproken bij Metrohalte Argentine op die Avenue de Grand Armée. Alleen hoorde ik al in de metro daar naartoe dat station afgesloten zou zijn. Dus ik stapte uit het station verder, dat weer open ging. Porte-Maillot, daar kwam ik naar buiten en toen zag ik de Arc de Triomphe al. Dit was zo even 400 meter lopen of zo, maakt niks uit. Maar het viel me ook wel weer op hoe leeg die Avenue de Grand Armée was.
0: Ja, maar overal logisch. Hekken. Oh, logisch toch, met de Bataclan.
1: Grote angst voor een terreuraanslag op de Tour de France. Nee, dat willen ze in Parijs niet en dat willen ze nergens in Frankrijk.
0: Nou, ik wil dit leuk gesprek met jullie mannen beëindigen met toch maar het nummer Les Champs-Élysées van Joe Dassin. Als eerbetoon, Kees, dat jij dat toch maar mooi geflikt hebt.
2: Precies, dankjewel.
0: En een eerbetoon aan jou ook, Jeroen, dat je het toch maar allemaal weer hebt opgeschreven.
1: Ja, maar dankzij Kees.
0: Oké, ik vond het leuk jullie aan tafel te hebben.
1: Graag gedaan.
2: Ja.
0: Zomer vier je bij ons

0: Cassin met Les Champs-Élysées. Na het nieuws, de tweede ronde van de Stem van M. Eerst het nieuws. Het waterschap vraagt om zuinig te doen met water, want het is al heel lang droog. Dat en ander nieuws komt er zo aan.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
0: Goedemiddag, 2:30 geweest. Hoogste tijd voor het nieuws met jou, Annemarie. Het is droog.
8: Ja, en daarom roept het waterschap Rivierenland op om zuinig om te gaan met water. Door de aanhoudende droogte staat het watersysteem onder druk. Inwoners worden gevraagd geen drinkwater te verspillen en bijvoorbeeld een regenton neer te zetten. Die kan dan regenwater opvangen waarmee je de tuin kunt sproeien als het droog is. En ook boeren krijgen het advies om water op te slaan en waterverbruik waar mogelijk te verminderen. Een 22-jarige man uit Zeist is nu al 2 weken vermist. Zijn familie is nog altijd naar hem op zoek in Marokko. Ouaddoud verdween tijdens een vakantie en werd voor het laatst gezien in de stad Tanger. Hij heeft een lichamelijke beperking, psychiatrische problemen en een verslaving. En daarom is hij afhankelijk van zorg. Zijn familie overwoog nog om een beloning uit te loven, maar ziet daar uiteindelijk van af, uit vrees dat het tot gevaarlijke situaties kan leiden. Een automobilist in Stoutenburg is tot stilstand gekomen op een betonblok. Met hulp van omwonenden lukt het uiteindelijk om de auto los te krijgen. Ja, ze hebben de auto eraf geduwd en hem weer op 4 wielen gekregen. Niemand raakte gewond en de auto die raakte alleen beschadigd aan de onderkant. De Amersfoortse wielrenster Puk Pietersen dan, die rijdt vandaag in de bolletjestrui in de Tour de France Femme. Ja, die veroverde ze gisteren door de meeste bergpunten te pakken. En vandaag mag ze de leiderstrui van het bergklassement voor het eerst verdedigen. En de 4e etappe is vanmiddag. Het weer dan nog, een zonnige dag met zo'n 33 graden. Later vanmiddag komen er regen- en onweersbuien voorbij.
0: Oké, dankjewel Annemarie.
9: Woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
10: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
11: Als je dit hoort, dan is dat een veilig gevoel. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Kijk op ecebv.nl.
12: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
4: Vanmiddag vanaf 3 uur...
5: Zomer op de radio met de Vakantie 100.
4: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: chicory tip. Son of my father. Zometeen in aan tafel de tweede ronde van de stem van M. En dan maak jij natuurlijk weer kans op onze portable radio. Ik ga even aftellen zo. 3, 2, 1.
1: Aan tafel.
0: Bente.

0: Nou, het gaat ook heel goed, zeg, met Bente. De nieuwe single heet 3-2-1. En dan is het meteen tijd voor...
1: De stem van M.
0: Ja, wij hebben weer de stem, een vrouwelijke stem, dit keer in stukjes geknipt. En aan jou de vraag, wie hoor jij hier? Als je het weet, eventjes mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Maak je kans op die mooie portable radio. Ben jij er klaar voor? Nou, wij ook.
2: Dan begin je patronen te zien.
1: De stem van M.
0: Wauw, patronen te zien. Mail maar, stemvanm@rtvutrecht.nl. Een beetje liefde op de radio van Dr. Hoek.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.

0: Because I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Ja, George Michael op Radio M Utrecht. We gaan maar eens eventjes naar de dagvraag. Want dat gaat vandaag over de airco's. Moeten die verplicht worden in alle verzorgingshuizen? Wat vind jij van die stelling? We zijn benieuwd, want de temperatuur komt weer boven de 30 graden uit. Ik heb Anneke even aan de lijn. Dag Anneke.
1: Goedemiddag, ik ben Anneke Hoofd.
0: Hallo Anneke. Wat vind jij? Vind jij ook dat airco's verplicht moeten worden in alle verzorgingshuizen?
1: Als dat zou kunnen wel, maar ik hoor van mijn schoondochter die daar werkt dat heel veel mensen daar last van hebben. Oh. Dus het kan niet. Ze moeten hem daar uitzetten. Omdat er heel veel mensen allergisch zijn. En door die airco worden problemen heel erg.
0: Ja, dat is ook zo. En hoe is het bij jou thuis gesteld? Kun je het een beetje uithouden?
1: Nou, ze hebben sinds een maand hebben ze bij mij een airco geplaatst. Heerlijk.
0: Oh. jij kunt er wel van genieten?
1: Ik kan er wel van genieten, met mijn 82 jaar.
0: Ah, nou, daar heb je het heel goed geregeld. Heel goed geregeld, Anneke. Maar goed.
1: Het is zielig dat het zo moet. Ja, het kan niet anders. De mensen zijn daar voor de verzorging en ze kunnen het niet aan.
0: Nee, nou, en wat ik ook heel veel teruglees op Facebook, Anneke, is dat ook niet alle mensen die daar werken vinden het lekker.
1: Nou, mijn schoondochter kan er gelukkig heel goed tegen, maar ze zegt, er zijn collega's, omdat ze ook in het restaurant werken en het eten bakken en zo. Die kunnen, die lopen
0: gillend
1: weg.
0: Ja, ik snap het. Nou, Anneke, dank je wel voor jouw mooie reactie. Hou het hoofd koel, hè?
1: Zal ik doen, jullie ook.
0: Oké. Okay.
1: En dank je wel voor jullie fijne muziek.
0: Goed, graag gedaan, Anneke. Dag.
1: Dag.
0: Hoi, hoi. Ja, en dat is leuk, dat was Anneke. En Ellie, die zegt op onze Facebookpagina... airco's verplicht in alle verzorgingshuizen is onverstandig... omdat het ook maatwerk is. Ja, een beetje hetzelfde. Niet elke ruimtebewoner of een situatie heeft dezelfde behoefte. Niet elke bewoner verdraagt de airco. En Marion, die zegt... het zou absoluut wel bij de standaard inrichting van verzorgingshuizen moeten horen. Want niet alleen de bewoners op leeftijd, maar vooral ook de verzorgers... die hebben er hartstikke veel last van. Dat is ook weer zo. En Wilma die zegt, ja, oudere mensen hebben zeker airco nodig... en vaak wordt vergeten dat airco ook als warmte gebruikt kan worden. Zo is het ook weer, Jos. In de winter zet je de airco aan en is het lekker warm.
2: Zo is het. Ik heb het meegemaakt bij mijn moeder vorig jaar ook al. Het jaar daarvoor ook. Zit in een verzorgingshuis, driehoog... onder een plat dak. Het personeel heeft bijna gezegd... dit kan niet meer, het is tegen de arbo, het was 40 graden. Zo. We kunnen niet meer werken. Mijn moeder, 98 jaar, zit daar in een ruimte. Zij kan er wel goed tegen, moet ik eerlijk zeggen. Oh. En het personeel heeft bijna gezegd... wij gaan het niet meer doen, we gaan niet meer werken. Dus ik ben absoluut voor een airco. Ja. En ik heb trouwens niet die berichten gehoord dat het niet zou kunnen. We hebben hier ook een airco, die is centraal. In het hele pand.
0: Ja.
2: Heb je geen last van, je hebt geen luchtstromen, maar het is toch aangenaam.
0: Maar ja, je hoeft hem toch ook niet meteen heel koud te zetten? Je kunt er nog een beetje mee spelen.
2: Dat is juist, als je een supermarkt in loopt, dan is het soms
0: superkoud.
2: 18 graden. Nee, als het buiten 30 graden is, maak je het binnen 24.
0: Ja.
2: Of 23. Een paar graden koeler dan buiten.
0: Ja.
2: En toen hebben wij tegen elkaar gisteren gezegd... ik vind dat in alle

0: Die clown dat jaar. We hadden Peter Koelewijn, die bracht Kom van dat dak af uit. En we hadden ook deze. En dan door je knieën zakken. Ja. Nou, dat allemaal. De krant van die dag. Studio Sixties mag ik vandaag weer doen. En om 3 uur gaan we weer door aftellen met de vakantie 100.
1: Ah, dat wordt een fantastisch mooie middag. Ik zou zeggen, laat hem lekker aanstaan. Mooie middag gewenst. Hou het hoofd koel. En heel veel plezier zometeen bij ons. Dag!

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je

0: alles voor het perfecte dagje uit.
1: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
0: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkominGouda.nl.
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De brand lijkt zich nu door de wind verder naar het oosten te verspreiden. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet en dat gaat ongeveer tussen het gebied van de snelweg A73 en de grens met Noord-Brabant. Door hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt de burgemeester van het dorp. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt zijn ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gesteld en nu zijn er 14 bijgekomen. Dat betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg komen geven en dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie met een opvangplek. De afgelopen 2 weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale aantal doden op 1700 sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden begon. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar ruim 3800. Het weer: veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten kan het gaan regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag. 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel, Robert. Zometeen Studio 60's met allemaal stoffige platen.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE Beveiliging, specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
11: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.

0: Trini Lopez, leuke plaats. We zaten een beetje uit de maat te klappen, dat wel.
1: Studio 60's.
0: Ja, ik zeg goedemiddag, welkom bij dat mythesuurtje. Dit is Studio 60's. Ik weet niet of je er al was in de 60's. Ik wel, ik was een jochie. En later een iets groter jochie. Dat hebben we allemaal gedaan in de jaren 60. Sommige dingen willen we misschien niet meer weten. De andere dingen wel. Welke platen we kochten. Wat was leuk en wat was niet leuk. Ik heb een krant gevonden van vandaag. Het Utrecht Nieuwsblad. Er staat op 4 augustus. Het was in een 60's jaar. Het was het jaar van Kom van dat dak af van Peter Koelewijn.

0: Don't take your love to town.
1: Kenny Rogers was een jochie van 30 toen hij dat opnam in 1969. Het werd eerst gedaan door Waylon Jennings, dus dit was eigenlijk een cover. Goedemiddag, luisteraars. Ja, zo spraken de presentatoren ons toe in de 60s met luisteraars. Hallo, luisteraars. Ja, Studio 60s, ik heb een krant gevonden van vandaag, 4 augustus. Peter Koelewijn kwam dat jaar met Kom van dat dak af. Ik heb hiervoor met Utrecht Nieuwsblad van vandaag, 4 augustus in het jaar 1960. Het was een warme, droge zomerdag toen. Het werd bijna 23 graden en dat vonden wij toen een warme dag. Met op de voorpagina een opvallend bericht over de burgemeester van Zandvoort. De badplaats was natuurlijk ook weer vol met Duitse toeristen. En zoals wij Nederlanders zijn, proberen we die dan in hun eigen taal toe te spreken. En op borden is ook veel Duits te lezen, nog steeds wel. Bijvoorbeeld Zimmervrij in plaats van kamer te huur. De Zandvoortse burgemeester van Venema zei: mensen, gebruik je landstaal, je moerstaal. Wurm je niet in een andere taal. We onderschatten de intelligentie van buitenlandse bezoekers. In 1960 gingen veel minder mensen op vakantie dan nu natuurlijk. De gemeenten deden hun best om vooral de kinderen bezig te houden met allemaal leuke activiteiten. Zo was er een enorm kampvuur geweest in de Meren op het terrein van de Koerheuvel. Daar kwamen 1000 mensen op af. Precies om 8:30 ging de fik erin. Utrecht Stad deed ook elke zomer weer veel voor vakantievierende schoolkinderen. 700 kinderen mochten een dagje weg naar de Treek in Austerlitz. En het comité dat dit allemaal organiseerde wilde nog duidelijk maken dat kinderen in hun vakantie niet constant onder de rookpluimen van het Utrechtse moesten zijn, maar ook frisse lucht kunnen opsnuiven. In het bos in de Pals in Soestduinen was een grote jamboree van padvinders. 330 Amerikaanse, Deense, Duitse, Franse, Engelse, Griekse en Nederlandse padvinders. Maartensdijk gaf de nieuwgeborenen door. In de Emmastraat 14 was Susanna geboren bij de familie Kolen. Bij de familie van Woudenberg was ook een meisje geboren. Ze noemde haar Marianne van Woudenberg. En ook in de 60's hadden we onze problemen. We weten het nog wel, ook de duiven. Ik lees hier over een epidemie van pokken bij duiven. Pokkenduiven. Het waren pokkenduiven, ja. Daarom konden ze niet meedoen, de duiven, aan de wedstrijden. Nou, zie ik dan nog maar even uit. Een hele pagina in de krant van vandaag in 1960... over een koninklijke buurtgenote, prinses Irene. Ze zou de volgende dag 21 jaar worden, volwassen. Ze werd neergezet als een Hollywood-prinses met deze tekst: prinses Irene, charmant, serieus en op en top sportief. En dat was dan ook ongetwijfeld zo. Ik zie foto's van haar op een paard, achter het stuur van een auto, op de lange latten. En ook een foto waar ze haar nieuwe huis binnengaat, op de Lepelenburg nummer 2 in Utrecht Stad. Met deze tekst erbij: zo is prinses Irene, nu zij de volwassenheid binnengaat. Ja, 1960. Johnny Tillotson had een hele grote hit. Je kent het misschien wel als je verliefd bent en je kijkt naar je liefde en diegene beweegt. Dan is het net poëzie. Bewegende poëzie. Dit is Johnny Tillotson.

0: Nou, ik zie me zo voor dat je gaat zwijmelen met iemand die in de buurt is. Of als er niemand in de buurt is, ga je met jezelf zwijmelen. Het is nooit te warm daarvoor, hè? Aretha Franklin, Queen of Soul, het was 1967.
1: Ladies and gentlemen, The Beatles.
2: Beatles, beste.
0: Het beste van de Beatles, dus eigenlijk is het meeste best van de Beatles, vind ik hoor. Ja, vandaag draai ik van de LP Please, Please Me uit het jaar 1963. John Lennon kwam op het idee voor dit liedje dat we nu gaan laten horen. En dat heeft met zijn moeder te maken. Zijn moeder zong altijd een liedje voor John toen hij nog een klein jochie was. En het ging altijd om hetzelfde liedje uit de Disney-film Sneeuwwitje. I'm Wishing. Ik weet niet of je Sneeuwwitje nog kent, die film, of je hem nog voor de geest kan halen. Sneeuwwitje staat op een gegeven ogenblik met de 7 dwergen voor een wensput. En Sneeuwwitje zegt: Wanna know a secret? Promise not to tell? Ja, en daar gaat dit liedje ook over.

0: Het was 1965 en het groepje Hedgehoppers Anonymous had een hit met It's Good News Week. Satirisch liedje, een beetje cynisch. Omdat er al alleen maar, net als nu, slecht nieuws op de radio te horen was. En zeiden It's Good News Week. Het is mooi, het is Studio 60's bij Radio M Utrecht.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Sam de Sham en Woolly Bully. Wij zongen vroeger op het schoolplein niet Woolly Bully, maar Lekker Voelen. Ja, dat heb je. Dat is gewoon nostalgie, hè?
1: Radio M Utrecht presenteert...
2: De Avond van de Nostalgie.
3: Everybody's talking at me.
1: Het gouden geluid van toen.
2: Voor thuis, op het werk of in de auto.
1: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
2: De Avond van de Nostalgie.

0: avond van een nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.
0: Bij Radio M Utrecht.
2: Annemarie komt net binnen voor het nieuws uit onze buurt. Annemarie, ja. Hi. We hebben net in het NOS-journaal gehoord. 24 gemeenten onder toezicht geplaatst omdat ze te weinig opvangplekken voor asielzoekers regelen. Daar zitten ook gemeenten in Utrecht dus, hè?
3: Ja, het zijn er vier inderdaad. En ik zeg zo, welke?
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Zonder leden geen max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar Ik word lid van Max.nl.
2: 3, Annemarie de Wit, hallo.
3: Hallo.
2: We hadden het al even gezegd, er zijn opnieuw gemeenten onder toezicht geplaatst.
3: Ja, ze regelen te weinig opvangplekken voor asielzoekers. Ook Bunschoten, de Ronde Venen, Lopik en Montfoort staan op de lijst. Ze voldoen niet aan de spreidingswet. De gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen hoe en wanneer ze alsnog voldoende opvang gaan regelen. En als dat niet gebeurt, kan het kabinet uiteindelijk een locatie aanwijzen. Waterschap Rivierenland roept inwoners en bedrijven op om zuinig om te gaan met water. Door de aanhoudende droogte staat het watersysteem onder druk. Inwoners worden gevraagd geen drinkwater te verspillen en bijvoorbeeld een regenton neer te zetten. Ja, die kan dan het regenwater opvangen en later kun je dat dan gebruiken bijvoorbeeld om de tuin te sproeien. En ook boeren krijgen het advies om water op te slaan en waterverbruik waar mogelijk te verminderen.
2: Hou jij er rekening mee met zuinig doen met water?
3: We hadden het er toevallig net over op de redactie. Ja. En ik hou er enigszins rekening mee. Maar Hanna net, die vertelde dat ze onder de douche een emmer heeft staan. En dan als je de douche aanzet, dan komt er eerst natuurlijk een sloot koud water uit.
2: Ja.
3: En dat vangt ze dan op om vervolgens bijvoorbeeld de planten water te geven. Nou, dat vind ik wel heel erg goed.
2: Is heel goed
3: maar dat
2: gevonden.
3: Doe ik niet hoor.
2: Het is goed gevonden. En iets wat ik sowieso al aan het afleren was, dat ik de kraan dicht doe als ik aan het scheren ben.
3: Oh ja, ja, ja. Dat moet je natuurlijk wel doen. Ja.
2: En ook als je tanden poetst en je laat de kraan lopen. Dat scheelt
3: dat doe ik ook niet.
2: Zo een paar liter water er weer wordt.
3: Ja, dat doe ik ook niet. Maar ik zou wel wat korter kunnen douchen, denk ik.
2: Oh ja?
3: Ja.
2: Oké.
3: De politie zoekt getuigen van een gewelddadige straatroof zondagavond in Amersfoort. Een jongen werd onder bedreiging van een mes beroofd van zijn elektrische step toen hij die wilde verkopen. Hij werd iets voor 10 overvallen op het Balotra-pad door 2 jongens met bivakmutsen. En zij gingen daar vandoor op de gestolen step en op een fatbike. En de politie vraagt mensen met camerabeelden of andere informatie om zich te melden. Op de Domtoren in Utrecht is een slecht valk gespot door vogelaars. En volgens de stadsecoloog Luc Hogestein zit hij daar vooral voor voedsel. Ja, valken die eten bijvoorbeeld stadsduiven en halsbandparkieten. En Hogestein denkt dat het een vrouwtje is van een van de broedparen bij het provinciehuis of bij Lage Weide. En volgens de ecoloog zal ze zich nog wel een paar weken op die dom laten zien.
2: Dan was ik nieuwsgierig, want ik weet dat niet uit mijn hoofd. Hoe ziet een slecht valk er ook weer uit?
3: Ja, vooral groot. Groter dan die duiven. Maar verder moet ik ook even zoeken.
2: Ja, een slecht valk. Ik zal even zoeken.
3: Ja, in ieder geval een aardig menu. Stadsduiven en halsbandparkieten.
2: Ja.
3: Nou goed, ik heb het weer nog. Een zonnige dag met zo'n 33 graden. Later vanmiddag dan komen er regen en onweersbuien voorbij.
2: Dankjewel, over een uurtje weer, hè?
3: Tot zo.
2: Straks ga ik even kijken of de jukebox het nog doet hier bij Radio M Utrecht. De Golden Earrings, toen ze nog Golden Earrings heette, met een S erachter.
7: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
10: Albert Heijn. 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
11: Vanmiddag vanaf 3 uur.
12: Zomer op je radio.
11: Met de vakantie 100. Studio 60's met Jos van Heer.

0: nummer waar de Golden Earring zich eigenlijk altijd een beetje voor geneerde. Ze wilden het ook nooit zingen. Dat kan ik wel een beetje begrijpen. Het is een beetje te lullig, maar wel een mooi zomers nummer. George Kooijmans die schreef het eigenlijk voor Henk Smitskamp. Die werd uit The Motions gezet. Maar toen vonden ze het toch te goed om weg te geven. Vandaar hebben ze het allemaal zelf opgenomen. Hey, de jukebox!
1: Alle

Ja, ik heb weer wat leuks gezien op die website waar je precies kunt zien wat er vandaag in de geschiedenis van de muziek gebeurde. Vandaag in de muziek.nl. En ik zie dat vandaag in 1964 de Beach Boys optraden in de Earl Warren Showgrounds in Santa Barbara in Californië. Ze speelden grote hits van de Beach Boys als Fun, Fun, Fun, I Get Around. Maar ook Wendy en Surfer Girl. En deze mag je kiezen. Of Wendy, Surfer Girl, die ga ik straks draaien. Wendy klinkt zo.

Ja, welke wil je helemaal horen? Laat even weten. Gewoon zeggen 1 of 2. En dan stuur het even via de app van RTV Utrecht. En de meeste stemmen gelden. Hier is de man die nog steeds goed zingt.

0: gewoon uit Londen.
1: Ja, dat kan ook.
0: Radio M Utrecht.
1: Ja, stoffige plaatjes. Moet ze straks wel de studio weer even afstoffen. We stoffen de plaatjes af. Je mocht kiezen in de jukebox welke wilde je hebben van de Beach Boys. Robbie, Isaac, Leontien, Margaret, Jaap, Jan, Jan 2, Yannick, Paul, Kees, Bart, Barbara, Matthijs, Nel, Sera, nog een Nel, Gerard, Klaas, Ben, Ad, Angelique, Hélène. En ik ben er wat vergeten. Je mocht kiezen tussen Wendy of Surfer Girl van de Beach Boys. Nou, ongeveer is het gelijk geëindigd. En je weet hoeveel ik van de Beach Boys hou. En je voelt wat voor mooi weer het is. Dus jongens, we gaan ze gewoon allebei draaien. Bedankt voor het stemmen. Wendy van de Beach Boys, voor iedereen die Wendy heet. Ja, hij komt in beweging, hij doet het. Veel plezier.

Beach Boys, dat was de eerste optie. Wendy, prachtig nummer. Dan moet ik natuurlijk de volgende ook even instarten. Hij staat op G5. Dus dat doen we dan, G5. En dan komt hij weer in beweging. En dan horen we Surfer Girl. Ja, komt-ie. Mooi hoor.

is in deze nog op zoek naar zomerhits. Waar de zon vanaf spat, zou je kunnen zeggen. Vandaag ga ik naar Johnny Rivers. Geboren in New York in 1942. Hij is er nog steeds. 85 is hij nu. Nee, 84. En hij heeft een heel mooi zonnig plaatje gemaakt dat ik heel graag wil draaien. Als je goed luistert, dan hoor je de zon. Summer Rain. Naar Radio M Utrecht.

Johnny Rivers. En Summer Rain. Als je goed luistert, dan hoor je dat hij zingt over Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band van de Beatles.

0: Beatles, omdat dat ook een hit was in dat jaar dat dit uitkwam, 1967. Dit is het uurtje dat heel snel voorbij is. Dat je zegt, verrekken, is alweer klaar, jongens. Ik mag plaatjes blijven draaien. En wat voor plaatjes? De vakantie 100. We tellen verder af. Waar heb je op gestemd? Je vakantie top 3. Het is allemaal meegenomen. Tot 5 uur zometeen bij Radio M Utrecht. De vakantie 100. Op de zender met de lekkerste letter.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De brand lijkt zich nu door de wind verder naar het oosten te verspreiden. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet en dat gaat ongeveer tussen het gebied van de snelweg A73 en de grens met Noord-Brabant. Door hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt de burgemeester van het dorp. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt zijn ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gesteld en nu zijn er 14 bijgekomen. Dat betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg komen geven en dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie met een opvangplek. De afgelopen 2 weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale aantal doden op 1700 sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden begon. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar ruim 3800. Het weer: veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten kan het gaan regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag. 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel Robert. We tellen af zometeen. De vakantie 100 begint zo bij nummer 76.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
9: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden. Woonboulevard.

0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: De vakantie 100 met Jos van Heerden.
2: Gezellig, hè, vakantieman? Radio M Utrecht.
0: Nummer 76.

Jessen zegt, met de kids op vakantie gaan. Dat raad ik iedereen aan, want je blijft op de hoogte van de nieuwe hits. Al 8 jaar is dit onze vakantiehit, zegt ze. Shawn Mendes en Señorita. Dit is de vakantie 100. Leuk dat je er weer bent, net als gisteren. We tellen af de vakantie 100 over jouw vakantie. De vakantiehit van jou, waar je op gestemd hebt, die zit er zeker bij. Straks Rutger van Barneveld, ik zie Peret, de Makkers. De Beatles, die komen ook zelfs voor. Hartstikke leuk. Pak de foto's erbij en het gaat helemaal goed. Hier is Mabel, die hoort ook.

hitste lied van 2026. Ze zegt, we hebben hem zeker 180 keer gehoord, waar we ook maar liepen. Het is Radio M Utrecht, de vakantie 100. Pak de foto's er even bij. Jij hebt de foto's nog en wij draaien de plaatjes. Leontien Maas heeft gestemd op de Beach Boys en ze hoopt

0: Aruba, Jamaica, Bahama, Key Largo, Montego, Jamaica, Florida. Nou, ik vind dat Texel er ook bij moet. Er zijn nog zoveel andere. Vakantie 100, bedankt nogmaals voor het stemmen op jouw vakantiehit. Ik heb Yvonne aan de lijn. Yvonne uit Den Dolder, goedemiddag.
1: Hallo, hallo.
0: Jouw mooiste vakantie, dat was in Italië, heb je net gezegd, waar je grote liefde je ten huwelijk vroeg. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, hoe is dat gegaan? We kwamen elkaar na 27 jaar weer tegen. Mm-hmm. En we hebben een even contact gehad via de mail. En toen we elkaar zagen, vielen we elkaar in de armen. En uiteindelijk zijn we voor het eerst dan met de auto samen. Dat vond ik heel eng. Twee vrouwen op vakantie naar Italië.
0: Ja.
1: Maar we hebben het toch gedaan. En uiteindelijk in Rome op het Sint-Pietersplein vroeg ze met een huwelijk.
0: Wauw.
1: Ik zeg, pas op, want de paus die valt zo van zijn stoel af. maar het is wel gebeurd.
0: En Erika is nog altijd jouw grote liefde?
1: Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ze loopt ergens in huis. Ze zit aan de radio gekluisterd, die denk ik.
0: Nou, dat vind ik hartstikke leuk.
1: Dat kan niet veel.
0: Hartstikke leuk, nog heel veel liefde samen. En nou, dit is de hit die je hebt gekozen. Zomerzon.
1: Ja, zeker weten.
0: Dankjewel, hè.
1: Hoi.
0: Vakantie 100, vertel het door.
2: Nummer 72.

0: Elvis Crespo. Niet Elvis Presley, maar Elvis Crespo. Ja, uit 1998. Christa Vermeulen heeft erop gestemd en de hele familie. Ze hebben gewoon samengespannen met elkaar, met z'n allen daarop gestemd. Ze zegt, het doet me denken aan een vakantie met de hele familie naar Zuid-Amerika. En ik heb ook de merengue leren dansen. Wauw, dat vind ik heel erg mooi. Dit is vakantie 100. Ik heb Gert van der Lagemaat aan de lijn. Gert in Amersfoort, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jos.
0: Heb jij dit mooie weer uitgezocht?
1: Nou, dit mooie weer hadden we ook in de jaren 70, Jos. Dus,
0: en dan hebben we het over 1976. Was ook warm, hè?
1: Ja, ontzettend warm, ja. Ja, ik kreeg in 75 kregen we verkering. Mm-hmm. Ja, dat was gelijk al een behoorlijke zomer. En in 76 ging het nog een keer zo heet.
0: Ja.
1: Nou, toen zijn we lekker, hebben we met z'n tweeën, we waren nog jong. 16 en 17 jaar. We zijn lekker Nederland doorgetoerd. Dan had je nog die tienertoer.
0: Oh ja.
1: En dan zijn we lekker heel Nederland doorgetoerd, Jos.
0: Hartstikke leuk.
1: Ja, zeker.
0: Ik heb eventjes jouw vakantie top 3 hier voor me. Nummer 3, Saskia en Serge, Zomer in Zeeland. Nummer 2, Guantanamera van de Sandpipers. En op nummer 1 bij jou, Het werd zomer van Rob de Nijs. Die gaat hoog eindigen. Donderdag, dan heb ik de top 10. Donderdag tussen 3 en 5. We gaan horen of jouw platen de top 100 hebben gehaald, Gert.
1: Hé, hey, bang zeg.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Hé, ik zou zeggen, blijf lekker luisteren, hè.
1: Gaan we zeker doen. Oké. Okay. Fijne uitzending.
0: Dankjewel.
1: Hoi.
0: We gaan door met dat.

0: Ja, Romy Vermeer, die had mij vorige week, meen ik, gemaild. Jos, de Beatles, die staan toch wel in die vakantie 100. Ik zeg, Romy, daar ben je zelf bij. Ik weet niet of je het geregeld hebt, Romy, dat iedereen ging stemmen. Heel veel stemmen toch voor dit nummer. I'll Follow the Sun van de Beatles. Vertellen af. Gelukkig heb jij de foto's nog en wij de plaatjes. De vakantie 100, zometeen nummer 68. We tellen gewoon even door. Het nieuws uit onze buurt komt eerst. We moeten zuinig zijn met water. En het gaat over een bus die heeft zich vannacht klemgereden op de Oude Gracht in Utrecht stad. En moest achteruit weer terug. Zometeen meer.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
0: Regio Nieuws van 3:30. Annemarie de Wit, hallo.
7: Goedemiddag.
0: Gemeenten zijn opnieuw onder toezicht geplaatst omdat ze te weinig opvangplekken hebben voor asielzoekers.
7: Ja, en ook Bunschoten, de Ronde Venen, Lopik en Montfoort staan op de lijst. Ze voldoen niet aan de spreidingswet. En de gemeenten moeten op het ministerie uitleggen hoe en wanneer ze alsnog voldoende opvang gaan regelen. Als dat niet gebeurt, kan het kabinet uiteindelijk een locatie aanwijzen. Waterschap Rivierenland roept inwoners en bedrijven op om zuinig om te gaan met water. Door de aanhoudende droogte staat het watersysteem onder druk. De inwoners worden gevraagd geen drinkwater te verspillen en bijvoorbeeld een regenton neer te zetten. Ja, die kan dan regenwater opvangen, waarmee je dan bij droge tijden de tuin kunt sproeien. En ook boeren krijgen het advies om water op te slaan en waterverbruik waar mogelijk te verminderen. Negatia Sedo heeft zich afgemeld voor het EK Atletiek. De Utrechtse, die dit seizoen na de geboorte van haar dochter terugkeerde op de atletiekbaan, is geblesseerd, schrijft ze op sociale media. En de blessure betekent helaas het einde van het seizoen voor haar. Tijd om te herstellen en sterker terug te komen, schrijft ze. Een bus in Utrecht heeft zich vannacht vastgereden op de Oude Gracht. Omdat de Monicabrug is afgesloten voor werkzaamheden, sloeg de chauffeur rechtsaf, maar daar kwam die klem te zitten. Ja, de enige oplossing was om in zijn achteruit terug te gaan naar de Sint-Jacobstraat. Nou, daarbij kreeg hij gelukkig wel hulp van zijn collega's van Transdev. Op ingezonde filmpjes is te zien dat de situatie op de lachspieren werkte van uitgaanspubliek dat nog op de been was. Nou, die filmpjes die kun je ook zien op onze site en app.
0: Ik heb de app nu open en ik zie inderdaad een foto. En het is ook nog eens zo'n lange bus.
7: Ja.
0: Een geleden bus heet dat, met zo'n stuk harmonica in het midden.
7: Ja, en dan in zijn achteruit. Nou, ik vind het knap.
0: En als dan het uitgaanspubliek je uitlacht en
7: ja,
0: ik heb te doen met die chauffeur.
7: Ja,
0: het
7: ja,
0: zou je maar gebeuren.
7: Dat zou een zweetuurtje geweest zijn, denk ik.
0: Nou.
7: Over zweten gesproken. Het is vanmiddag broeierig warm met maximaal 33 graden. Er komt ook een enkele onweersbui voorbij. Mogelijk met hagel en windstoten. Ja, en morgen dan wordt het hier zo'n 26 graden. En dat betekent dat dan ook het hitteplan niet meer van kracht is.
0: Oké. Hou jij van rappen? Heb je wel eens gerapt?
7: Oh nee, dat moet je me echt niet vragen.
0: Nee. Dus ik dacht, nee. Ik ga zo.
7: Maar ik vind het wel leuk hoor, maar ik kan er echt geen hout van.
0: Okay. Nee. Ik heb namelijk een rap zometeen.
7: Oké. Okay.
0: Het heeft allemaal met de vakantie te maken en de vakantie 100.
7: Lekker.
0: Lekker luisteren en rap.
7: Ga ik zeker doen.
0: Lekker mee. Tot zo.
8: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
9: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
11: De vakantie 100 met Jos van Heerden.

0: MC Mike G en DJ Sven bij Radio M Utrecht. We zijn bezig met de vakantie 100. Donderdag, dan komt de grote finale natuurlijk. En dan komen we uit bij nummer 1. Ik heb Jaap, mijn correspondent in Groene Kam aan de lijn. Jaap, goedemiddag.
1: Een hele goede middag, Jos. Hallo.
0: Ik heb jouw vakantie top 3 voor mijn neus. En dat zijn leuke platen. Joe Cocker, Summer in the City zie ik. Ik zie Astro Gilberto, The Girl from Ipanema. En ik zie ook Biscaya van James Last. En dat heeft iets bijzonders. Wat gebeurt er als je Biscaya hoort, Jaap?
1: Oh, jongen, dan zou je dus helemaal in de relaxmodus gaan. Een hangmatje pakken aan het strand en een zoel briesje. Rustig heen en weer wiegen. En dan Biscaya op de achtergrond. Dat zou het ultieme vakantiegevoel bij mij op kunnen oproepen, Jos, hoor.
0: Heel mooi. Als we nou eens even onze monden houden, Jaap. En we horen de meeuwen. Het geluid van het strand. Je ogen dicht.
1: Ja, ongeveerlijk. Ik zeg niks.
0: Heel in de verte zie je het orkest van James Last.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Dat bedoel ik.
0: Genieten.
2: Nummer 67.

0: Biscaya. Waar je ook luistert, op vakantie kun je ook gewoon luisteren via de app van RTV Utrecht. Je neemt ons gewoon mee. Er is de vakantie 100. Jij hebt de foto's en wij hebben de vakantieplaatjes. Een volgende, nummer 66. Victor Winkels uit Amersfoort, die zegt... Jos, mijn kinderen hebben me vroeger muzikaal opgevoed. Ja, zo gaat dat, hè. We gingen dan naar Spanje met de auto... en de kinderen die bepaalden de muziek. En dat is voor mij heel herkenbaar, Victor. En non-stop hoorden ze dit nummer van de Summer Jam. En die gaan we nu draaien. En jij sloeg daarop aan, Annemarie.
1: Ja, ja, als ik die eerste klanken hoor, dan krijg ik een beetje de kriebels, eerlijk gezegd. Oh. Want wij moesten dat nummer zingen bij muziekles vroeger op de middelbare school. Oh. En dan vraag je natuurlijk af, kan jij zingen? Nou, iedereen kan een beetje zingen. Maar of het ook zuiver is, dat is natuurlijk vraag 2. Dus wij stonden daar als pubers en dan moesten we dus hardop voor de klas moesten we dat nummer zingen. Maar ik hoop nu nieuwe herinneringen te maken, Jos. Met de gezelligheid in de studio.
0: Schone lijn.
2: De vakantie 100.
3: Nummer 66. Put your hands up, put your hands up.
0: Ben je nog oksel fris?

Ja, heel mooi. Radio M Utrecht. Dit is de lijst. De vakantie 100. Er is gestemd en dat vind ik hartstikke mooi. Anne Scholten in Soest, die zegt, de Christa, die danste de merengue. Ze zegt, ik heb ooit cha-cha-cha geleerd.

gedanst worden. Het is nooit te warm om te dansen. Katrina and the Waves bij Radio M Utrecht. Gelukkig heb jij de foto's nog en wij de plaatjes van jouw vakantie. Straks gaan we door met het aftellen de top 100. We hebben BZN

0: 4 bij ons hier bij Radio M Utrecht. De zender met de lekkerste letters. Zometeen meer.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergazom op in je telefoon.

0: testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
3: Robert Balters met het NOS Journaal. Opnieuw is een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. FIFA-baas Infantino heeft de Amerikaanse president Trump niet om steun gevraagd na alle kritiek op zijn WK-plan. Dat meldt de Wereldvoetbalbond op sociale media. Infantino wilde aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Volgens de krant de New York Post heeft Infantino meermaals geprobeerd om daarover te praten met Trump, maar volgens de FIFA is dat verzonnen. Intussen heeft Infantino zijn plannen teruggetrokken. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Het betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde de politie. Hij is opgepakt, zijn rijbewijs is ingenomen en zijn auto is in beslag genomen. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan aan het einde van de middag gaan regenen en onweren. Het is tussen de 30 en 33 graden. Vannacht kan er in het zuidoosten ook gaan onweren. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel Robert. Zometeen de Utrechtse zanger die het dak eraf laat gaan in heel veel zalen. Hij staat in de vakantie 100.
5: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
6: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: ECE Brand en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.

0: altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: De Vakantie 100 met Jos van Heerden.
2: Hey, vakantieman, gezellig hè?
0: Nummer 62.

Samuel Welte, echte liefde is te koop. Irene van der Pas is een van de stemmers. Ze zegt, we staan nu op de camping en dit is al een paar weken de hit. Ik heb je geprobeerd te bellen, Irene, is niet gelukt. Bedankt trouwens iedereen voor het stemmen. Ik heb hier trouwens de top 3 van Dini van der Wetering. En dat is een hele leuke, vind ik hoor. De Gypsy Kings, Baila Me. Echte liefde is te koop. We hebben hem net gehoord, Samuel Welte. En op 1, Aino Digas van Chris Montes. Oh, dat is ook leuk. Dit is de vakantie 100. Over jouw vakantie.

Ik ben dan zo degene die tegen de muur aan gaat staan en dan kijkt hoe andere mensen dansen. En dit was toch wel een gek dansen, jongens. Last Ketchup en de Ketchup Song. Niemand begreep het. Niemand verstond het. Maar het was toch een grote zomerhit. Dankjewel daarvoor. Ik heb de vakantie top 3 van Amy uit Loenen aan de Vecht. Ik zie ABBA daarin staan met een plaat. Is nooit een hit geweest, maar het scoort altijd enorm in de vakantie 100 met Our Last Summer over een vakantieliefde. Je bent verliefd geworden op vakantie en je weet, dit is de laatste vakantie samen. Ja, hij komt hoog te staan, dat weet ik heel zeker. Want de vakantie 100 duurt nog tot en met donderdag 5 uur. Dan komen we bij nummer 1. Last Ketchup stond erin, Amy en Lou Bega met Mambo No. 5. Die staat ook hoog. Dan kan ik je echt op een briefje geven. Het zijn de platen die je hoorde tijdens je vakantie. Gelukkig heb jij de foto's nog. En wij de plaatjes. Dit zijn twee Deense jongens. In Denemarken waren ze heel goed met elektronische muziek en zo. En dat deden ze heel goed.

0: Mooi, hè? Het is het geluid van de zomer. Heb ik Wil aan de lijn?
1: Ja, klopt, Jos. Hoe is die?
0: Ja, is goed. Wil, hoe is het in IJsselstein vandaag?
1: Nou, het was bloed en bloedheet.
0: Ja.
1: Maar het gaat nu behoorlijk dicht zitten en lekker waaien. Dus buiten is het nu uithouden.
0: Het is uithouden. En wat vind je dan van die mooie zomerse liedjes op de radio?
1: Ja, perfect.
0: Ik ben heel nieuwsgierig, want ik heb je top 3 hier. Daar staan de Two Man Sound in met Disco Samba. De Conga, kun je ook op dansen. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Het zijn vakantiehits. Wat is jouw mooiste vakantie ooit, Wil?
1: Mijn mooiste vakantie ooit? Ja, maar dan gaan we al heel ver terug.
0: Dat mag.
1: Dat was in Fuengirola, dat weet ik ook nog wel.
0: Ja.
1: Dat was de eerste keer dat mijn vrouw mee ging vliegen, dus dat was al lekker.
0: Ja.
1: En toen liepen we daar in Fuengirola op zoek naar het restaurantje toe. En toen stond daar een fan met een gitaar te zingen.
0: Oké.
1: Okay. En Driving Home for Christmas. Ik denk van, midden in de zomer.
0: Oh, serieus?
1: Serieus. En dat was, een kopietje van het origineel. Dat was hartstikke goed.
0: Hij had zich vergist in het in de maand.
1: Nou, ik weet niet, volgens mij draaide hij gewoon, of tenminste zong hij alle liedjes die hij kende.
0: Ja.
1: Maar het was wel heel frappant om dat te horen. Dus, maar goed, weet je, dat was gewoon de bijkomstigheid. En voor de rest, weet je wat je net de drie die opnoemde. Ja, Two Man Sound is helemaal natuurlijk lekker makkelijk.
0: Ja.
1: Want als je van de bekende dingen precies als Stars on 45 vroeger maakt.
0: Ja,
1: dan hoef je dat maar één keer te doen en je loopt binnen.
0: zo is het. We gaan iets Spaans draaien, want in jouw top 3 staat ook Alvaro Soler met El Mismo Sol.
1: Dat mag helemaal.
0: Hoort hij ook bij een bepaalde vakantie, Wil?
1: Nee hoor. Kijk, we gaan elk jaar naar Spanje op vakantie.
0: Oké. Okay.
1: En weet je, je hoort die muziek daar constant de hele dag.
0: Ja.
1: En dat is wel lekker. Dus, en dat geeft toch weer het vakantiegevoel.
0: Nou, zing.

grotere hits van BZN. Het werd nummer 6 ooit. Radio M Utrecht, nu de zanger uit de Dominicaanse Republiek. Juan Luis Guerra. Jeanette in Hoogland heeft erop gestemd. Dankjewel.

0: Juan Luis Guerra van de Dominicaanse Republiek. Bubbels van de liefde, zo moet je het vertalen. Borbugas, dat zijn de bubbels. Het is 4:30, leuk dat je luistert naar ons. We zijn bezig met de vakantie 100. Straks tellen we door met de Four Tops. Mart Hoogkamer gaat zwemmen straks. En het regionieuws gaat over een datingfraudeur. Na een gevangenisstraf is hij opnieuw opgepakt.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Tijd voor het regionieuws van 4:30. Annemarie, hallo.
4: Hallo.
0: Je hoort het vaak, hè? Fraudeurs die op een datingsite, bijvoorbeeld Tinder, de boel in de maling neemt.
4: Ja.
0: Een datingfraudeur heet dat, uit Amersfoort, is opnieuw aangehouden.
4: Ja, volgens het Openbaar Ministerie gebeurde dat kort na zijn celstraf. De 35-jarige Mark B. deed zich op datingapps voor als een succesvolle ondernemer. Hij werd in maart veroordeeld voor het oplichten van 11 vrouwen voor tienduizenden euro's. En een vrouw die hij via sociale media benaderde, herkende zijn werkwijze uit berichtgeving van RTV Utrecht en deed aangifte en daarop startte de politie opnieuw een onderzoek.
0: Wauw, wat is dat goed dat ze heeft gealarmeerd.
4: Ja, precies. Ja. Zij zag wat hij had verteld aan andere vrouwen en toen herkende ze dat zelf. Ja.
0: Ik weet niet of je dat programma wel eens ziet van Kees van der Spek.
4: Ja, precies.
0: En dan kijk je ernaar en dan denk je, daar trap je toch niet in. Maar het gebeurt toch.
4: Het is soms zo geniepig inderdaad. Ja. Ja. Opnieuw zijn gemeenten onder toezicht geplaatst omdat ze te weinig opvangplekken voor asielzoekers regelen. Ook Bunschoten, de Ronde Venen, Lopik en Montfoort staan op de lijst. Ze voldoen niet aan de spreidingswet. De gemeenten moeten op het ministerie uitleggen hoe en wanneer ze alsnog voldoende opvang gaan regelen. En als dat niet gebeurt, kan het kabinet uiteindelijk een locatie aanwijzen. Het Sint-Antonius ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein heeft communicatiekaarten ontwikkeld voor patiënten die geen Nederlands of Engels spreken. De kaarten helpen bij dagelijkse zorgmomenten, zoals het aanleggen van een infuus. Ja, op die kaarten staan dan bijvoorbeeld plaatjes van medische handelingen met tekst erbij in talen als het Turks of het Pools. Ja, voor uitgebreide gesprekken wordt normaal gesproken een professionele tolk ingezet. Maar de kaarten die moeten dan een oplossing bieden bij korte contactmomenten. En ook andere ziekenhuizen in ons land hebben inmiddels interesse in de kaarten. De politie in Utrecht waarschuwt voor een toename van meldingen voor Irish Travelers. Ja, die rondreizende mensen die bellen vaak onaangekondigd aan. En ze bieden zich dan aan voor allerlei klussen, zoals schilderwerk of dakreparaties. En achteraf dan rekenen ze dan veel hogere bedragen dan vooraf afgesproken. Nou, de politie adviseert om niet op die aanbiedingen in te gaan.
0: Dan moet ik wel met de billen bloot, want daar ben ik wel een keer een beetje ingetuind.
4: Oh ja.
0: Het waren geen Irish Travelers, gewoon een Nederlandse man met zijn zoon. Die zegt, wij kunnen je tuin even onkruid vrijmaken.
4: En daar had jij wel zin in.
0: Het was een zootje, die tuin. En dat heb ik toen heb ik dat laten doen.
4: Ja.
0: Ik moest er wel voor betalen. Het viel wel mee. Maar na een paar weken was het weer net zo erg. Dus ze hebben het gewoon niet goed gedaan.
4: Oh ja. En wat moest je afrekenen dan?
0: Een paar honderd euro.
4: Och, dus, ja.
0: Dat viel wel mee. Maar achteraf denk ik van niet aan de deur.
4: Nee.
0: Aan de deur wordt niet gekocht.
4: Wordt niet gekocht. Nee, we maken zo vaak die grap. Hè? Ja. Maar we moeten er inderdaad ook aan denken als het dan echt gebeurt.
0: Yes.
4: Ik heb het weer nog. Vanmiddag is het broeierig warm met maximaal 33 graden. En er komt hier en daar een enkele onweersbui voorbij. Mogelijk met hagel en windstoten. Ja, morgen dan wordt het zo'n 26 graden. En dat betekent dat het hitteplan niet meer van kracht is.
0: Oké, dan kunnen we weer gewoon iets minder last hebben van de hitte.
4: Ja, maar 26 blijft wel warm hoor.
0: Om 6:10 hebben wij onze weervrouw. Dank je wel.
4: Ik ben benieuwd.
0: De ANWB heeft een file bij de Kladden. Ja, op de A27, daar staat hij. Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. Hij duurt 9 minuten. We tellen zo meteen verder af met de 4 Tops in de vakantie 100.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
7: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
8: Je buurman heeft het al. Een veilig gevoel. ECE. Al 40 jaar specialist in alarm- en camerasystemen. Kijk op ecebv.nl.
9: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
10: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
11: De vakantie 100 met Jos van Heerden.

0: Het doet me denken aan een zekere hotelbar waar het een keer ontzettend gezellig werd, Joost. Ja, de Four Tops. Dit is de vakantie 100. Gelukkig heb jij de foto's nog en wij de plaatjes en die draaien we ook. Tot en met donderdag 5 uur is dit de vakantie 100. We gaan het hebben, Joost. Goedemiddag trouwens.
1: Ja, en het kan met of zonder airco, hè?
0: Nou, ja, je hebt een stelling en daar kwamen we gisteren op. Dat is namelijk mijn moeder, die woont 3 hoog. Onder een platdak, die heeft het hartstikke warm. Het personeel mag vanwege die temperaturen officieel niet meer werken. Het is niet te doen. En daarom was de stemming, elk zorgcentrum moet een airco.
1: Ja, nou ja, dat maakt wel wat los, moet ik zeggen. En ook verrassend veel mensen die zeggen, nou, niet altijd nodig om een airco aan te sluiten. Je moet het gewoon per locatie bekijken. Want nou ja, bijvoorbeeld bij jouw moeder dan, met een plat dak, daar kan ik me voorstellen. Maar er zijn misschien ook nieuwere verzorgingshuizen waar het anders kan, met een goede zonwering bijvoorbeeld, of een goede luchtcirculatie.
0: Maar Joost, als jij woont onder een plat dak, dan wordt het gewoon 40 graden. En het is wel zo, je moet natuurlijk geen klein aircootje ophangen waar die luchtstroom op je bakkes komt. We hebben hier ook een airco en er is geen luchtstroom, hè?
1: Nee, ik hoor hem niet. Nou ja, ik had het dus onderweg hier naartoe ook wel last van in de auto, dat ik mijzelf betrapte op het anders instellen van die ventilator. Ja, even, ik wil hem niet recht in mijn bakken hebben.
0: Ja, precies. Ja. Nou, daar gaat het over. Ja. Moet er een airco komen in elk zorgcentrum? En dan kun je ook nog scholen aan toevoegen en zo.
1: Ja hoor.
0: Even reageren via de app van RTV Utrecht. Lijkt mij een leuk idee. Er is goed gestemd op Mart Hoogkamer. Margje en Pim die zeggen, dit is al jarenlang de hit op onze camping. Ja.

0: Naar het Hoogkamer.
1: Die was van mij, hè?
0: Ja, lekker zwemmen. 2021 komt hij uit Margie en Pim. Het is jullie hit. Leuk om weer te horen. Jantine uit Spakenburg, die zegt... wij gaan anders met de hele familie naar Italië. En daar doen we gekke dingen. Zoals met z'n allen een halve pizza eten.

0: letter M. Gelukkig heb jij de foto's nog en wij de plaatjes. En die draai ik dan ook. En je hebt gestemd. Dat vind ik hartstikke leuk. Rob Hoekstra in Loosdrecht. Goedemiddag, man.
1: Goedemiddag.
0: Ik neem even je vakantie top 3 door. Nummer 3, Mungo Jerry in the Summertime. Die zijn we nog niet tegengekomen. Nummer 2, Kaoma in de Lambada.
1: Ja.
0: Ik hoop dat je erop kan dansen, Rob.
1: Ik kan het proberen, maar ik denk niet dat het lukt met mijn rug.
0: Oké, dan stellen we dat maar even uit. En Los Lobos La Bamba zijn we ook nog niet tegengekomen. En die staat dan op 1. En wat is jouw mooiste vakantie ever, Rob?
1: Dat is een tijdje terug. Dat is in 87 geweest.
0: En waar ging de reis heen?
1: Nou, gewoon lekker thuis in eigen land. Maar dan gingen we veel naar de Loosdrechtse plassen.
0: Oh, dat is toch heerlijk?
1: Ja.
0: Daar kun je heerlijk uit je dakje gaan. Heb je nog gesurfd? Of doen ze dat niet op de Loosdrechtse plassen? Nee?
1: Ze deden het wel destijds, maar nu nee.
0: Nou, want ik kom nu de surfers tegen namelijk. Met surfing. Dag Rob. Bedankt voor

Waar dan ook in de wereld, zing lekker bij Met de Vakantie 100 hier bij Radio M Utrecht. En bedankt voor het stemmen. Nog even de groet aan Erika. Die kon haar plaatje niet horen. Dat is toch wel een beetje jammer. Morgen tellen we verder af vanaf 3 uur. Vakantie 100.

vertellen we verder vanaf 3 uur. Bedankt voor al die leuke reacties voor de vakantie 100. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Weergoden, de vakantiegangers en u. Ik zie Joost net lang.

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via Radio M Utrecht.

0: Vijf uur, Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Het betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt volgens de brandweer de komende uren spannend in het natuurgebied Boshuizerbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Opnieuw is er een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt. Uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt de voormalige bondscoach aan de NOS. Van Gaal herhaalt dat hij het Nederlands elftal wel zou willen helpen. Op welke manier, zegt hij niet. Volgens Van Gaal heeft de KNVB veel tijd nodig om een opvolger te vinden voor Ronald Koeman en staan er niet veel kandidaten in de rij. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden buien. Het is tussen de 30 en 33 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar wat minder warm. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dit is Radio M Utrecht. En Annemarie heeft de regio nieuws hoofdpunten. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 240 uur tegen een 20-jarige man. Hij reed eind 2024 in Utrecht zonder rijbewijs een fietser aan en ging er daarna vandoor. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Nketia Sedo heeft zich afgemeld voor het EK Atletiek. De Utrechtse is geblesseerd, schrijft ze op sociale media. En dat betekent einde seizoen voor haar. En Utrecht wordt opnieuw het centrum van de godsgeleerdheid in Nederland. Na de Protestantse Theologische Universiteit is kort geleden ook de Gereformeerde Theologische Universiteit naar de Domstad gekomen. En we horen zo wat er allemaal ligt.
1: Ik ben benieuwd.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
5: Albert Heijn. Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE-beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
6: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.

0: Billy Preston en Sarita ook nog. It Will Come In Time.
1: Utrecht komt thuis.
0: En ik start gelijk maar met een waarschuwing. Kijk uit voor de Irish Travelers, de klusjesmannen die achteraf heel veel geld vragen voor allerlei soorten diensten. Ze zijn weer gespot. Niet op ingaan, zegt de politie overduidelijk. En ik doe even net alsof het 4 augustus 2010 is. Toen begon Laura Dekker aan haar solo-zeiltocht de wereld rond. Ze was 14. Ja, er was nogal veel om te doen vanwege die leeftijd. Een rechtszaak zelfs.
2: Jeugdzorg, die hebben gezegd, er zijn een aantal eisen die we hebben gesteld. En daar heeft ze aan voldaan. Bijvoorbeeld de ervaring die ze nodig heeft. Maar bijvoorbeeld ook het veiligheidsplan, dat is helemaal rond. En ook de school die ze moet gaan volgen tijdens die 2 jaar op zee. Allemaal geregeld. De moeder van Laura is nu ook voor.
0: Uiteindelijk ging het dus hartstikke door. En hier in de provincie was ook reuring. Recent dus rond de 2 opvanglocaties voor vluchtelingen. Maar het is hartstikke rustig. Blijf luisteren, dan praat ik je bij zometeen. En de burgemeester van Wijk bij Duurstede kan dat natuurlijk ook beter doen. Dus die spreek ik zo even.

0: Utrecht komt thuis met Smokey Living Next Door to Alice. Nieuws van vandaag waren rellen en vernielingen. Nog voordat de noodopvanglocaties voor vluchtelingen in IJsselstein en Wijk bij Duurstede opengingen. Maar nu de opvangplekken meer dan een maand in bedrijf zijn, is het heel stil rond incidenten. Petra Doornenbal is de wijkse burgemeester. Ja, u zegt zelfs nul incidenten volgens mij.
1: Ja, fijn hè?
0: Nou ja, zeker voor een burgemeester lijkt me.
1: Ja, nou ja, dat is zeker zo. Want ja, je weet natuurlijk nooit van tevoren hoe het gaat lopen. Je weet ook nooit hoe de samenstelling is van een groep. En ja, nu blijkt dat het eigenlijk gewoon heel erg prettig verloopt.
0: Ja, en wat is daar de reden van eigenlijk, denkt u?
1: Ja, ik denk enerzijds omdat er een heel mooi programma wordt samengesteld door het COA, maar ook vaak in samenwerking met de vrijwilligers. Dat de mensen het fijn vinden om op een sportpark aanwezig te zijn. Dus dat geeft ook wel wat mogelijkheden om zich te bewegen en om allerlei leuke dingen te gaan doen. En ja, ik denk ook dat de sfeer binnen de opvang ook heel erg prettig is. En dat maakt ook dat mensen zich goed voelen. Ja, en dan kan het ook gewoon heel erg goed verlopen.
0: Ja, dus betekent eigenlijk dat de zorgen van bewoners achteraf dan onterecht bleken? Of kan je dat zo niet zeggen?
1: Ja, dat vind ik moeilijk. Want mensen hadden gewoon zorgen. En ik ga niet zeggen dat mensen geen zorgen mogen hebben. Dat heb ik ook niet in de hand. Maar ik vind het wel ontzettend fijn dat het zo gaat.
0: Ja, ook allemaal dankzij de inzet van die vrijwilligers. Hè? 200 zijn het er, geloof ik.
1: Ja, ja.
0: Dat lijkt me ook belangrijk. Ja.
1: Nee, dat is zeker. En dat is natuurlijk ook het enthousiasme waarmee ze dat doen. En het is heel divers. Hè? Het gaat van sporten tot lezen, tot samen wandelen, tot gewoon een praatje maken, tot taal leren. Dus dat gaat er eigenlijk alle kanten op. En voor iedereen is er wat wils. En de sfeer is daarmee heel goed. Er wordt samen wat gegeten. En wordt samen, ja, mensen interesseren zich voor elkaar. Dus ja, er worden mensen gezien. En als mensen gezien worden, dan gaat het vaak ook heel fijn.
0: Ja, en nou blijkt dat, want er zijn cijfers bekend. De overlast kwam juist van de demonstranten en niet van de asielzoekers.
1: Ja, nou, ik ben blij dat we dat achter de rug hebben.
0: Ja. Maar toch, ja, je zou eigenlijk zeggen, nou, laat maar open. Maar het sluit allemaal eind deze maand.
1: Nee, maar dat is ook gewoon de afspraak die we gemaakt hebben. Het is in een sportzaal. Die sportzaal die willen we gewoon na de zomervakantie graag weer in kunnen zetten voor scholen en voor gewoon de sport. En dat is ook de afspraak vooraf. En daar houden wij ons aan. Dus wat dat betreft is het ook gewoon, we moeten als overheid ook geloofwaardig blijven naar onze inwoners. Dit hebben we met elkaar afgesproken. En zo gaan we het dan ook doen.
0: Ja, want u was eigenlijk rondom die rellen, daar was u wel boos over eigenlijk. Hè? Het hart van onze democratie geraakt. En nu zijn die wonden geheeld.
1: Sorry, ja, ik ben op het moment ben ik ergens waarvan je denkt, wat gebeurt er nou?
0: Nee, ik kan het allemaal prima verstaan. Maar die wonden zijn geheeld nu?
1: Ja, die wonden zijn wel natuurlijk, we zien nog steeds de schade. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat we denken, joh, het is nu achter de rug. Mensen maken zich daar zorgen over. Er is geen enkele aanleiding geweest om die zorgen te hebben. Ik denk dat het ontzettend fijn is dat de rust weer is gekeerd. En ik hoop dat we niet nog een keer zo'n onrustige fase krijgen. Want hier wordt echt niemand beter van.
0: Oké. Tot slot, wat zou u willen zeggen tegen inwoners die vooraf dus fel tegen de opvang waren, maar nu dus ook merken dat het rustig is gebleven?
1: Nou, wat fijn dat we ook mogen leren kennen dat het ook anders kan dan wat we wellicht wel eens verwachten of wat we in ons hoofd hebben. Wat fijn dat de praktijk heel anders uitwijst. Dat is gewoon ontzettend fijn voor ons allemaal.
0: Nou, dat is een mooi gezegd door u, Petra Doornenbal, van de burgemeester van Wijk bij Duurstede. Ik wens u nog een fijne dag.
1: Ja, van hetzelfde. Dankjewel.

hier bij ons. Met de vakantie 100. Morgen telt Jos weer af tussen 3 en 5. Genieten hoor, maar ook met stellingen over hitte en airco's. Na ABBA nog maar eens even de stelling van de dag hoor. Die vergeten we niet. Hier in Utrecht komt thuis.

0: Ze kunnen een hoop herrie maken, hoor. Die airco's, ongelooflijk. Hij staat hier niet zo hard, hoor. Het is een softe stand. Dit is een oude, denk ik. Nou, het is ook een verschil of je bij de binnen- of buitenunit staat. En ook mensen die dit rustgevend vinden en erbij in slaap kunnen vallen. Nou, ik niet, hoor. ABBA was dat trouwens. Lay all your love on me. Ja, wat vind jij nou van die airco's? Moeten die verplicht worden in alle verzorgingshuizen? Laat het maar even weten. studio@rtvutrecht.nl of een appje. RTV Utrecht, web en app 24 uur per dag bereikbaar. Klik op het spraakwolkje rechtsbovenin en misschien spreek ik je dan nog wel in deze uitzending.
1: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Want die ene, dat ben jij.
3: Vincent, met Dat Ben Jij is deze week de Nationale Nieuwe.

0: Tipje voor de vakantie 100 voor volgend jaar misschien wel. Nou, want nu is die in ieder geval de nationale nieuwe op Radio M Utrecht. Dat ben jij van Vincent. Zometeen in het regionieuws met Annemarie. Utrecht heeft er een theologische bibliotheek bij. Een mini-rondleiding zo.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
0: Kijk aan, 5:30 geworden. Dit is Radio M Utrecht. En ik ga straks nog René Vroeger draaien. En de Supremes, dat wordt te genieten. En we hebben het over die airco's dus. Wel of niet een verplichting in de verzorgingshuizen. En nu het regionieuws, want het is dus 5:30 geweest. Het OM eist een taakstraf van 240 uur tegen een 20-jarige man.
6: Ja, hij reed eind 2024 in Utrecht zonder rijbewijs een fietser aan en ging er daarna vandoor. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Het OM eist ook een voorwaardelijke celstraf van 3 weken. En de rechter doet over 2 weken uitspraak. De verdachte zegt dat hij in paniek is gevlucht. Wat hij nog meer vertelde over de aanrijding in de rechtbank lees je op onze site en app. Utrecht wordt opnieuw het centrum van de godsgeleerdheid in Nederland. Na de Protestantse Theologische Universiteit is kort geleden ook de Gereformeerde Theologische Universiteit naar de Domstad gekomen. En met de studenten verhuisden ook de boeken van Kampen naar Utrecht. Ja, samen goed voor 5 kilometer aan boekenplanken, vertelt de archivaris.
7: Onze collectie is zo bijzonder omdat we een hele volledige bibliotheek hebben in de gereformeerde theologie. En ook onze brieven uit het archief zijn ook heel bijzonder en heel mooi dat we die ook mogen bewaren.
6: Ja, een deel is echt heel oud, valt te zien op beeld op RTV Utrecht. En de collectie wordt geraadpleegd door geïnteresseerden uit binnen- en buitenland. De opening van de bieb is over een maand. Op meerdere plekken in Bunschoten is de straatverlichting uitgevallen door een netwerkstoring. In onder meer de wijk Rengers-Wetering doen de lantaarnpalen het niet. En ook de oostelijke Randweg en het gebied rond de Nijkerkerweg en de Venusstraat zijn door de storing getroffen. De netbeheerder werkt aan een oplossing en tot die tijd vraagt de gemeente inwoners om extra goed op te letten als het donker is. Neketia Sedo heeft zich afgemeld voor het EK Atletiek. De Utrechtse die dit seizoen na de geboorte van haar dochter terugkeerde op de atletiekbaan is geblesseerd, schrijft ze op sociale media. En de blessure betekent helaas het einde van het seizoen voor haar. Ja, tijd om te herstellen en sterker terug te komen, schrijft ze. Het weer dan. Vanmiddag is het broeierig warm met maximaal 33 graden. Er komt hier en daar een onweersbui voorbij met mogelijke hagel- en windstoten. En morgen wordt het zo'n 26 graden.
0: Oké, Gita, straks maar eens even vragen over die regen die eraan komt.
8: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
9: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Morgen vanaf 3:00
12: Zomer op de radio met de Vakantie 100.
11: Utrecht komt thuis met Joost Brouwer.

0: had ze beloofd. Supremes en Reflections. En ook René Vroger nog straks in deze Utrecht komt thuis. Adrie, goeiedag.
1: Goeiedag.
0: Ja, jij vindt dat verplichten van airco's eigenlijk niet verantwoord, hè, bij ouderen?
1: Nee, ik vind dat niet verantwoord bij ouderen, omdat heel veel ouderen aan de bloedverdunner zitten. Zo ook mijn moeder. En die zit thuis nu, zeg maar, met een vestje en al aan, omdat ze het koud heeft.
0: Oh, oké. Okay.
1: En daar hebben ze geen airco, maar zo vanuit zichzelf, ja, heeft ze het gewoon koud door de bloedverdunners. En dat is met heel veel ouderen.
0: Ja, dat hoor ik veel terug inderdaad nu ook op de Facebookpagina. Hè? Dat in de verzorgingshuizen eigenlijk zeggen, ook door het personeel zelfs, van je moet het niet te koud zetten of in ieder geval heel goed instellen. Dus het is per locatie ook van belang hoe je dat doet met die klimaatregulatie, zou ik maar zeggen.
1: Ja, dat is zo, want het waaien, hè, het waaien is, ik kan er ook niet tegen, hoor. Bij mij moet je ook niet met zo'n ding aankomen.
0: Oh.
1: Want ja, ik warm zelf niet op. Dus als ik zo'n airco op mijn gezicht krijg, word ik net zo koud als...
0: Ja, en jij houdt je gewoon een beetje rustig en dan red je je wel met dit warme weer.
1: Nee hoor, ik heb hartstikke veel energie met dit weer.
0: Oh, oké. Okay. Maar, ja. maar je kan er gewoon heel goed tegen. Je bent gewoon geboren voor de warmte eigenlijk.
1: Nee. Ik ben geboren met een verkeerd gen, met chromosoom 16 afwijking.
0: Oh.
1: En daardoor is op mijn 40ste mijn maag eruit gehaald. En daardoor heb ik het altijd koud en komt mijn lichaam niet tot jullie temperatuur.
0: Ja,
1: en
0: maar
1: dan... is het eindelijk 34 graden, 36 graden. Dan is mijn lichaam op jullie temperatuur, dus ik krijg energie.
0: Oké, maar dan moet je wel goed mee opletten dan, medisch gezien, toch? Of heb je wel goed door dat het als het fout gaat, zeg maar? Als je het lichaam te veel opwarmt.
1: Nee. Want juist met die 34 à 36 graden krijg ik juist jullie temperatuur en krijg ik de energie. Omdat ik zonder die warmte heb ik ook geen energie.
0: Oké, nou, ik denk dat iedereen gewoon toch jouw gen zou willen hebben dan met dit weer.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, nee, maar voor mij is het super, deze temperatuur, hoor. Maar geen airco, want dat is voor mij ook funest.
0: Oké. Adrie, dankjewel, hè.
1: Ja, graag gedaan, hè.
0: Ellie, goeiedag.
2: Hey, goedemiddag, Joost.
0: Ja, dat is toch een bijzonder, hè, dat gen van Adrie.
2: Ja, ik hoor dat. Ik denk, ja, die wil ik ook wel.
0: Maar nou, ook jij vindt eigenlijk dat je echt moet oppassen met het verplichten van de airco's in verzorgingshuis.
2: Ja, ik heb zoiets van, tegenwoordig is alles verplicht. Daar ben ik al tegen. Maar je moet heel erg uitkijken met airco's en oudere mensen. Want niet iedereen kan daar dus tegen. En even uit 100 jaar geleden, toen het bij Blokker werkte. Toen had meneer Blokker bedacht van, we doen bij jullie, want wij zaten in de benedenverdieping, een airco aanleggen. Hartstikke lief. Echt waar. Want ik denk dat ging veel te hard. Die spoot nog net geen ijsblokjes uit. En stond gericht op het kassablok. Nou, we waren of om de beurt of allemaal tegelijk ziek. Want dat is iets wat tegen je eigen gezondheidsdingen indruist. En toen waren wij, ik ook nog, hartstikke jong. Dat ben ik nou niet meer. Maar als je dat met oudere mensen doet en ze eigenlijk blootstelt aan te veel koude lucht. En het is de stroming van die koude lucht. Niet iedereen kan daar tegen.
0: Nee,
2: en dan zet je oudere mensen eigenlijk een beetje te kopen. Nou, hier zo, deze hoeven we niet meer. Koude lucht erop, klaar. Ja. Dat wil je toch niet?
0: Maar je kan het wel zo instellen dat je overal een airco hangt in elk appartement. En dat je het aan de ouderen zelf laat. Of die aanstaat. Of heel zachtjes.
2: Maar ik hoor ondertussen ook bij de ouderen. Niet iedereen is daar handig in. En vaak is de richting waarop zo'n koude luchtstraal staat niet helemaal de juiste. Zodat die op mensen zelf doet. En dat zeg ik net, niet iedereen vindt het fijn. Dan heb je zoiets, ja, dan heb je het verplicht, het moet. En dan wordt het niet gebruikt. Dan is het weggegooid geld.
0: Ja, op die manier. Ja, oké. Dus heb je straks...
2: Ik heb niks tegen airco's, want ik zou willen dat ik er nu eentje had. maar ik hou me gewoon lekker de hele dag rustig. En ik zit radio aan natuurlijk. En ja. Ik zit achter mijn laptopje en ik vermaak me wel.
0: Dat werkt ook verkoelend, hè, Radio M Utrecht.
2: Die Radio M, dat is heerlijk.
0: Nou, dankjewel.
2: Je wordt er nog net niet ijskoud van, maar het houdt je wel lekker bezig.
0: Ja, fijn om te horen.
2: Nee, maar je snapt wat ik bedoel. Het is niet dat ik tegen de airco's ben. Ik ben tegen het verplichten ervan.
0: Ja,
2: dus okay. Er zijn huizen, het complex waar ik woon bijvoorbeeld, dat is vanaf januari tot april helemaal onder handen genomen. Er zit overal nu 3-dubbel glas in, geloof ik, HR-glas. En het is met weet ik veel wat, is het allemaal geïsoleerd. En dat scheelt al enorm, want ik heb nu minder last van die vreselijke hitte als wat ik vorig jaar had van de gewone hitte. Want het is nu dit jaar gewoon wel erg ongewoon.
0: Ja, dat hoor je ook van de experts, hè? Dat goede zonwering ook al heel veel kan doen.
2: Ja, precies. Ja. En wat iedereen doet is gooi je ramen open. Nee, hou ze dicht.
0: Ja, nee, dat moet je zeker. Dat heb ik inmiddels ook geleerd. Ellie, dank je wel, hè?
2: Hey, graag gedaan, Joost. Doei, doei.
0: En misschien werkt René Vroger in ieder geval wel wat verkoelend. Alles kan een mens gelukkig maken.
2: Nou, dat
0: voor jou geen airco dan in ieder geval. Dat maakt jou niet gelukkig.
2: Nee.
0: Bye, bye.
2: Doei.

0: Alles kan een mens gelukkig maken. Gita, goeiedag.
1: Goedemiddag, Joost.
0: Ja, wij waren vanochtend een beetje aan het snuiven eigenlijk. De lucht aan het snuiven. Ja, die brandlucht is werkelijk waar overal te ruiken gewoon. Hè. In Limburg gaat het helemaal los met die natuurbrand. En bij mij net over de grens in Nijmegen. Ik woon in Kranenburg. Bij jou in de regio heb je het geroken. Het is in Drenthe geroken, zei je mij ook nog.
1: Ja, het is eigenlijk helemaal over de oostelijke helft van het land. Is die soort schroeilucht gegaan. Inderdaad, ook in Drenthe heeft men het geroken. Heel veel telefoontjes naar de brandweer, want het is natuurlijk als je iets ruikt wat op fik lijkt, een schroeilucht, dan als eerste kijk je vaak naar al je snoeren. Ja. Van wat staat er misschien te smeulen? En daarna snel naar buiten van, komt het van buiten? En dan eens kijken, wat gebeurt daar? Maar die brand van bij Venray in de buurt in Noord-Limburg, die heeft behoorlijk ver zijn geurspoor achtergelaten vandaag.
0: Ja, en heeft dat dan ook nog effect op het weer eigenlijk? Omdat je dan een andere kleur van de lucht krijgt? Of heeft
1: dat het kan wel. Het kan ook zijn eigen wolken opwekken. Branden kunnen hun eigen cumulus, hun eigen stapelwolken opwekken. En bij die grote brand vorige week, anderhalf week geleden bij Bordeaux, is er toen ook een pyrocumulonimbus ontstaan. Dus pyro staat op brand. Een cumulonimbus is echt een wolk waar regen uitvalt, een buienwolk. Dus daar ontstond op een gegeven moment echt een wolk uit met neerslag, die vaak de grond niet bereikt, maar wel weer het onweer erbij. En dat is weer gevaarlijk om nog weer nieuwe brandhaarden aan te steken. Dus ja, roet heeft wel impact op het weer. Zeker.
0: Die brand die nu woedt, dat is eigenlijk gevaarlijker dan die buien die er dan wel of niet aankomen vanmiddag.
1: Ja, eigenlijk. Die brand die moet nog steeds uitgaan. Ja. En er zijn er ook wat meer, want er is bij Eindhoven was er ook nog een brand. En in de buurt van Nijmegen bij Malden. Dus ja, je ziet aan alle kanten natuurlijk, ons land is heel droog geworden de afgelopen maanden. Lage luchtvochtigheid vaak, veel zon, alles droogt steeds verder uit. En dan rukt ook het risico op kleine bermbranden op. En ja, neerslag van betekenis. Of zeg maar een grote weersverandering. Echt een omslag in je weersystemen. Dat is gewoon voorlopig nog niet aan de orde. We mogen hopen dat wij vanavond in Midden-Nederland een bui krijgen. Er schampt er eentje langs de noordwestkant van de provincie Utrecht. Amsterdam, een wijde omgeving, heeft op dit moment een pittige onweersbui. Bij ons is het bewolkt. Ja, of er nog een onweersbui komt, een kleine kans. Er kan een lokale onweersbui vallen. De kans dat er gewoon een lichte bui valt, die is wat groter. En ja, met weinig neerslag dus.
0: Oké, nou gaan we straks tegen zeven eigenlijk al, 7:10. Gaan we het even wat meer over morgen dan hebben. En de komende dagen.
1: De komende dagen. In ieder geval minder heet.

0: Altijd strak in het pak deze Roland Kaiser. Ook speciaal voor ons komen opdraven hier in Utrecht Komt Thuis. Santa Maria.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. Ismael de Bruin met het NOS Journaal.

0: Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materieel, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden groter geworden. De veiligheidsregio's hadden daarom bosbranden verwacht, maar de grote brand in Venray heeft ze verrast. Daar is zo'n 100 hectare natuur verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. Ook in Brabant voedt een brand in de buurt van Valkenswaard. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Na het spoedoverleg is er weinig over van die kritiek. Eurocommissaris Brunner zegt dat Spanje de grenzen van de EU goed heeft bewaakt. Hij zegt verder dat Brussel Spanje ook financiële steun heeft aangeboden om de grens te beschermen. De KNVB heeft de afgelopen tijd mensen gesproken die mogelijk bondscoach van Oranje willen worden. Of er nog steeds meerdere kandidaten zijn, is niet bekendgemaakt. Louis van Gaal zegt dat hij niet is benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Hij herhaalt wel dat hij het Nederlands elftal wil helpen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van het land code rood. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt een bosbrand. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ismael, dankjewel. Hoorde ik het nou echt goed, Annemarie, dat Ismael had over Louis van Gaal en dat Louis had gezegd, ik wil wel helpen.
2: Ja, ik hoorde het ook, ja.
1: Ja, dat kan in een heel breed perspectief.
2: Wat betekent dat?
1: Hij is nog niet gebeld. Ik zou, als ik bij de KNVB zat en ik ging over de oranje trainingszaken, toch heel even een belletje doen.
2: Zo is dat.
1: Goed, nu de zaken die spelen hier bij ons in Utrecht. De regio nieuwshoofdpunt.
2: Ruim een maand na de opening van de noodopvanglocaties voor asielzoekers is het intussen rustig in de IJsselstein en wijk bij Duurstede. Er zijn sinds de opening geen incidenten meer geweest, zeggen de gemeenten. En zometeen horen we inwoners die ook vrij positief zijn. Een datingfraudeur uit Amersfoort is kort na zijn celstraf opnieuw aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. De 35-jarige Mark B. deed zich op datingapps voor als een succesvolle ondernemer. En eerder lichtte die vrouwen op voor tienduizenden euro's. En het Sint-Antonius ziekenhuis heeft communicatiekaarten ontwikkeld die ook andere ziekenhuizen misschien willen gaan gebruiken. Ze zijn bedoeld voor patiënten die geen Nederlands of Engels spreken. En er staan dan bijvoorbeeld plaatjes op van dagelijkse zorgmomenten, zoals het aanleggen van een infuus. Tot zover dan voor nu.
1: Dankjewel. En nu een ja, toch wel vervelende boodschap voor mensen die richting Amersfoort moeten. En dan met name op de A28 tussen Soesterberg en Amersfoort zelf. Daar worden opruimwerkzaamheden verricht. Er ligt glas op de weg. Drie rijstroken zijn daar dicht. Dus er valt ook weinig door te rijden daar. Meer dan een uur oponthoud.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van Albert
5: Heijn. Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
6: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.

0: Varley en Cockney Rubble en Come Up and See Me, Make Me Smile. Dat is de hele titel en dan hebben we het.
1: Utrecht komt thuis.
0: Nou ja, we hebben het gehad met nog niet gehad met Utrecht komt thuis, wel met het afkondigen van de plaat natuurlijk die hoorde. Cockney Rebel en Steve Harley dus. Rebel, moet ik zeggen, volgens mij. Nou goed, maakt niet uit. De airco gooit af en toe een beetje roet in het eten. Hè. Als die te hard staat, dan doe je wel eens een verkeerde uitspraak of zo. Maar feit is wel dat je midden in Utrecht komt thuis zit. En dat we er nog een klein uurtje zijn met die airco's die verplicht moeten worden in alle verzorgingshuizen. Althans, dat is geen nieuwsfeit, maar dat is een stelling die wij hier neerleggen. Want de temperatuur komt ook vandaag weer boven de 30 graden. Dus wat vind jij daarvan? Moet dat een verplichting worden? Laat het mij even weten in de RTV Utrecht-app. En zometeen, want het is dinsdag, dan weet je het, gaan we het hebben met onze tuinman Jurgen Smit over weer een sappig tuinonderwerp. En het gaat zometeen over het gazon.

0: Yves Berendsen en Emma Heesters alleen met jou. Jurgen Smit, goeiedag.
1: Ja, Joost, goedenavond.
0: En als je het over gras hebt, daar kan je natuurlijk ook helemaal verliefd op zijn. Dat je één bent met het gras, alleen met jou. En dan is gras is dan jou. Maar goed, ik fantaseer een beetje verder.
1: Ja.
0: Laten we het al echt serieus over dat gras.
1: Voet op het gras en afgemaaid gras. Dat zijn allemaal hele fijne dingen.
0: Hele fijne dingen. Ja, dat loopt lekker zacht. Ik vind dat heerlijk hoor, deze dagen. Zelfs ook in het warme weer. Om gewoon met mijn blote voet door het gras te gaan. Ik moet wel zeggen dat mijn gras is een beetje landbouwgras. Dus daar zit ook een beetje onkruid en tierenlantijntjes tussen. Maar ik laat dat gewoon staan. Ja. Dus we komen zo meteen wel op dat moeilijke woord nog. Verticuteren is dat, geloof ik, hè?
1: Ja, zeker.
0: Want dat zou ik dan moeten doen om het mooi strak te krijgen.
1: Nou, op dit moment, Joost, zou ik dat zeker niet doen. Oh. Want dat is een van de adviezen die ik geef. Kijk, op dit moment heeft het gras het gewoon heel zwaar. Met al die droogte, ik bedoel, kijk om je heen. De meeste gazonsen zijn lichtgroen tot geel. Ja, soms al een klein beetje bruinig. Het heeft het zwaar. Nou, wat je dan in ieder geval niet moet gaan doen, is verticuteren. Want dan maak je het gras stuk. Er is geen water. Dan moet je continu water gaan geven. Dan moet het op gaan knappen. Je kan beter wachten met verticuteren als je dat al wilt. Totdat die droogte echt voorbij is. Wacht maar voor mij tot begin september. En ga dan maar een keer aan de slag.
0: Ja, want even voor jou en mij en voor de luisteraar vooral, wat is verticuteren ook alweer?
1: Ja, verticuteren is dat je met een hark of met een machientje, met kleine mesjes het gras opensnijdt, ongeveer een half centimeter diep, centimetertje soms. En daarmee haal je mos, onkruid en oude grasdelen haal je uit het gras vandaan. Maar dat doe je altijd in het voorjaar, zeg maar in april. En normaal zeggen ze, augustus is daar ook een mooie maand voor. Alleen, het is nu gewoon veel te droog. Niet doen, want je maakt het alleen maar stuk. Qua maaien, zeker met deze droogte. Ik zou bijna zeggen, stop bijna maar even met maaien. Want als het gras wat langer wordt, dan heb je een betere bescherming tegen de instraling van de zon op de bodem. En onkruid, wat gewoon dwarrt door de lucht. Die zaden, die zweven door de lucht, die komen op het gras terecht. Als je het gras nu heel kort hebt en het is heel geel, dan heb je een open structuur. Onkruid lijkt altijd wel te kunnen groeien. En dan maak je het eigenlijk makkelijker voor het onkruid om te kunnen ontkiemen in het gazon. Dus hou het wat langer. Dat is beter.
0: Okay. Nou,
1: blijf wel gewoon voeden. Ondanks dat het gras het nu even niet kan opnemen. Want dat staat bijna stil met die droogte. Maar in gazons die nog voldoende water krijgen, daar geldt het zeker voor om te blijven voeden. Maar met voeding, dus organische gezondvoeding, daarmee geef je ook tegelijk het bodemleven eten. Die maken daar ook gebruik van. Dus als je stopt met voeden, dan stop je ook met het eten geven aan het bodemleven. En dat is zonde, want dat bodemleven zorgt er juist voor dat die grond rijk is aan humus, meer water vast kan houden. Dus dan ben je eigenlijk dubbel slecht bezig als je daarmee stopt. Dus het gazon moet toch af en toe nog wat hebben en het bodemleven moet nog zeker wat hebben. Dus voeden moet je blijven doen. Maar stel je voor, het blijft nog even warm, blijft nog even droog en je wil dat gazon op een gegeven moment toch opkalfateren.
0: Ja.
1: Nou, dan ga je water geven. En dan is de beste manier van water geven is om bijvoorbeeld 3-4 dagen achter elkaar dat gazon zeiknat te maken. Ook die bodem goed zeiknat met water. En dan stop je een tijdje met water geven. Dus dan laat je die bodem weer even opdroog. Maar in die tussentijd, want als je doorgaat met elke dag veel water geven, dan dat is sowieso al slecht voor het bodemleven. Er zit dan te weinig lucht in de grond. Dus 3-4 dagen veel water, dan stoppen en dan zie je op een gegeven moment, dat duurt gerust nog een week of 2 weken, dat het gezond ineens gaat herstellen en weer mooi groen wordt. En dat is dan ook het moment weer dat je kunt gaan maaien.
0: Okay, en dan bij voorkeur eigenlijk geen kraanwater, hè? Maar niet iedereen is daartoe in staat natuurlijk. Maar
1: nee hoor, ik weet je, dat mag iedereen voor zichzelf beslissen. Als je denkt, ik wacht geduldig op de regenbui, ik snap het. Hè? Ja. Als je principieel daartegen bent. Ja, en er is ook wat voor te zeggen, er is ook wat voor de andere kant te zeggen, maar dat mag, daar oordeel ik ook niet in.
0: Nee.
1: Ik vergeet nog even één belangrijk puntje te zeggen, Joost. Er zijn heel veel mensen die hebben intussen een automaaier. Zo'n robotmaaier. Ja. En die maait hem heel kort. En, ja. Die zou ik ook gewoon eens even een tijdje uitzetten. Laat dat gras maar eens even lengen. He, laat dat gras een beetje omhoog komen. Want op dit moment, doordat die structuur toch wat meer open is door de droogte, die automower, die neemt toch, zeker als de nachten een beetje vochtig zijn, als hij dan maait, dan pakt hij dat zaad van de onkruiden die in jouw gezon al zitten. En met name is dat straatjesgras. Dus dat is een ander grassoort. Een grassoort wat je niet wilt in je gezon. Maar die is in staat om heel laag te gaan groeien. Hoe dieper je maait, hoe dieper die ook zakt. Dat straatjesgras. Maar hij bloeit wel. En dat zaad komt onder die mower. En die mower die blijft rijden over je gezon. Die verplaatst eigenlijk dat zaad van dat straatjesgras. Dus zet hem gewoon even uit. Je ziet vanzelf alweer wanneer je hem aan kan zetten.
0: Nou, dat is mooi. Dankjewel voor al die tips. Dat heb ik trouwens gedaan. Maar Robomaai heb ik uitgezet. Al was het niet, omdat anders de airco ook wegfikt. Of de airco, de accu wegfikt met dit weer, moet ik zeggen.
1: Oh, ja. Okay,
0: nou, Robomaai met een airco heb ik nog nooit gezien, moet ik zeggen. Dat moet nog uitgevonden worden. Jurgen, dankjewel voor alle tips. En we genieten van het weer.
1: Dankjewel. Fijne avond.

Tina Turner moet je altijd helemaal uit laten zingen, heb ik geleerd. Let's Stay Together en Elvis Presley en de Hound Dog. Airco's en nog eens airco's. Moet dat nou een verplichting worden in verzorgingshuizen? Laat het nog even weten via de RTV Utrecht app. Of een mailtje van mij, Bart Studio@rtvutrecht.nl.

0: Rudolf Steitz is zijn officiële naam. Dat zou je niet denken. Dus we hebben eigenlijk twee Duitse plaatjes gehad. Ja, zou je ook kunnen zeggen. Loop die love. Want Roland Keizer draaiden we ook in deze Utrecht Komt Thuis. Zometeen een nieuwe ronde nieuws uit Utrecht natuurlijk. Van Annemarie. Zometeen dus horen we reacties van IJsselsteiners. Hoe gaat het daar nu, een maand na de opening van de asielopvang?
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
0: Half zeven, het regionieuws met Annemarie. Het is een maand na de opening van de noodopvang voor asielzoekers in IJsselstein en wijk bij Duurstede.
7: Ja, en intussen is het daar rustig. En volgens beide gemeenten zijn er sinds de opening geen incidenten meer geweest, zowel in als rond de opvanglocaties. Vooraf en tijdens de opening waren er juist rellen en demonstraties. Zo werd in beide plaatsen het gemeentehuis vernieuwd. En dit zijn de reacties van IJsselsteiners op straat vandaag.
8: Ja, ik denk dat het nu de tijd is om gewoon mensen te ontvangen.
9: Het maakt mij het uit. Die kinderen zitten hier niet wat meegemaakt, denk ik. Hè? Ja. En wat de meeste mensen die hard roepen, niet hebben meegemaakt.
10: Tot nu toe heeft het demonstreren meer gekost dan, zeg maar, de overlast, want ik heb nog helemaal geen signalen gehoord van overlast die de mensen die in de noodopvang zitten hebben veroorzaakt. Dat vind ik jammer.
7: Meer hierover lees je op onze site en app. Een datingfraudeur uit Amersfoort is kort na zijn celstraf opnieuw aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. De 35-jarige Mark B. deed zich op dating-apps voor als succesvolle ondernemer. Hij werd in maart veroordeeld voor het oplichten van 11 vrouwen voor tienduizenden euro's. Een vrouw die hij via sociale media benaderde herkende zijn werkwijze uit berichtgeving van RTV Utrecht en deed toen aangifte. En daarop startte de politie een nieuw onderzoek. De politie in Utrecht waarschuwt voor een toename van meldingen over Irish travelers. De rondreizende mensen bellen vaak onaangekondigd aan en ze bieden zich dan aan voor klussen zoals schilderwerk of dakreparaties. En achteraf rekenen ze vaak hogere bedragen dan vooraf afgesproken. De politie adviseert om niet op de aanbiedingen in te gaan. Het Sint-Antonius ziekenhuis heeft communicatiekaarten ontwikkeld voor patiënten die geen Nederlands of Engels spreken. De kaarten helpen bij dagelijkse zorgmomenten zoals het aanleggen van een infuus. En op de kaarten staan bijvoorbeeld plaatjes van medische handelingen met een tekst erbij in talen als het Turks of het Pools. Voor uitgebreide gesprekken worden normaal gesproken professionele tolks ingezet. Maar de kaarten die bieden dus een oplossing bij korte contactmomenten. En ook andere ziekenhuizen hebben inmiddels interesse in de kaarten. Het weer dan nog. Vanavond is het klam met nog een enkele bui. En morgen dan krijgen we wolken met zon en soms een lichte bui. En het wordt 26 graden.
0: 36,
7: dat valt mee.
0: Dat hebben we wel gehad bij die vorige hete periode.
7: Nee, het hitteplan is ook niet meer van kracht vanaf morgen. Dus onder de 30.
0: Ja, dankjewel. Oké, ik moest laatst trouwens een pakketje sturen naar Polen. Ja. Toen zat ik echt naar het adres te kijken. Heb ik het wel goed ingetikt? Ja. Een hele andere opbouw. Hè?
7: Dus, best ingewikkeld, denk ik.
0: Dus ingedoken, maar dat is uiteindelijk helemaal goed gekomen.
7: Goed zo.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
12: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
13: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
14: ECE Brand en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecepv.nl en solliciteer vandaag nog.
15: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
16: Morgen vanaf 3 uur
17: Zomer op je radio.
18: Take me to Ibiza to the sun, sun.
16: Met de vakantie 100. Utrecht komt thuis met Joost Brouwer.

0: Cliff Richard, Power to All Our Friends op Radio M Utrecht. Zo, Hans, goeiedag.
1: Goeiedag, ja.
0: Welkom bij Utrecht Komt Thuis. Jij hebt je ook even een breinbreker gehad over de stelling, of was je er vrij snel duidelijk over?
1: Ja, ik weet niet precies wat je bedoelt, want ik had het ook over de favoriete muziek gehad.
0: Ja, nee, dat was de vraag van Jos inderdaad. Dat was de vraag van Jos. Het ging nu over de airco's.
1: Oh, de airco's. Ja, er waren dus twee dingen. Ik dacht van, waar gaat het over?
0: Ja, we stellen meerdere vragen op Facebook altijd, één of twee vragen.
1: Ja, dus ik was benieuwd, ja.
0: Ja, en morgen is de vakantie 100 er weer met Jos en weer een muzikale vraag. Jos stelt altijd wel een muzikale vraag elke dag. En in Utrecht Komt Thuis meer de nieuwsie vragen. Ja, over die airco's hebben we dat vandaag maar gedaan. De airco's moeten een verplichting zijn in alle verzorgingshuizen. En dan zeg jij?
1: Ja, een verplichting gaat mij wel te ver.
0: Ja. Dat hoor ik veel vandaag.
1: Ja. Oh, je hoort het veel. Ik dacht dat ik uniek was in die, daarin.
0: Nee, dat blijkt dus niet. Want de meeste mensen zeggen ook, je moet gewoon voorzichtig doen ook.
1: Dat is ook zo. Ja. En het is ook natuurlijk ook zo van, ja goed, je zorgt natuurlijk wel voor die mensen. Maar waar eindigt de zorg?
0: Ja.
1: En als je dus zegt, we moeten verplicht airco's installeren. Hoort dat dan nog tot de zorg? Of is dat voorkomen dat die mensen overlijden? Door de natuurlijke omstandigheden.
0: Ja, op die manier. Wat voor technieken zetten we in om
1: technieken, ja. Kijk, ik gun die mensen natuurlijk allemaal een airco. Mm-hmm. Maar als je dus zegt van, ja, moeten we dat nou verplicht gaan doen? Dan gaat mij dat wel iets te ver.
0: Ja, je zou wel kunnen zeggen, je moet gewoon zorgen dat de gebouwen klimaatneutraal zijn. Of dat je niet, en of dat nou een airco is of zonwering, dat je iets doet om ervoor te zorgen dat het niet zo warm wordt binnen.
1: Dat zou wel mooi zijn, ja. Ja, maar het verplichte karakter, dat gaat mij te ver.
0: Ja, oké. Ja, want jij verwijst ook een beetje naar de oertijd, hè? Toen hadden we dat helemaal niet.
1: Het is natuurlijk wel zo, mensen worden natuurlijk nu sowieso veel ouder dan vroeger. Vroeger waren er ook heel lang geleden waren er natuurlijk heel veel factoren waar mensen totaal geen grip op hadden. En nu door techniek hebben wij daar wel grip op. Ja. Waardoor we langer kunnen leven. Dat is dan een belangrijk verschil. Maar ja, de vraag is dan van hoe ver moet je daarin gaan.
0: Ja, heb jij zelf een airco, Hans?
1: Nee, ik heb geen airco.
0: Nee. Het gaat ook niet gebeuren, denk ik, snel.
1: Ik onderga gewoon de hitte.
0: Je ondergaat de hitte, oké. Ja, er zijn ook weer ouderen die kunnen dus heel goed tegen die hitte blijkbaar. De moeder van Jos bijvoorbeeld, die kan er best wel goed tegen. Dus
1: Ik moet zeggen dat ik ook wel behoorlijk goed tegen kan. Vaak beter dan andere mensen.
0: Nou ja, en ik moet ook zeggen dat nu deze tweede hitteperiode, om het zo maar te zeggen, je raakt ook gewend aan die temperaturen. En ik las ook op NOS.nl vandaag een artikel dat het op zich ook helemaal niet slecht is om een keertje in de hitte te zitten, dat je lichaam dus wendt aan die temperatuurverschillen.
1: Hè? Ja, nou, ik las vandaag ook in de krant dat mensen in zuidelijke landen, dus Zuid-Europa, meer gewend zijn aan die hitte.
0: Ja.
1: Dan wij. En dat ze er daardoor minder moeite mee hebben. Ze gaan wel natuurlijk 's middags een siesta houden en nu zijn ze niet actief. Maar ze zijn er toch meer aan gewend dan wij.
0: Dat zou nog wel een ding kunnen zijn, dat de siesta hier ingevoerd wordt.
1: Ik moet zeggen dat 's middags ga ik ook niet op de racefiets zitten en met 50 km per uur rondrijden. Dat doe ik dan ook niet hoor, dus dan doe ik ook wel rustig aan.
0: Hey Hans, dankjewel dat je even wilde reageren. En dankjewel ook dat je zo actief bent op onze Facebookpagina. Ja, waar we ook de mensen betrekken bij de uitzendingen. Fijne avond nog, hè?
1: Ja, fijne avond. Dus.
0: Ga ik nu even checken, want ik heb nog een appje binnengekregen. Ik weet niet of er opgenomen wordt, hoor. Maar ik vond het wel een grappig appje nog om dit onderwerp af te sluiten voor vandaag. Hallo Joost, geen airco, maar koelingmatten.
2: Hallo.
0: Ja, en nou hoor ik mezelf terug, want je hebt de radio aanstaan, dat maakt niet uit. Dat schreef jij, hè? Koelingmatten.
2: Ja. Nou, is het een goed idee?
0: Nou ja, jij hebt ze.
2: Ik heb ze, ja.
0: Nou, heerlijk toch?
2: En hoe kom ik er nou achteraan? Mijn dochter heeft een kat. Ja, dat heeft niks met ouderen te maken, zoals ik zelf ben. Maar als het dit soort weer is, heb ze die koel en dan gaat hij heerlijk op liggen en dan voelt zich prima. En toen dacht ik op een gegeven moment, waarom voor mij niet? Natuurlijk moet je wel bewegelijk kunnen zijn en door je knieën kunnen, et cetera.
0: En je vult dat dan met water of zo? Hoe werkt dat dan? Of,
2: nee, het is een koelingmat. Ja, ik weet ook niet hoe dat precies werkt.
0: Je weet niet hoe die koel wordt.
2: Het is een koelingmat, er zit iets in. Ja? En daardoor een soort, hoe moet je dat zeggen? Maar dat blijft gewoon koel.
0: Oké.
2: Je hoeft het niet in de ijskast te stoppen als een... zo'n tasje wat jullie ook in de prijzenkast hebben. Ja. Het is gewoon zo van... het komt uit de kamer, je legt het neer. En als je erop gaat liggen, is het lekker cool.
0: Nou, geweldig. Ik ga me er eens in verdiepen. En dat zou dus ook iets heel goedkoops kunnen zijn voor in die verzorgingshuizen.
2: Ja, dat is hartstikke goedkoop. We zitten niet op de radio nou, hè?
0: Jawel, je bent hartstikke op de radio nu, dus dat is het. Want ik bel je niet voor niks, hoor.
2: Oh, nou, dan noem ik je naam niet. Ze hebben het op dit moment in de reclame voor een, ik geloof, 5-6 euro.
0: Oké. Ja.
2: Nou, goedkoper dan een airco.
0: Weet hem vanzelf wel waar
2: het is. Ja. Ik ken een airco en er zijn heel veel mensen, en ik denk vooral als je wat ouder wordt, veel gevoeliger. De airco die wij kennen is ja, en toch, er komt eigenlijk, je moet hem op een goede manier gebruiken. En dat doen de meesten niet. En daar krijg je toch allerlei stoffen naar binnen toe. En daar worden de ouderen niet best van.
0: Ja, die zetten hem loeihard, bedoel je bijvoorbeeld?
2: Bijvoorbeeld, maar ook als ze hem niet loeihard hebben, ze gaan er vlakbij zitten. En dan komt uit die airco komen er allemaal stoffen die ook weer niet goed voor ze zijn. Ja. Ja, het is maar een ideetje hoor. Ik ben er niet in gespecialiseerd.
0: Maar dat vragen we ook niet hoor.
2: Nee. Het is gewoon een gevoel wat ik heb. En ik weet gewoon van mijn moeder van vroeger dat ze in zo'n bejaardenhuis zat en dan die airco aan. En de volgende dag was ze verkouden.
0: Ja. Nou, het is gezegd. Dankjewel Jacob voor jouw inbreng. En we onthouden die koelingmat.

0: Bob Seger en Still the Same op Radio M Utrecht. Gita.
1: Goedenavond, goeiedag, Joost.
0: Ook altijd Still the Same. Ik ook trouwens.
1: Ja.
0: Ja, soms word ik een beetje moe van al die verbanden die ik dan weer leg. Maar goed,
1: bruggetjes.
0: Het is toch altijd wel geinig. Nou, we hebben het gehad over de geur van de brand die behoorlijk onder controle is trouwens. De brand in Limburg wel te verstaan.
1: Mm-hmm.
0: Daar wordt nog wel nageblust en zo. En voor gezorgd dat het niet uit kan breiden. Met ook brandweerteams uit Utrecht en Gelderland zelfs. Nou, heel Nederland helpt mee om die brand te bestrijden. Ja, we hadden het over wat dat met de lucht doet. Vorige uur in ieder geval.
1: Ja.
0: En nou ja, dat doet dus wel wat, dat hebben we geleerd.
1: Ja, en dat we regen eigenlijk hard nodig hebben natuurlijk.
0: Ja, zeker. Maar komt die regen er ook aan nog?
1: Nou, het is allemaal een klein bier dat passeert. Ik zag dat Dick Scheer daar uit Woudenberg, dat is ook een waarnemer in onze regio, die had voor zessen eventjes 6 druppels. Nou ja, dat is niet zoveel. Je ziet nu ook dat er wat spatten worden gemeld die overtrekken uit de vele bewolking. En de echte dikke buien, dat zijn er een paar, liggen boven het noorden van Noord-Holland en dan over het IJsselmeer richting het zuiden van Friesland. Maar het zijn er echt maar een paar. De atmosfeer moet echt veel moeite doen om die eruit te drukken. Dus voor vanavond zou ik zeggen, nou, er kan een lokale regenbui vallen. Er is veel bewolking en het is gewoon nog heel erg vochtig. Er komt steeds meer vocht in de lucht. Het is echt damp. De temperaturen die zijn op dit moment ook nog behoorlijk hoog, tussen de 7 en de 29 graden. En die temperatuur, ja, die gaat maar heel langzaam omlaag. Later vannacht naar een graad of 20. Het wordt best wel een klam nachtje, denk ik.
0: En hoe gaat zich dat verder ontwikkelen?
1: Ja, dat ontwikkelt zich met een toch morgen dat langzaam maar zeker, zeg maar, de luchtvochtigheid wat lager gaat uitkomen. En wij in de weerkunde spreken vaak over dauwpunt. Dat, een hoog dauwpunt, dan is het vochtig. Laag dauwpunt, dan is het allemaal droger. En morgen komt er een soort frontje voorbij. En in de loop van de dag voelen we ook wel dat er een andere luchtsoort binnenloopt. Het gaat wel gepaard met redelijk wat wolkenvelden. Dus ik denk morgen wolkenvelden, met tijden wat zon. Een lokaal spettenbuitje in de middag. En een straffe zuidwestenwind, die is vaak volle windkracht 4. Dus het waait aardig door. En daar hebben we dan vooral, Joost, donderdag en vrijdag goed profijt van. Een schappelijke 23 graden als maximum temperatuur. Stapelwolken en zon, wat minder wind en ook schappelijke nachttemperaturen.
0: Oké, dus de hittedagen zijn voorbij, in ieder geval voor deze week.
1: Ja, voor deze week is het vannacht nog eventjes, denk ik, voor veel mensen een beetje afzien met de hitte. En daarna zie je morgenmiddag, of voel je morgenmiddag, dat er een andere luchtsoort binnenkomt. En dat leidt tot 2 hele schappelijke dagen, voordat we dan in het weekend wel weer omhoog gaan.
0: Dat is fijn.
2: Radio M Utrecht. Penso con sueño para

0: bijzonder fijne avond.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland heeft in de Oekraïnse stad Gerson gericht een marktverkoper aangevallen, stelt president Zelensky. Op beelden van de aanval is te zien dat een man wordt achtervolgd door een drone en probeert dit toestel te ontwijken, maar uiteindelijk wordt de drone naast hem tot ontploffing gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Het Russische leger valt regelmatig civiele infrastructuur en burgerdoelen aan in Gerson en andere Oekraïnse steden. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materiaal, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. En dat moet snel gebeuren, zegt hij.
10: Nou, de toekomst is eigenlijk gisteren. Hè. Dat ziet u zowel in Noord-Limburg, maar dat hebben we de afgelopen maanden natuurlijk ook gezien. Toen de branden waren in zowel in Oorschot als op de Veluwe. De risico op natuurbranden is gigantisch gegroeid. Dat vereist extra inzet en dat vereist ook extra middelen om dat voor elkaar te krijgen.
9: In Venray is zo'n 100 hectare natuur verwoest. Het vuur is nog niet onder controle. En ook in Brabant woedt een brand.

in de buurt van Valkenswaard. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. De 4e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Marleen Reuser. De renster uit Zwitserland was het snelst op de individuele tijdrit. Door de overwinning neemt ze de gele trui over van de Noorse Sigrid Hogset. En dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is vanmiddag niet verder uitgebreid. Vanwege de hitte en wind werd daarvoor gevreesd. Op sommige plekken laait het vuur nog wel op, dus blussen blijft nodig, zegt de brandweer.
2: Het gebied is gelukkig niet groter geworden. We hebben de brand nu binnen de stoplijnen. Dus dat betekent dat we hem onder controle hebben binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben. Het vuur laat nog wel wat op, maar we zullen natuurlijk nog bluswerkzaamheden moeten verrichten.
1: Vanmiddag werd in Venray een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand is. Dat betekent onder meer dat mensen daar niet in mogen. In de Oekraïnse stad Gerson is een marktverkoper aangevallen met een drone. Volgens president Zelensky ging het om een gerichte aanval van het Russische leger. Op beelden is te zien dat de man werd achtervolgd door een drone die vervolgens naast hem tot ontploffing werd gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. In Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. Het land kampt met droogte. Lokale overheden komen daarom met maatregelen, vertelt correspondent Gien Balduk.
3: Zo is het in de omgeving van Klagenfurt verboden om je auto te wassen en mag ook het gazon niet meer gesproeid worden. Terwijl bijvoorbeeld andere gemeenten ervoor kiezen dat het

0: vullen van een zwembad voortaan gemeld moet worden bij de autoriteiten.
1: Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van Oostenrijk code rood. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik heb

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Fenray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Verslaggever Annabelle Zandbergen ziet wat de brandweer in Fenray moet inzetten.
2: Er zijn hier veel teams geleend uit andere gebieden van Nederland. Nou, daar houden ze wel rekening mee, maar ja, ze maken zich ook zorgen. Want wat als er meer branden tegelijkertijd zijn? Dan wordt het natuurlijk steeds spannender.
1: Het vuur in Fenray is nog niet onder controle, maar ook niet verder uitgebreid. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt op 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala-stad. Twee dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel is een succes, zeggen faunabeheerders. De afgelopen jaren werden er extra veel ganzen afgeschoten en daarmee is schade aan de landbouw gehalveerd. De vogelbescherming zegt tegen Nieuwsuur te twijfelen aan die conclusies.
3: De resultaten laten zien dat de eerste twee jaar juist de schade enorm is toegenomen door ganzen. En alleen het laatste jaar zien we de voorlopige cijfers een kleine daling in de schade.
1: De vogelbescherming vindt het dus te vroeg om te zeggen dat het afschieten een succes is. Duizenden mensen hebben in Milaan afscheid genomen van het voetbalicoon Franco Baresi. Hij overleed vorige week en was 66 jaar. Baresi speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Hij zat onder andere in een team met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank

Rijkaard. Samen wonnen ze 3 keer de Europa Cup 1. Gullit van Basten en Clarence Seedorf waren vandaag ook bij de uitvaart van Baresi. Dan het weer vanuit het zuiden. Bewolking en kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan 1 graad of 20. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege meerdere mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht, meldt de kustwacht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. De blushelikopters van Defensie hebben gisteren en vandaag bijna 900.000 liter water laten neerkomen op de natuurbrand bij Venray. De Chinook-helikopters zijn geschikt voor bluswerk, zegt Defensie.
2: De Chinook-helikopter, of een helikopter die branden blust, die kan heel gericht water droppen, omdat hij een spotdrop kan doen. Dus op één specifieke locatie, waar de brandweer moeilijk bij kan, water kan droppen.
1: Nu het donker is, kunnen de helikopters niet meer worden ingezet. Het sproeiverbod dat morgen ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mogen hun waterbassins vanavond nog één keer vullen, maar daarna mag het geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten code rood. Er is nog geen zicht op verkoeling, zegt correspondent Gimbal Duk.
3: In ieder geval blijft het de komende tijd droog en ook nog warm. Zelfs het hitterecord van vandaag kan opnieuw verbroken gaan worden. Dus ja, die problemen zullen eerder verergeren dan afnemen.
1: Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Het weer, vanuit het zuiden bewolking met kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Evelien's Love Songs met Evelien de Bruin.

Heerlijk om de love songs lekker ontspannen te beginnen met de Commodores. Maar de grootste reden waarom ik zo dol ben op Easy is vanwege die eeuw die ik altijd mee probeer te timen. Een bijzonder goedenavond. Wat fijn dat je erbij bent. Dat je luistert naar de mooiste, verdrietigste, meest liefdevolle en romantische liedjes die er gemaakt zijn. En dit zijn Andrea Bocelli en Sarah Brightman.

Annie Lennox, vrouw met levensvragen. Feministe, maar bovenal fantastisch zangeres. Je hoorde Why op Radio M Utrecht. Sommige liedjes, die zijn eigenlijk net als een korte speelfilm. 3,5 minuut, dat wel. Maar wat er gezongen wordt, dat zie je gebeuren. Luister maar naar Eric Clapton op Radio M Utrecht.

The Unchained Melody van The Righteous Brothers. Ik hoop dat je een gezellige avond hebt, dat je lekker zit te luisteren, kopje thee erbij. Misschien nog even een frisje om een beetje af te koelen van de dag als je het erg warm hebt gehad. En waar je op kan verheugen is op de muziek van Benny Nijman, die je misschien wel wat koelte toefluistert. Maar je hoort nu ook Laura Jansen en You Somebody.

En de handtekening van Jim Steinman staat onder dit liedje van Celine Dion, It's All Coming Back to Me Now. En misschien zegt die naam je niet zoveel, maar hij is echt zo'n man achter de schermen die liedjes groot heeft gemaakt. En Jim Steinman werkte onder meer ook met Meatloaf samen, die It's All Coming Back to Me Now ook op plaat heeft gezet. Vanavond hoorde je de uitvoering van Celine Dion op Radio in Utrecht, waar je nu Perry Como hoort.

Wat we allemaal willen, maar niet schijnt te lukken. Heal the World, Michael Jackson. Maar misschien kan je klein beginnen door elkaar gewoon even vast te pakken en met elkaar te dansen.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Levi van Eck met het NOS-journaal. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. De veiligheidsregio's willen daarom dat het Rijk extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. De brandweer blust in Venray voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer omgekomen. Reddingsdiensten werden opgeroepen vanwege 4 zwemmers die in de problemen waren gekomen. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. 2 dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer hier en daar bewolkt met een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 graden langs de kust tot 27 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

disco. It ain't no country club either.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbassins afgelopen avond nog één keer aanvullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werd gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het sprooiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sprooiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbazins afgelopen avond nog 1 keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onder.